QB and the Blizzards, Maybe We Need. Robert Ely uit Fort Worth, Texas, was een blueszanger die graag over verloren liefdes zong. Hij zat helemaal boordevol pain and trouble. De gitarist die u hoort is Mike Morgan uit Dallas. Robert Ely, I Had a Dream.

Robert E. Lee, I Had a Dream. Mighty Sam McLean, dat is een blueszanger uit New Hampshire, en hij nam dit nummer op voor het album Hubert Sumlin's Blues Party van Howlin' Wolf gitarist Hubert Sumlin. Roomful of Blues met gitarist Ronnie Earl is de studioband. Mighty Sam McLean, a soul that's been abused.

Madison McLean, a soul that's been abused. The Holmes Brothers at Virginia, dat is een gospelband met Sherman en Wendell Holmes. En de broers begonnen in de loop van hun carrière steeds meer blues te spelen. En dit is een klassieker van Jimmy Reed. The Holmes Brothers, Baby, What You Want Me To Do.

The Holmes Brothers, Baby What You Want Me To Do. Joe Guitar Hughes uit Texas werd als jongen van 16 jaar al beroepsmuzikant en op zijn 59-jarige leeftijd maakte hij pas zijn beste album, Texas Guitar Slinger. Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me.

Joe Guitar Hughes, My Baby Told Me. W.C. Clark, dat is de godfather of Austin Blues. Hij was de mentor van twee jonge talentvolle gitaristen, Stevie Ray en Jimmy Vaughan. En twee zangeressen, Angela Straley en Luann Barton. Dit komt van zijn album Texas Soul. W.C. Clark, I Want to Keep You.

W.C. Clark, I Want to Keep You. Anson Funderburk, dat is een bluesgitarist uit Texas en hij werkte altijd met zanger Sam Myers. Ze componeerden samen de nummers en dit komt van het album Tell Me What I Want to Hear. Anson Funderburk en Sam Myers. Missing Person.

Vincent van den Burg en Sam Myers, Missing Person. De legendary bluesband uit Chicago bestond uit voormalige begeleiders van Muddy Waters onder leiding van pianist Pinetop Perkins en mondharmonica-speler Jerry Portnoy. Het komt van het album Red Hot and Blue en de gitarist die u hoort is Duke Robillard en die kennen we nog van de Fabulous Thunderbirds. De legendary bluesband. How long?

The Legendary Blues Band, How Long? Eddie Clearwater, dat was de artiestennaam van Eddie Harrington, die een eigen bluesclub had in Chicago. Hij had de bijnaam The Chief, omdat hij regelmatig verkleed als Indiaan optrad. De gitarist die u hoort is Lurie Bell, Eddie Clearwater, Blues for Breakfast.

Eddie Clearwater, Blues for Breakfast. Preston Shannon uit Memphis toerde jaren als gitarist van zangeres Shirley Brown door Amerika en hij werkte als soloartiest zijn hele carrière in het clubcircuit van Memphis in Beale Street. Dit komt van het album Midnight in Memphis. Preston Shannon, Nobody's Fool.

Preston Shannon, Nobody's Fool. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Bluesgitarist Smoking Joe Kubek uit Dallas werkte altijd met zijn trouwe zanger Benoist King. En Smoking Joe Kubek kreeg de bijnaam Smoking Joe omdat hij tijdens optredens altijd met een sigaret in de mond stond te spelen. Dit kwam van het album Got My Mind Back, de Smoking Joe Kubek Band. Can't See for Looking.

0: Valley Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Harry's Blues live vanuit het Drents Museum vanaf de fototentoonstelling Blues in Heaven. En gast aan tafel is Cor Tubben. Cor Tubben die bekend is van onder andere de Marvins in het verleden en tegenwoordig speelt hij in de Heren Oud-Zuid. Er is meer muziek in Drenthe dan QB and the Blizzards. En daarover hebben we het in deze aflevering. Maar we beginnen met muziek van Muskee, Going Down.

0: 1991, Musquet Live Going Down. Cor, waarom deze keus?
1: Ja, dit is nummer van Don Nix, maar ik ken de uitvoering van Freddie King. Mm-hmm. Dat vond ik een ontzettend toffe uitvoering. En ik heb de man ook al een paar keer live gezien, van onder één keer zelfs in de Kolk en Assen.
0: Zo, Freddie King?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. En de andere Kings heb ik ook al een aantal keren gezien. Albert King één keer, maar Bibi wel iets van 5 keer of zo.
0: Zo.
1: Maar de laatste keer was het wat minder met Bibi King en liet veel van zijn gitaarpartijen over als de tweede gitarist. Dus
0: ja,
1: toen
0: ja.
1: was de gezondheid al bar en bar minder.
0: Ja. Jij bent zelf gitarist natuurlijk, dus extra belangstelling voor de gitaar neem ik aan.
1: Ja, maar niet alleen dat hoor. Het is in eerste instantie de song.
0: Mm-hmm.
1: En dan de meest waanzinnige capriolen die een gitarist uit kan halen. Steve Vai bijvoorbeeld. Sorry jongens. Ja, notenpoepers over het algemeen ben ik niet zo'n liefhebber van. Het gaat mij om de song en de intentie waarmee die gemaakt wordt. En wat men erin stopt.
0: Ja.
1: Aan energie of intensiteit.
0: Ja.
1: Dat soort zaken.
0: Wanneer is de muzikale carrière voor jou begonnen?
1: Ik speelde voor het eerst 1963 live. Toen ik 15 was.
0: Bijna, ja, vergelijkbaar met Harry Musquet, denk ik.
1: Ja.
0: Die speelde toen, denk ik, in de Mixtures.
1: Ja, dat jazzgezelschap.
0: Nee, ja, of de Old Fashioned Jazz Group.
1: Old Fashioned Jazz.
0: Nou, een van die twee in elk geval. 65 begon hij met Cube in the Blizzard.
1: Ja.
0: Dus je bent van diezelfde generatie.
1: Nou, Harry is wat ouder, hè? Of was wat ouder.
0: Ja, ja.
1: Ja, maar wel ongeveer dezelfde leeftijd als Hans en Eelco bijvoorbeeld.
0: Hoe begon dat bij jou dan?
1: Shadows.
0: Oké. Okay.
1: Dat wel.
0: Ja, maar kom je uit een muzikale familie?
1: Nou, mijn moeder zong. Die zong in een kerkkoor. En mijn vader speelde mondorgel. En er was, bij ons was er ook altijd, ja, ik kwam met een dorpscafé. En af en toe was hij dansen. En de muziek vond ik altijd prachtig.
0: Ja.
1: En er waren ook van die amateurwedstrijden. Teenage shows noemde men dat toen.
0: Ja.
1: Ja, en daar was ik wel gefascineerd door.
0: Dus, ja, want jouw broer speelt ook gitaar.
1: Ja, Frans die heeft dezelfde input eigenlijk.
0: Ja. En jouw andere broer Ben is wel een groot muziekliefhebber, maar speelt hij zelf ook of niet?
1: Nee. De oudste twee broers hebben vroeger pianoles gehad, Ben en Ton.
0: Ja.
1: Maar het was aan hun alle twee niet besteed. Totaal niet.
0: Nee. En de jongere generatie geen pianoles en die wel?
1: Ja, meestal autodidact. Hoewel, ik ben rondom mijn 30ste ben ik wel begonnen met een eerste aantal jaren een klassieke gitaaropleiding.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb ook nog een jongere zus. Die heeft zichzelf ook piano spelen geleerd. Maar heeft later ook wel les genomen. Dus de jongere generatie die heeft wel wat van de genen meegekregen.
0: Ja. En wat was het eerste, de eerste band waar jij van enige betekenis in speelde?
1: De Marvins eigenlijk.
0: Dat begon het.
1: Ja, want niet eens een andere naam. Maar toen de Marvins. Nou, en daar timmer behoorlijk mee aan de weg in die tijd.
0: Ja, wat voor soort orkest, wat voor soort groep was dat?
1: Nou, zoals
0: wat speelden jullie?
1: Zoals talloze bandjes in die tijd. Covers. Dat was dus in Groningen had je even van die coverbands. Nou ja, wij zaten in de Kanaalstreek.
0: Ja.
1: En het Rijpert Vaver, toen gespeeld werd, het begon met Cliff Richard, de Shadows en later kreeg je de Engelse Mercy Bee en dat soort invloeden.
0: Ja.
1: Ja. Maar in feite gewoon een coverband hoor.
0: Ja, ja.
1: Eigen werk was er niet bij.
0: De blues kwam er nog niet zozeer bij kijken.
1: Oh, jawel. Maar dan via de Stones kwam dat binnensluipen.
0: Oh, ja. Ja, ja.
1: En later dan kocht je die platen van dat label, dat Chess label uit Chicago. Met die Waters-platen en Howlin' Wolf en zo. En daar deed je ook wel iets van, ja.
0: Hmm. Hey, jouw tweede keuze is een nummer van Too Blind to See. De LP uit 1970 van QB and the Blizzard. Thursday Night. Waarom dat nummer?
1: Hier hoor je dus de Zwolse invloed, de klassieke invloed van Helmut van de Vecht.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt de standaard blues muziek van eigenlijk losgelaten en neigt meer naar klassieke invloeden. De harmonieën zijn ook duidelijk van de hand van iemand die geschoold is, dat hoor je wel. Ik vind het een heel fraai nummer. We hebben dit trouwens met Hier en Afzijd gespeeld tijdens het QB Festival vorig jaar in het QB Museum. Maar dan in een instrumentale versie.
0: Ja, ja.
1: Het werd gewoon een hele fraaie song. Goed gemaakt, goed gezongen. Het is een fraai lied.
0: Het is ook wel een beetje tekenend voor die tijd, denk ik, van dat ook de dwarsfluit er een belangrijke rol in speelde.
1: Ja, maar die is niet leidend.
0: Nee. Nee, maar ik kan me herinneren. Ik zag trouwens gisteravond, zaterdagavond, zag ik iets op tv over Super Sister.
1: Ja, ik ook.
0: ook weer die dwarsfluit. Ja. Die had er ook toe. Zelfde periode ongeveer.
1: Ja.
0: En hierin, in dit stuk ook, Thursday Night.
1: Ja.

0: Thursday Night, Cube in the Blizzard, 1970. De klassieke invloed is duidelijk, hè?
1: Ja. Ja.
0: Zowel in de fluit als in het orgel kun je duidelijk horen van dat Helmich daar invloed op heeft.
1: Ja.
0: En Bas Munnixma denk ik op dwarsfluit, of niet?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja?
1: Als ik het goed herinner.
0: Wanneer kwam jij in aanraking met Harry Musquet, met Cube in the Blizzard?
1: Nou, ook ja, ik denk rondom 64... 65, ja. 64, ergens in die periode.
0: Dat je ze zag spelen? Of?
1: Ja, toen speelden ze vaak in de dancing nog, hè, met een ander repertoire dan het blues repertoire. Toen waren er dus nog ook ontzettend veel covers. Zelfs de Beatle liedjes werden gecoverd, maar die zong Harry niet. Die vernoemde dat, die zong Hans Kins in die tijd.
0: Ja, ja.
1: En ja, er werd heel veel gecoverd door die jongens. Nou ja, je ging zo vaak naar al die dancings, Zuidlaren, Gouden Leeuw van Hemmen en Gasselte, Parkzee, Veendam. Dus ja, automatisch raak je aan het praten met die jongens.
0: Mm-hmm.
1: Dus.
0: En wanneer ontstond voor jou de gelegenheid dat je, nou ik wil niet zeggen dat je mee kon doen, maar dat je ja, wat nauwer contact had? Of was dat veel later?
1: Ja, dat was later toen Harry aan de Smetana, of wij zingen in de volksmond Smetana met die Smetana, de Tsjechische componist. Toen Harry op de vierde, vijfde, zesde, weet ik veel, woonde en wij op de eerste. Ja, en toen kwamen we heel vaak bij elkaar over de vloer.
0: Jij bent op een gegeven moment bij jij naar Assen verhuisd.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ik heb eerst nog een paar jaar in Amsterdam gezeten, eind jaren 60. Dat was de tijd dat
0: de wilde jaren in Amsterdam.
1: Dat Paradiso openging, de Melkweg ging open, Fantasio ging open. Nou, dus ik was continu daar te vinden. In het concertgebouw regende het van de ontzettend goede concerten. Massa's gezien,
0: ja,
1: in die tijd.
0: Wat herinner je zo nog?
1: De Hoek een paar keer, Led Zeppelin, Country Joe en de Fish.
0: Het legendarische concert van de Doors ook gezien toevallig?
1: Ja, toen zonder Jim Morrison. Want zonder Jim Morrison, die had een beetje te veel gesnoept van de Nederlandse snoepgoed, laat ik het maar zo noemen.
0: Ja, ja.
1: En die is toen afgevoerd naar het ziekenhuis. En toen heeft Ray Manzarek, de Doors-toetsenist, die heeft toen toch het repertoire gezongen.
0: Ja,
1: en er
0: ja.
1: was een dubbelconcert samen met Jefferson Airplane trouwens.
0: Ja, ja. Jongen.
1: Ja. Nou, en voor de rest heel veel, ja. Van toen ze nog relatief onbekend waren, allerlei of komende waren, zoals Pink Floyd, Joe Cocker. Over ook heel mooi was. Ik weet niet, die ken je vast en zeker wel. In Engeland, de Bonzo Dog Duda Band.
0: Oh ja, zeker. Ja.
1: Het was een complete circus. En het was fantastisch om die gasten live te zien.
0: I'm the Urban Spaceman.
1: Ja.
0: Van de Bonzo Dog Duda Band. Beetje cabaretgezelschap. Ja.
1: Ja. Ja. Nou, en in die tijd kregen we ook het Kralingen Pop Festival.
0: Oké. Ja.
1: Eerst werken die hier bij Bettesbaan en Outcast tijdens de Titi-nacht.
0: Ja.
1: Snel naar huis, douchen, uitsmijter, eten, hup, naar Rotterdam de Kralingen. Dus hebben we toch nog 2 dagen mee kunnen pikken van Kralingen.
0: Ja. Je eigen muzikale carrière, zeg maar, hoe heeft zich die ontwikkeld? Hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou, heel veel bandjes, hè, gewoon. Niks wat echt landelijk iets betekent. Nee, maar wel in de noordelijke regio's.
0: Welke bandjes? Noem eens een paar. De Marvins, dat is dan de bekendste band natuurlijk.
1: Ja, daarna hadden we met jongens uit Winschoten in de Stadskanaal en omgeving. Samson's Power. Daarna Shamrock uit Emmen. Met Jan Groening bijvoorbeeld, de befaamde drumdokter.
0: Ja, ja.
1: Toen ben ik gewoon overgekeerd naar Groningen met Frontpage. Met Bert Velkamp, die kwam net uit Kajak en die had vroeger in de Zoo gespeeld met Eddie Meijer. En Eddie en Bert wouden een nieuwe band beginnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar heb ik ook een aantal jaren mee gespeeld. Maar, ja, daarna Downtown Blues Band. En met Jan Vadis, de pianist, hadden we nog een trio met Han Brinksma.
0: Oh ja, die hier nu op dit moment beneden bij de tentoonstelling Wind of My Eyes een workshop geeft.
1: Oh ja?
0: Harm Brinksma.
1: Jazeker.
0: Samen met Hannes Langkamp.
1: Oh, nee, maar met de trio waren we veel makkelijker te plaatsen. Je bent goedkoper dan de band.
0: Ja, ja.
1: We speelden zelfs een keer op een groot jaarfeest van

0: hoe heet die opleiding aan de vecht? Nijenrode.
1: Zo.
0: En dat was dus een heel groot jaarfeest. De eerste lichting mensen begon s'avonds om 9:00. En toen zag ik daar voor het eerst een piepjonge Candy Dulfer samen spelen met Rosa King. De volgende lichting begon om 12:00. En wij, de laatste lichting, bands, verschillende dus, begonnen s'nachts om 3:00 te spelen. Ja, ja. Slopend.
1: Was iedereen dronken waarschijnlijk?
0: Nou, wij niet.
1: Nee, de kop erbij houden. Wat publiek betreft.
0: Ja, zeker. Maar goed, we konden daar ook overnachten.
1: Ja.
0: Maar goed, daarna diende zich van, ja, Downtown Blues Band. In Groningen een soul band, Root Sister. Onder andere met Jan Diertens, een bekende assenaar.
1: Mm-hmm.
0: Hilbrand Wierga, die had met Worden Kick, had hij zelfs nog in Tokio opgetreden tijdens de Yamaha Bandstand. En wat nog meer? Swamp, ik speelde gelijktijdig in Swamp. Cajun Band, Psychico.
1: Ja.
0: Ja, ik zou vast nog iets vergeten.
1: Nou, en nu zit je in de Heren Oud-Zuid.
0: Ja, maar ook de Stokers.
1: En de Stokers, ja.
0: Samen met broer Frans en de Stokers, ja.
1: We gaan weer naar jouw lijstje, jouw muziekkeuze. Want de muziek van de gast is altijd leidend. En die gast, dat is Cor Tubben uit Assen. Time Passed Me By. Waarom deze, Cor?
0: Ik vind het een ontzettend lekker jazzy nummer. Het is lekker qua sfeer en heel relaxed. Ja, gewoon een tof nummer. Verder geen toevoeging.
1: Dan voeg ik er nog een beetje aan toe dat het wel in de periode was dat Harry wat last had van liefdesverdriet. En dat onder andere in dit nummer bijvoorbeeld, net als in Somebody Will Know Someday, dat het hier ook wel in zit. Time Passed Me By.
0: Ja.

0: Time Passed Me By. Tekst van Harry Musquet, muziek van Helmich van der Veg van de LP Too Blind to See uit 1970. Cor Tubben hier te gast in deze uitzending. In die periode dat Harry groot succes had, zeg maar, landelijk bekend was. Had dat ook betekenis voor de andere bands in Drenthe? Profiteerde die daarvan mee of leidde dat tot navolging?
1: Dat dacht ik niet. Nee, omdat die jongens die waren uniek in zijn soort, ook in heel Nederland. Dus. Je gelooft niet dat het verder invloed heeft gehad.
0: Nee, dat zag je in Den Haag bijvoorbeeld, zag je dat wel. De opkomst van de Motions, Golden Earring, Super Sister en dergelijke. Dat leidde tot een hele ontploffing eigenlijk van andere bandjes in Den Haag.
1: Ja.
0: Maar dat was in Drenthe in minder mate het geval.
1: In Groningen had je wel heel veel bandjes zitten.
0: In Groningen, ja.
1: Maar in Assen had je de Spencers met Bertus de Vrome bijvoorbeeld onder andere. En B. Hegen.
0: Ja.
1: Je had wel een aantal bandjes, maar om nou echt te spreken van een explosie zoals je kreeg tijdens het Groningen Springtij.
0: Ja.
1: Of zoals in Den Haag was toen de Beatstad.
0: Mm-hmm.
1: Niet de Bluesstad, maar de Beatstad. En Groningen had je echt een explosie tijdens het Groningen Springtij. Maar dat had weer te maken met de lokale horecawetgeving.
0: Ja, ja.
1: Want je kon 's nachts tot 4 of 5 uur open blijven, mits je live muziek had. Dat was een gemeentelijke verordening. En dat veroorzaakte een explosie aan allerlei bands in Groningen.
0: Ja,
1: en dat werkte wel landelijk door.
0: Ja.
1: Een aantal die gingen toen landelijk ook behoorlijk doorbreken. Die kwamen goed aan de bak, laat ik het zo stellen.
0: Ja. Maar goed, dat is in Drenthe niet geweest. In die zin is Harry, Cuban Blisters, is ook uniek gebleven eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe heb jij de ontwikkeling van Harry als zanger meegemaakt? Wanneer je over zijn hele carrière bekijkt, hoe heeft hij zich ontwikkeld in jouw beleving?
1: In eerste instantie van een man die covers zong en toen de blues introduceerde. Er zat nog wel vrij veel rock-invloeden in. En Harry had dus wel eens een neiging in mijn beleving om zich een beetje te overschreeuwen. Een beetje overdaad, maar niet storend eigenlijk. En hij had ook een fase dat hij behoorlijk trok naar David Clayton Thomas, de zanger van Blood, Sweat and Tears. En het was zelfs zo werk dat zijn stem daar een beetje op begon te lijken. Dat is eigenlijk helemaal niet des Harry's, zoiets.
0: Nee.
1: En hij heeft, uit al dat soort zaken heeft zich uiteindelijk zijn definitieve vorm gekristalliseerd. En, dat was Mus.
0: Ja, Mus, ja. Mus. Een stem die ook met name in de ballads ook heel sterk tot zijn recht kwam, vond ik.
1: Ja.
0: Dus misschien mogen we daar maar naar gaan luisteren, naar een ballad.
1: Ja, er staat er nog één op de lijst. Dus,
0: mooie rustige ballad van wat later, van de laatste CD Cats Lost uit 2009. Mama, won't you buy me a dream? Waarom dit nummer?
1: Ja.
0: Het is,
1: meer een gevoelskwestie. Ik vind het gewoon een ontzettend fraai lied.
0: Heel
1: relaxed gezongen, samen met Lois geschreven.
0: Ja.
1: En, dit was ook een tempo waarin Harry eigenlijk nooit een lied zong. Dit een beetje in de Americana sfeer getrokken.
0: Ja, ja.
1: Dit was niet iets wat Harry qua tempo toepaste in een song.
0: Misschien wel de invloed van Lois.
1: Ik denk het, ja.
0: Ik dacht dat ik dit nummer ooit geschreven had, eigenlijk ook een beetje opgedragen aan Herman Brood.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik.
0: Nou, luister er maar eens naar. Mama, won't you buy me a dream?

0: Mama, Once You Buy Me A Dream. QB and the Blizzard van de LP. Nee, de CD Cats Lost uit 2009. En inderdaad, er zit een regel in. He was ready for the final flash. En dat sloeg inderdaad op Herman Brood. Ja. Dat hij ging springen, of dat hij sprong van het Amstel Hotel in Amsterdam. Hmm. Ze waren...
1: Hilton.
0: Hilton, ja. Sorry. Ja. Het waren hele, ze stonden heel ver van elkaar af. Harry Musquet en Herman Brood. En tegelijkertijd ook weer heel dicht bij elkaar.
2: Ja, maar dat kan ook te maken hebben met Harry Kinnen. Je had soms een behoorlijk extreem karakter.
0: Ja.
2: En dat stootte wel eens af.
0: Ja.
2: Ik bedoel, kijk naar Derksen. Je ziet ontzettend goed mee bevriend, zo gezegd.
0: Ja.
2: En dat is ook een fase geweest dat het even anders was. Kan ik me nog goed herinneren.
0: Zeker. Bepaalde nummers, I Don't Care en Where Rats Don't Go, herinneren daar nog aan. Dus, ja. Maar daar gaan we met Johan Derks over een paar weken wel over praten in dit programma.
2: Ja, ja.
0: Ik wou het met jou nog even hebben over de gitaristen waar Harry mee gewerkt heeft. Je hebt natuurlijk al die verschillende gitaristen heb jij ook gezien en meegemaakt waarschijnlijk. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe... Waren die onderscheidend van elkaar? Begon met Eelco natuurlijk.
2: Ja, nou, en Eelco heeft het toon gezet. Dat was een fabuleuze gitarist. En met een prachtige toon. En, ik was wel gecharmeerd van Eelco zijn spel. Veel meer dan bijvoorbeeld van Paul Smink, die bijvoorbeeld later kwam.
0: Ja.
2: Die was weliswaar een functionele gitarist, maar daar had ik gevoelsmatig eigenlijk niks mee. Met Eelco wel.
0: Hmm.
2: Nou, en Erwin is ook een fabuleuze gitarist. Harry die heeft dus wel gezorgd dat er goede nieuwe aanvoer kwam aan gitaristen.
0: Hij speelde altijd wel maar goede mensen eigenlijk, ja?
2: Ja. Bernard Reinke heeft hij ook nog gehad.
0: Ja, ja.
2: Maar Bernard is later een beetje de jazzrock kant op gegaan. Ik heb ooit nog een gitaar gekocht van Bernard Reinke.
0: Oké.
2: Okay, ja. Die was behoorlijk versleuteld door de bekende Groninger gitaarbouwer Arno Galema.
0: Mm-hmm.
2: En... die heb ik toen van Bernard overgenomen.
0: Ja, ja.
2: Ja, maar nogmaals, ik was meest gecharmeerd van Eelco's, zijn spel.
0: Ja, daar begon het ook allemaal mee. En het waren ook vaak de gitaristen, naast de toetsenissen af en toe. Maar de gitaristen die ook de muziek maakten voor bij de teksten van Harry natuurlijk. Eelco deed dat in eerste instantie. Bernard Reinke ook een paar nummers. Ik herinner mij Victor onder andere. Paul Smink, alles op de Legend. Nou, ook een... Voor de liefhebbers een hele mooie LP in die periode. Mm. Nou, later heeft Erwin dat natuurlijk ook wel gedaan. En Daniel Lewis uiteraard.
2: Ja.
0: Jij bent zelf gitarist. Waar sta jij als gitarist? Wat voor soort gitarist ben jij?
2: Dat is moeilijk te omschrijven, denk ik. Ik speel heel veel akoestisch. Vooral op nylon. Kijk, daar heb ik lange nagels voor.
0: Oh ja.
2: Om te tokkelen. Maar ja, ik heb een fysiek probleem gehad een aantal jaren geleden. Ik heb een keer een TIA gehad, waardoor dus de hand verlamd was.
0: Mm-hmm.
2: En er is wel weer goed gekomen, gedeeltelijk. Dus ik kan dit wel doen. Maar met het tokkelen, ja, dan zijn er wat problemen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik speel heel veel op nylon. En ook op staalsnarige akoestische. Maar dan wel iets minder dan op nylon. Ja, en elektrisch. Ja, waar moet je mee plaatsen? Daar laat ik maar aan andere mensen over, denk ik. Mm.
0: Maar ben je een man van de Fender of van de Gibson bijvoorbeeld?
2: Wel van de Fender.
0: Okay.
2: Ik heb wel eens een Fender van de Gibson gehad. Maar ik ben toch meer van de kleur van de Fender.
0: En...
2: De klankkleur. Hij heeft een wijder... Ja, je kan er meer mee doen, vind ik.
0: Ja, ja.
2: Het is wel een bijtende countrygitaar. Hij kan voor funkslagen begeleidingspartijen gebruikt worden. Solo vooral met het halselement is heel prettig. Mark Knopfler die gebruikt een tussenstandje vaak. Van tussen het halselement en het middenste element. Mm-hmm. Nee, ik vind het een gitaar waar je veel mee kunt doen.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Ik denk dat we maar even gaan luisteren trouwens naar de Gibson. Want ik wou even naar het nummer Johnny B. Goode. Wat ook op jouw lijstje staat, slaan we er eentje over. Maar de oude rocknummer natuurlijk van Chuck Berry.
2: Ja.
0: Want waarom heb je dat dan?
2: Ik wou in eerste instantie doen van de live LP Live uit Düsseldorf.
0: Ja.
2: Want dat is echt, dat zit zoveel sfeer in dat optreden. Echt, ik vind het gek hoor. Er zit een drive en een energie in. En ik kon die CD nergens terugvinden. Misschien heb ik hem uitgeleend, ik weet het niet. Maar... dit vond ik een goede vervanging aan Johnny B. Goode. Het is ook een high-energy rock'n'roll nummer. Meer rock'n'roll dan blues eigenlijk. Maar ik vind het een prachtige uitvoering. En ik heb hun dit nummer live ook vaak horen spelen.
0: Was jij bij dit afscheidsconcert aanwezig of niet?
2: Ja, ja. We zijn...
0: In Hilversum?
2: Ja, Luc Ringers, die had... Ik meen dat het Luc Ringers was. PvdA-raadslid. Luc, die had een bus geshouterd. En in no time was de bus gevuld met 50 Assenaren. Mm-hmm. En zijn we dus naar de VARA geweest, naar dit afscheidsconcert.
0: Ja.
2: Maar ja, later kwam dat uit op CD. Er is een tv-programma gewijd. Dus, dit nummer, ik vind het een prima uitvoering.
0: Johnny B. Goode.

0: 1974, afscheidsconcert van Cuban the Blizzard bij de VARA, Johnny B. Goode. Trouwens, alle gitaristen waar Harry mee gespeeld heeft, de namen die jij net ook al noemde, Ilko, Bernard Reinke, Paul Smeenk, Erwin Java, die zijn allemaal onderdeel van de nieuwe tentoonstelling in het museum in Grollo. Omdat al die gitaristen ook meegewerkt hebben aan het schrijven van de nummers. En het thema van de nieuwe tentoonstelling, dat zijn de liedjes, de muziek van Harry Musquet. Dus ze vertellen er allemaal wat over.
1: Ja.
0: Jouw laatste keuze, of de ene laatste, want de laatste, daar zit nog een apart verhaal aan. Dat is Dancing Bear. Dat is uit een veel latere periode van Harry.
2: Ja, maar Harry kennende, hij is altijd wel een dierenliefhebber geweest.
0: Dat is de reden dat jij...
2: Hij was gek op Kas, hè?
0: De hond.
2: Ja, en later had hij nog... dan weet ik zo niet meer hoe die... Hij had toen 200, geloof ik, hè?
0: Ja, op het laatst had hij 200 in ieder geval, ja.
2: Maar in ieder geval, hij voelde zich wel betrokken bij dieren. En ja, Dancing Bear, dat geeft aan hoe het met dieren wordt omgegaan. En vooral misbruik van... Zoals in dit geval, de Dancing Bear.
0: Nog even, het schiet me zo opeens te binnen, hoor. Dit is de periode waarin hij speelde met Roy Couchel en Gino Janssen en met Hannes Langkamer zo. Ja. Dat was een periode dat hij wat minder blues speelde eigenlijk, ja?
2: Ja, dat was de funk-invloed van die jongens uit Groningen, hè?
0: Ja, ja.
2: Gino was echt een funk-bassist.
0: Ja.
2: De bassist samen met de drummer, nou, je weet, de ritmesectie, die geeft aan... Waar je ingestuurd wil worden of waar je heen wilt sturen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, nee, een heel andere band was het met een andere samenstelling, andere sound. Ja.
0: Wat vond jij daarvan?
2: Dat niet mijn voorkeur.
0: Oké, dat klinkt heel diplomatiek.
2: Ja, nou, maar goed, maar toch waren wel goede songs.
0: Ja, ja. Nee, maar het was wanneer je het ook ziet van... Ik heb het eerder in deze uitzending wel gezegd van... Harry, zijn carrière zit eigenlijk in drie perioden. Mm-hmm. 65 tot 80, Cuby and the Blizzards. Ja. Dan van 80 tot 95, Musquet Gang, Harry Musquet Band. Ja. En dan van 95 tot 2011 is het weer echt de oude Cuby and the Blizzards.
2: Ja.
0: Wat vind jij dan de leukste periode of de meest interessante periode?
2: De meest interessante. Kijk, toen ze jonger waren ze natuurlijk alles aan het ontdekken.
0: Mm-hmm.
2: En dat was één grote verkenningsreis, denk ik. Maar later werd het, denk ik, wat meer uitgediept. En muzikaal wat meer uitgediept. In de zin van interessantere composities. Interessantere harmonieën. Ja. Maar om nou te zeggen, wat heeft nou expliciet mijn voorkeur? Nou... Oh. Laat maar. Ik weet het niet. Ja,
0: dan gaan we naar de periode Dancing Bear. Dat is eind van de vorige eeuw, 1998, van de gelijknamige cd Dancing Bear. Het titelstuk met duidelijke beetje Turkse invloed zit erin. Want er zit de lira zit erin. En dat had er natuurlijk mee te maken van dat die beren in Turkije... dat die daar getraind werden op gloeiende platen of zo. In geval. Harry vond het verschrikkelijk. De Dancing Bear.

0: Titelstuk van de cd Dancing Bear uit 1998 op verzoek van Cort Tubben, gast in deze aflevering van Harry's Blues. Aflevering die er bijna op zit. Samenstelling en productie Albert Haar. Samenstelling van de muziek Cort Tubben, techniek Karel Post. En we besluiten met een nummer van
1: T-Bone Walker,
0: I'm in Love.
1: Ik heb die man trouwens ook ooit live gezien.
0: Ook live, sure.
1: Ja, een aantal keren was het de American Folk Blues Festival in Nederland. Ja. En daar heb ik al die oude mensen, dat is Hoeker bijvoorbeeld.
0: Ja. Sonny Boy Williamson ook nog, of niet?
1: Die ook. Ja, ja. Shaky Van Horten, van allerlei, heel veel. Dat was een packet, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
1: En waaronder was hij zelfs één keer in Veenam geweest, in de Zorgvliethal.
0: Okay.
1: Daar was ook T-Bone Walker, Jimmy Reed.
0: Ja, ja, echt de oude jongens.
1: Ja, ja. Ja. Ja.
0: Maar dit is een bijzondere opname, die heb je zelf meegenomen. Want jullie spelen samen, de Marvins en Cubby and the Blizzards.
1: Ja, dat was ter ere van... En Emmen had je een grote zaal Grimme. Dat hoorde bij café-restaurant.
0: Ja.
1: En toen er afgebroken werd, toen is er een afbraakgala georganiseerd. En broer Frans, die speelde bas toen. En die heeft Harry gevraagd om mee te doen.
0: Hmm.
1: En we hadden dus een aantal mensen van oude Marvins. Het was een reunieoptreden. Dus Willem de Rentrums. Willem die later jaren mee met Left and Freddy speelde.
0: En maar ook bij Mosquée speelde.
1: Ja. Nee, Willem niet. Bij Left and Freddy heeft hij jaren gespeeld. Oh, en ja. B. Hegen.
0: Je hebt gelijk, ja.
1: B.
0: Ja,
1: Hegen.
0: Ja, ja, ja.
1: Willem woont nou weer in Drenthe trouwens.
0: Oké. Okay.
1: Na omzwervingen via Spanje en Noord-Holland. Maar goed, in ieder geval, er was dus een gelegenheidsoptreden zonder enige voorbereiding. En
0: Harry zong toen al als enige zong met jullie mee? Of
1: ja.
0: Er waren geen andere leden van de Blizzards bij?
1: Nee, alleen Harry. Dat was gewoon aftekenen en spelen.
0: En jullie begeleiden hem?
1: Ja.
0: I'm in Love, daarmee beëindigen we deze aflevering. Cor, bedankt voor je aanwezigheid. En luisteraars, graag tot volgende week.
1: Oké. Okay.

applausje voor de Mavens, Jan Dierens, Kortjubben, Willem Drent, Paul en ons. Thank you very much. En als niet te vergeten, hier. Die organiseert dat ook mede. Paul Stubben, hier. What about him? Ja? Dank u vriendelijk. Het was mijn plezier. Jammer. Heel jammer dat ze dit gebouw afbreken. Dat vind ik heel jammer. Ze hebben Bellevue afgebroken en daar is nog breken. Ze is ook naar. Wat moet je er nou met die rare speculanten? Hey, niks aan.

0: Het is wat ongebruikelijk. Maar in Muziek voor Volwassenen wordt u niet lastiggevallen door een scheidlollige discjockey of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes. En u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Hier is Johan Derksen.
1: Een week lang Bob Dylan nummers draaien lijkt lang, maar we hadden ook een maand lang zijn composities kunnen draaien, want er bestaan ruim 1500 covers van Bob Dylan. Elvin Youngblood Hart, dat is een country blues gitarist uit Californië. Hij verbleef jaren in Mississippi om de blues te bestuderen. Intussen heeft hij 5 albums en hij behoort Matt Rycooder, Gary Hunt, Otis Taylor en Hans Stasink tot de artiesten die ook blues op een mandoline kunnen spelen. Elvin Youngblood Hart, Million Miles.

Elvin Youngblood Hart, Million Miles. Hank Williams Jr., dat is een country rock en honky tonk zanger uit Louisiana, de zoon van country legende Hank Williams Sr. En hij is een topmuzikant. Hij speelt bas, steelgitaar, banjo, dobo, piano, orgel, saxofoon, viool, mondharmonica en drums. En hij heeft 56 albums gemaakt. Hank Williams Jr., I'll Be Your Baby Tonight.

Hank Williams Jr., I'll Be Your Baby Tonight. De Holmes Brothers, dat was een band uit Virginia met Sherman en Wendell Holmes. En de Boers namen nummers op met Van Morrison, Peter Gabriel, Willie Nelson, Roseanne Cash en Levon Helm. En ze waren de begeleidingsband van The Impressions, John Lee Hooker en Jerry Butler. De Holmes Brothers, Wallflower.

The Holmes Brothers, Wallflower. De Birds uit Los Angeles werden groot met covers van Bob Dylan. De band nam maar liefst 18 nummers van Bob Dylan op en alle oudere jongeren groeiden op met All I Really Want To Do, Mr. Tambourine Man, My Back Pages and The Times They Are A-Changin'. En deze natuurlijk, The Birds, You Ain't Going Nowhere.

The Birds, You Ain't Going Nowhere. Larry McRae, dat is een bluesgitarist uit Arkansas en hij stond jaren aan de lopende band in de autofabriek van General Motors in Detroit voordat hij doorbrak. En dit was zijn eerste hit, Larry McRae, All Along the Watchtower.

Larry McRae, All Along the Watchtower. Glen Campbell uit Arkansas verkocht 45 miljoen albums, maar hij was eigenlijk studiogitarist van beroep in Los Angeles. Hij maakte deel uit van de beroemde studioband The Wrecking Crew. En hij speelde dan ook op albums van The Beach Boys, Frank Sinatra, Merle Haggard, The Avery Brothers, Elvis Presley, Gene Clark, Roger Miller, Bobby Fee, Ricky Nelson en Bobby Darin. Glen Campbell, If Not For You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: The Blues van Paul Jones is het album van deze week. En Paul Jones is een belangrijke promotor van de blues in Engeland. Want hij presenteert al jaren een bluesprogramma bij de BBC Radio. Paul Jones, It's Got to Be the Blues.

Paul Jones, It Got To Be The Blues. De heren van de band waren vrienden van Bob Dylan. Evenals Van Morrison en Bob Dylan woonden de leden van de band in Woodstock, waar ze samen nummers opnamen, en de band toerde als begeleidingsband met Bob Dylan door Amerika. De band, One Too Many Mornings.

The band One Too Many Mornings. Willie Nelson heeft een oeuvre van 164 albums en gedurende al die jaren scoorde de 90-jarige Texaan 133 hits en daar zaten 32 nummer 1 hits bij in Amerika. En als je zoveel nummers opneemt, zit er altijd wel een Bob Dylan cover bij. Willie Nelson, Heartland.

Willie Nelson, Heartland. Sue Foley, dat is een gitarist en zangeres uit Ontario in Canada. Met haar Sue Foley Band toerde ze door Amerika en Europa samen met mondharmonica-speler Mark Hummel. Ze was 21 toen ze zich in Austin in Texas vestigde en ze kreeg een contract bij Entones Records. Ze werkte nauw samen met Billy Gibbons en Jimmy Vaughan. Ze heeft intussen 16 soloalbums en ze speelt als gast mee op 36 albums. Sue Foley, Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine.

Sue Foley. Most likely you'll go your way and I'll go mine. De 76-jarige Emmylou Harris bouwde een mooi oeuvre op. 41 albums, 64 hits, waaronder 15 nummer 1 hits. En ze nam gedurende haar carrière 3 nummers van Bob Dylan op. Emmylou Harris, When I Paint My Masterpiece.

Emmylou Harris, When I Paint My Masterpiece. Walter Trout, dat is een bluesgitarist uit New Jersey en hij woont afwisselend in Californië en Denemarken, waar zijn vrouw vandaan komt. En hij is een trouwe gast op de Europese bluesfestivals en doet ook bijna jaarlijks Nederland aan. Walter Trout, Leopard Skin Pillbox Head.

Walter Trout, Leopard Skin Pill Box Head. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jennifer Warnes uit Seattle zong duetten met Joe Cocker en Bill Medley. Ze speelde de hoofdrol in de musical Hair in Los Angeles en ze toerde met Leonard Cohen door Europa. Ze heeft 18 hits, waaronder 3 nummer 1 hits. Jennifer Warnes, Sign on the Window.

0: in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja, mensen, het feuer is begonnen en dat stemt een mens vrolijk. Daar past goede muziek bij. Goede muziek van onder andere Van Morrison, een nieuwe cd van hem. Van Kirk Fletcher, van Spencer Burton. Van Papa Chubby, de nieuwe cd Tinfoil Hat van de Harry Musquet Band. En van QB and the Blizzards. Maar we beginnen met Johnny Copeland uit 1994 van de cd Catch Up with the Blues. Rolling with the Punchers.

De man uit Louisiana, die later naar Texas is verhuisd. En dat hoorde in zijn muziek ook wel een beetje terug. En bovendien de vader van Shemekiah Copeland, Johnny Copeland. Met Rolling with the Punches. Een nieuwe cd van Papa Chubby. Papa Chubby, dat is een man uit Amerika, uit New York, uit de Bronx. Geboren als Theodore Joseph Horowitz in 30 maart 1960. Man die dus een dikke 50 jaar is. Maar hij is in die 50 jaar wel behoorlijke groot trouwens. Dit is van een nieuwe cd van hem. Die hij maakte in coronatijd. Dus helemaal op zichzelf. Een soort lockdown album. Tinfoil Hat. En tinfoil, dat is niet voor een mutsje van aluminiumfolie. En daarvan het nummer No Justice, No Peace.

0: is no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace. No justice, no peace.
1: Hij stampte te goed in No Justice, No Peace. Zonder gerechtigheid, geen vrede. Popper Chubby van zijn nieuwe CD Tinfoil Hat. Nou, naar het nieuwe werk van Popper Chubby gauw. Naar old werk van Harry Musquet, uw nieuwe CD Tinfoil Hat. Nou, naar het nieuwe werk van Popper Chubby gauw. Naar old werk van Harry Musquet.

Harry Musquet Band uit 1977 van de LP Love Vendetta met Lau Leeuw op de bas, Bernard Renke gitaar, Jan Groening uit M, de drumdokter op drums, Martin van Dijk van de bekende familie van Dijk uit Klazineveen op piano en Harry Musquet vocals en mondharmonica. Uitgebracht op het Negrum label. We gaan weer terug naar Amerika, naar Austin. Daar komt Dale Watson vandaan, althans daar heeft hij heel lang gewoond. Het is een man die uit de sfeer van Californië komt. Uit zijn eerste LP of zijn eerste CD ging over een town south of Bakersfield. En Bakersfield, dat is de plek waar Buck Owens woonde. Dat hele speciale geluid wat verschillende mensen wel hebben. Zoals Dwight Yoakam bijvoorbeeld ook. Dat bijzondere gitaarwerk zit erbij. Dit is een nieuwe CD van hem, de Memphians, de inwoners van de stad Memphis. En ja, dan kan het maar over één persoon eigenlijk gaan. Dat is namelijk over Elvis Presley, Agent Elvis.

Ja, bijna een beetje een nostalgisch nummer zou je kunnen zeggen. Want de gitaar van Doen Eddie Hurry de Duran. Maar het is echt Dale Watson van zijn nieuwe CD, The Memphians. Spencer Burton is een singer-songwriter uit Canada. Dat hele grote, ruime land. Ik kom uit Alberta. Dit is zijn vijfde CD, denk ik al. Ja, zijn vijfde CD. Coyote heet die CD. En daarvan Love at First Sight.

Spencer Burton. Hij probeerde goede raad te geven. Liefde op het eerste gezicht, trap er niet in. Dit is van de nieuwe CD van Spencer Burton, Coyote. Het is Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is Fattening Frogs for Snake. De dikke kikkers voor de slang, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat de kennis die denkt dat het een nummer is van Sonny Boy Williamson. Die is toch wel bekend met de woorden, maar het origineel is nog veel ouder. Niet uit de 50 jaren, maar uit de 20 jaren, namelijk van Virginia Liston. En ik kwam erop omdat ik een nieuwe CD ting van Othman Wahabi. Othman Wahabi, jawel. Een man uit een bluesmuzikant uit Casablanca, uit Marokko. Die in 2004 naar Montreal, naar Canada is verhuisd. En ondertussen al een stuk of 4, 5 cd's uitgebracht heeft. Dit is een nieuwe cd van hem. Mooie titel, The Blues Whisperer. De paardenfluisteraar, die ken ik al wel, maar The Blues Whisperer nog niet. En daarvan dus Othman Wahabi met Fattening Frogs for Snakes.

0: tears. Yes, you want. I'm telling all of you now, people, I'm no more fattening frogs for snakes.
1: Otman Wahabi met Fattening Frogs for Snakes. Ik heb nog eens in Noor gezegd wat dat nou precies betekende. Of in Engels, fattening frogs for snakes means you're doing something that only ends up helping someone else and not doesn't end up helping you. Nou, kijk, ja, je doet wat, maar het helpt toch niet weer. Het origineel, dat is van Virginia Liston. Dat is al heel wat jaren geleden. Die leefde van 1890, althans ongeveer 1890, dat was nog in de tijd dat zwarte mensen niet altijd de geboorteactes keurig in orde hadden. En in 1932 is zij overleden. En zij heeft dus het origineel gemaakt van Fattening Frogs for Snakes.

Een opname van 3 juni 1925 van Virginia Liston, het origineel van Fattening Frogs for Snakes. Dat was nog de titel van de vaudeville shows, de tentshows die rondreizen door Amerika, vaak gesponsord werden door een of andere medicijnfabrikant of zo. Uit die periode was het, dus meer, bijna 100 jaar geleden. Nou, dan nog een recente versie van Kirk Fletcher, de gitarist die onder andere bij de Fabulous Thunderbirds en bij Joe Bonamassa speelde. Dit is van de cd My Blues Pathway uit 2020, Fattening Frogs for Snakes.

drie versies van Fattening Frogs for Snakes. De alleroldste uit 1900. En de 24 die was van Virginia Liston. En dan twee neden, die van Kirk Fletcher uit 2020. En Otman Wahabi van The Blues Whisperer. Een hele mooie cd uit 2021. Straks nog muziek van Van Morrison, Blues Jordan, Popper Chubby. Maar we beginnen met QB and the Blizzard uit 1967 van de LP Groeten uit Grollo. Een verhaal over wat de blues nou eigenlijk echt is. Another Land.

bleef een ijzersterk nummer. Another Land Cuban Blisses van de LP Groeten uit Grollo met Herman Brood op piano en Ilko Gelling op de gitaar. We gaan nog even terug naar Papa Chubby, de nieuwe CD van Papa Chubby en door van het titelstuk Tinfoil Head.

titelstuk van de nieuwe cd van Papa Chubby, Tinfoil Head. Cd trouwens die hij helemaal zelf gemaakt heeft. Alle instrumenten zelf gespeeld. Toch knap werk van deze man. De volgende artiest, dat is Blues Jordan. Dat is een gitarist. Waarschijnlijk uit Dallas. Tenminste, dat is de veronderstelling. Want hij doet zich een mysterie voor. Het is de cd Guitar Blues uit 2011. En ik draai door van het nummer Elm Street Blues. Nou, Elm Street, dat is een hele bekende straat in Dallas. De straat namelijk waar als JF Kennedy vermoord is. En het is ook vlakbij het uitgangscentrum van Dallas, Deep Elm. Maar wie Blues Jordan nou is, ik kom er niet achter. Het is niet Michael Jordan, de basketballer. Het is niet Louis Jordan. Het is niet Sas Jordan. Maar wie het wel is, Joost mag het weten. Maar zo klinkt hij in elk geval.

Mooi nummer, maar de maker bleef een mysterie. Blues Jordan, dat is de maker, de gitarist. En het nummer Elm Street Blues van de cd Guitar Blues. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. We hebben nog een laatste nummer, dat heet ook Latest Record Project. En dat is de 42e cd van Van Morrison. Oftewel The Boy from Belfast. Dubbel cd die binnenkort uit moet komen. Dit is het titelstuk ervan, The Latest Record Project.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Beroemde artiesten als Jeff Beck, Van Morrison, Jan Akkerman, Steve Winwood en Gary Brooker doken na de komst van de Beatles al op in obscure lokale bands. De Paramounts uit Sound-on-Sea, dat was de band van Gary Brooker samen met Chris Copping, Robin Trower en B.J. Wilson. Ze gingen later gingen ze verder als Procol Harum en werden ze heel succesvol, maar dit was het enige hitje voor de Paramounts. Het eindigde op 35 in Engeland. Poison Ivy.

The Paramounts, Poison Ivy. De Paramounts was een degelijke band die zelden in Londen speelde. Dus ze waren actief in het club- en danszalencircuit langs de Engelse kust. En de vader van Robin Trower was eigenaar van de Shades Club. En daar waren de Paramounts het huisorkest. De Paramounts, Blue Ribbons.

The Paramounts, Blue Ribbons. Het nummer werd geweigerd door de Beatles en vervolgens werd het de nummer 1 hit in Engeland voor Jerry and the Pacemakers. En dit zijn Rob de Nijs en de Lords uit Amsterdam. How do you do it?

Rob de Nijs en de Lords, How Do You Do It? Rob de Nijs was in die tijd zanger van The Apron Strings. En hij studeerde aan de cabaretschool van Bob Bauer. Want hij wilde helemaal geen zanger worden, hij wilde acteur of cabaretier worden. In 1962 werd hij toevallig ontdekt als zanger tijdens een talentenjacht in het Concertgebouw in Amsterdam. En de andere deelnemers waren Willeke Alberti, de Blue Diamonds en Johnny Lyon en de Jumping Jewels. Het nummer is geschreven door folksinger Pete Seeger en het was in Amerika een grote hit voor Trini Lopez. Rob de Nijs en de Lords, If I Had a Hammer.

The Mace and the Lords, If I Had a Hammer. Het zal u niet verbazen dat de Liverpool Express een band uit Liverpool is. Het is de band onder leiding van zanger en basgitarist Billy Kinsley uit de Mercy Beats. En die band toerde jaren met Rod Stewart door Europa. Liverpool Express, John George, Ringo en Paul. Hey!

Liverpool Express, John George, Ringo en Paul. Billy Kingsley was tevens studiomuzikant in de Apple Studios, waar producer Paul McCartney regelmatig een beroep op hem deed. Liverpool Express, Last Train Home.

Liverpool Express, Last Train Home. Unit Gloria, dat was een band uit Utrecht met zanger Bob Leverman, die zich Robert Long noemde. Dit was een top 10 hit in Nederland. Het nummer stond 8 weken in de hitparade. Unit Gloria, Our Father.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Major League Blues van José Ramirez is het album van deze week. En Muddy Waters, Magic Sam, Buddy Guy en Jimmy Johnson waren zijn voorbeelden. En hij toerde intussen al door Amerika met Geneva Magnus, Mark Hummel, Brian Lee, Mike Wheeler en Anson Thunderberg. José Ramirez, Bad Boy.

José Ramírez, Bad Boy. Robert Long begon als zanger van Unit Gloria Nederlandstalige teksten te schrijven, maar hij bleef de band trouw tot 1973 en daarna stapte hij de cabaretwereld binnen en Bonnie Sinclair werd zijn opvolgster. Unit Gloria, Heartaches and Sorrow.

Unit Gloria, Heartaches and Sorrow. The Equals uit Londen, dat was een band onder leiding van reggae-zanger Eddie Grant. En de band begon meteen met een million-seller. Het werd een nummer 1 hit in Engeland. The Equals, Baby Come Back.

The Eagles, Baby Come Back. De band stond al in het voorprogramma in Engeland van Bo Diddley, Solomon Burke en Wilson Pickett. Maar Eddie Grant ging solo verder en werd ook heel succesvol. We kennen hem allemaal van zijn grote hit Gimme Hope, Joanna. The Eagles, I Got So Excited.

The Eagles, I Get So Excited. BZN begon ooit als een rockband in Volendam met zanger Jan Veerman en drummer Jan Keizer, die later zanger zou worden. Dit is een nummer van Arthur Alexander en het werd ook opgenomen door Dusty Springfield en Barry Gibb. BZN, Every Day I Have to Cry.

BZN, Every Day I Have to Cry. Het succes bleef uit, zanger Jan Veerman vertrok en Jan Keizer werd de zanger. En later kwamen Annie Schilder, Marie Bell en Carola Smith. En BZN werd groot met melige meezingers en ontving 88 gouden platen. Indrukwekkend, maar ik hoor toch liever de rockband BZN. Home, Where I'm Going.

PZ en Home Where I'm Going. Billy Fury uit Liverpool scoorde gedurende de jaren 60 24 hits en hij stond 332 weken in de Engelse hitparade. Het was een klassieke rock'n'roll zanger en het was een idool in Liverpool net voordat de Beatles doorbraken. Billy Fury, Wondrous Place.

Billy Fury, Wondrous Place. Georgie Fame en de Blue Flames, dat was de begeleidingsband van Billy Fury. En Billy Fury woonde later in Londen in Cavendish Avenue naast Paul McCartney. En hij had ook nog een boerderij in Wales. Billy Fury, Halfway to Paradise.

away. Billy Fury, Halfway to Paradise. Johnny Lyon and the Jumping Jewels, dat was een band uit Den Haag met zanger John van Leeuwarden. En hij is het eerste teenager-idool in Nederland, inclusief gillende meisjes. En de band trok volle zalen in Nederland, maar ook in Duitsland en Frankrijk. Johnny Lyon and the Jumping Jewels, Let's Make a

a habit of this. Johnny Lyon en de Jumping Jewels, Let's Make a Habit of This. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Dit was de laatste Engelstalige hit van Johnny Lyon. Hij ging solo verder met Nederlandstalige nummers en had meteen een mega hit met het nummer Sofietje. Johnny Lyon en de Jumping Jewels, You've Done It Again.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: James Charles Rogers werd geboren op 8 september 1897 in een buurtschap ten noorden van Meridian in Mississippi. Als zoon van een spoorwerker groeide hij onder moeilijke omstandigheden op. Zijn moeder overleed toen hij 5 of 6 jaar was. Hij trouwde jong, scheidde snel, werkte in tentshows en bij het spoor en leed aan tuberculose. In 1927 maakte hij zijn eerste opname voor Victor onder de naam Jimmy Rogers. Zijn bijnaam, The Singing Brakeman. Het hoogtepunt van Rogers' carrière viel samen met de Depression, de grote economische recessie van eind 20, begin 30er jaren. Met Hank Williams, die op 1 januari 1953 overleed, was hij de grondlegger van countrymuziek. Jimmy Rogers overleed op 26 mei 1933, 35 jaar oud. De muziek van Jimmy Rogers lag op de grens van country en blues. Hij werkte met blueszanger Robert Nighthawk en countrystar Gene Austin. Rogers was een genereus man, weinig zakelijk. Hij moest vaak tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Zijn laatste opname maakte hij 2 dagen voor zijn dood in New York. Hij werd begraven in Meridian. Daar staat ook zijn standbeeld. Jaarlijks herdenkt men in zijn geboorteplaats de sterfdag van de grote zoon.
3: Wel, we staan hier in het Jimmy Rogers Memorial Museum. En op de achtergrond horen we Jimmy Rogers zingen. De T for Texas Blues. Nou zit er niet zoveel real blues in Jimmy Rogers. Hij was meer bekend om zijn stijl van country zingen, waar ook een boel in gejodeld wordt. Ja, dit museum, dat is ongeveer een 30 meter lang en ongeveer zo'n 20 meter breed. En er staat van alles in opgeslagen. Vanaf de laarzen van Jimmy Rogers en zijn scheergerij tot aan de songs die hier voor me liggen. Dus de uitgebrachte songs op het papier zelf. Foto's van zijn vrouw. En de piano. En daar werd de muziek dan op gecomponeerd. Verder zien we een oude draaitafel met zo'n hoorn erop, zoals je bij His Master's Voice nou ziet. Zijn laarzen liggen hier. Zijn gitaar, die staat zijn Martin. Die is apart voor hem gemaakt. Die staat in een kluis aan de overkant. En het leuke ervan is dat aan de achterkant op de kast, op de klankkast staat Thanks. Dus als het nummer afgelopen was, kon hij hem zo omdraaien. En dan het publiek daar geklapt had, dan liet hij zo dat Thanks zien. Dus dan hoefde hij niet iedere keer als een gek te schreeuwen, weet je wel. Nou, verder staan hier een soort van koffer. Van die grote koffers, van die hutkoffers, waar je dus als je met een schip ging of zoiets, dat je ging verhuizen, daar deed je al je kleren in. Nou, als hij op tour ging, dan zaten al zijn kleren daarin.
4: Jimmy Rogers was een man die bij de spoorwegen werkte, de Singing Brakeman. Daar zit ook nog een heel apart
3: brakekarretje, ja.
4: Dat is eigenlijk een fietsie wat over de spoorlijn giet. Waar de werkers zich mee transporteren.
3: Die hendel kun je dus op en neer bewegen, ga je dus over de rails heen. Je ziet het wel eens in westerns en zo. Nou, verder liggen hier een aantal tools. Dat zijn werktuigen waar hij mee gewerkt heeft. Kijk, die brake clubs. Dat zijn een soort van baseballachtige voorwerpen. Used by any brakeman and switchman to tighten handbrakes on railroad cars. Dus om het allemaal vaster te maken. Wat er verder nog een hoeks en bars van metaal. Een grote schep waar waarschijnlijk de stokers de kool mee in de machine gooiden. Nog een paar hele oude Gibsons. die speciaal Gibson gitaar, die speciaal door Jimmy Rogers voor zijn vrouw eigenlijk ontworpen zijn.
4: Hij is niet oud geworden, Jimmy 35, Rogers.
3: Ja, 35, ja.
4: In 1935, 26 mei 1933 is hij overleden. Morgen is het 26 mei. En dan wordt er bij zijn graf ook een dienst gehouden. Dan is het precies 60 jaar geleden dat hij overleden is.
3: En er is hier in Meridian dus een festival aan de gang. Vanavond is er in de Best Western is een soort van songwritersavond. Waar je gewoon naartoe kan gaan. Dat is vrije entree. En die Doc Dougherty, waar we net mee spraken, die gaat daar ook naartoe.
4: En verder in de stad treedt nog op. Meestal naar St. Paul, Overstreet en Fred Noblock en dat soort mensen.
3: Ja.
4: Kunnen we zeggen, Harry, dat deze muziek, ja? U de 20 jaren hebben het dan eigenlijk over dat hij zong. En dat hij vanuit de arme blanke kant, want dat was zijn achtergrond.
3: Ja.
4: Hij had zelf tuberculose, heb ik over gezongen, de TB Blues. Is ook aan overleden in 1933. Is dit een beetje, ja, kun je dit blanke blues nu?
3: Ja, maar hij gebruikt niet, hij gebruikt geen 12 bars chorus eigenlijk. Wat hij gebruikt is toch meer de country kant op. Hij gebruikt af en toe wel een blues schema, maar dan is het toch met meer een witte country inslag en zo.
4: Want het aantal songs van hem, die wordt dan wel in de titel aanduid met de TB Blues en dat soort dingen.
3: Maar het zal dus waarschijnlijk wel gaan over de inhoud van de woorden en zo. De tekst. Dat het niet zo. Kijk, dat TB Blues, tuberculose of blues, dat is natuurlijk. Daar leed hij aan en dat heeft hij geschreven. En dat zit er meer in de tekst, denk ik, dan in de muziek.
4: Het is muziek waar jij niet veel affiniteit mee hebt, hè?
3: Ja, ik ben daar te jong voor, moet ik eerlijk zeggen. En hoewel ik al niet meer van de jongsten ben ik, is dit toch nog weer een beetje van voor mijn tijd. Ik ken het ook niet van vroeger.
4: Het zullen hebben over muziek van Hank Williams, dan ligt dat wat anders.
3: Ja, ook Hank Williams. Hank Williams staat iets dichterbij, maar staat ook vrij ver van mij af. Dus wat dat betreft, zit ik toch meer aan de zwarte kant van de zaak.
4: De white man's blues, dat...
3: Spreekt mij wel aan, maar ja, ik ben er nooit zo ingedoken.
4: Het is aan jou voorbij gegaan.
3: Ja. Ja, je kunt niet... you can't have it all.

0: liedje van weemoed en verlangen dit, hè?
1: Ja.
0: The Mississippi and You van Jimmy Rogers.
1: En ja, stilistisch lijkt het een beetje op de oude muziek van Paul Oliver, de jaren 30. En een beetje, doet me ook een beetje denken, schematisch, een beetje aan de Louis Armstrong Hot 7 en zo, de eerste periode van Louis Armstrong.
0: Het is ook die tijd natuurlijk, hè? Eind 20 jaar, begin 30 jaar. Toen leefde Jimmy Rogers. Het was een man die veel met de spoor te maken had. Zijn vader werkte bij het spoor. Hij werkte zelf kort bij het spoor, maar hij kon het niet volgen. Op zijn 25e is hij door aan het ophouden. Vandoor het nummer van Jimmy Rogers, maar in de uitvoering van Boxcar Willie, Hobo's Meditation. Iets wat ik bij die tijd hoorde, dat midreizen.
1: Ja, de depression time hè, had je toen. Dus dat was de drooglegging had je toen in die tijd. En je had de bulten zwervers, zou ik maar zeggen. Die noemden ze daar dus hobo's of boomers. Dat waren dan spoorwegwerkers die overal heen trokken. En die hadden geen vervoer en probeerden dan op die boxcars. Dat zijn dan de goederentreinwagons te springen en van hier naar daar te komen. Hmm.
0: En wat in dat gesprek ook wel even naar voren kwam. Ja, mensen in die tijd die hadden nog niet de medische voorziening die als er vandaag aan de dag bent. We klagen vandaag aan de dag wel eens wat. Maar dat vergelijk met vroeger een Jimmy Rogers die dan tuberculose had. Later een Hank Williams.
1: Ja, Hank Williams die iets in zijn rug had en daardoor ontzettende pijnen leed. En op een gegeven moment altijd veel alcohol tot zich nam. En ook morfine en dergelijke, waardoor die pijn dan minder werd. En die man was eigenlijk helemaal geen addict, zoals zo vaak geschreven is. Maar hij is dus eigenlijk, doordat hij altijd pijn had, is hij daaraan begonnen. En als hij wat later was geboren, hadden ze die kwaal kunnen verhelpen. Maar dat mocht helaas niet zo zijn.
0: Hetzelfde is met Jimmy Rogers ook het geval geweest. In mei 33 was hij in New York. Voor zijn alle lessen opname. Eigenlijk kun je amper meer, maar het is toch gebeurd. 24 mei ben de lessen opname gemaakt. En 26 mei was toen ook al met hem gebeurd. Whipping That Old TB, een nummer van Jimmy Rogers, wat we doorvuren, Lorden Hurten. En ja, Waiting for a Train, een van zijn bekendste nummers. Een van zijn meest gekopieerde nummers ook. In de uitvoering van Sammy Walker. Soms waren we in Meridian in een theater door zo, want het was een festival. Het was 60 jaar geleden, precies op de dag dat wij er waren dat Jimmy Rogers overleden is. En dat was een hele toestand hoor.
1: Dat was een soort van songwritersavond en wij wisten ook niet precies waar we terechtkwamen. We kwamen in een prachtig mooi oud theater terecht, maar het was nog alleen moeilijk om er binnen te komen, hoewel wij een access hadden. Stonden er allemaal van die cowboy-achtige politieagenten met zware pistool of revolvers op de heup. En het was
0: veel blank geweld hoor zo.
1: Ja, tenminste zo zag het eruit. En wij kwamen dus in een soort van artiestenruimte waar dus allemaal wat oudere gezettelde burgers van Meridian rondliepen. En waar ik me niet echt op mijn gemak voelde, want ik wist niet precies wat ik zeggen moest. Ik ben natuurlijk niet zo'n kenner van die muziek. Maar dat is een heel vreemd sfeertje eigenlijk. Misschien wel te vergelijken met de redneck sfeer van vroeger. Ik bedoel, het publiek daar is toch duidelijk anders bij de country muziek als bij de blues. Hoewel de artiesten, geloof ik, niet echt zo'n houding hebben. Ja. Maar het wordt wel daarmee geassocieerd. Nou, er zaten 6 man op een rij op het toneel. 6 bekende country singers en die speelden dan allemaal een liedje.
0: Ja, Paul Overstreet was erbij, Paul Davis, Fred Knobloch en Ine die jij nog hadden maduweerd van.
1: Ja, Mac McAnally dat vond ik heel goed en wij stonden dan in die hal en daar zaten die mensen dan te spelen. En iedereen kwam aan de beurt en vertelde dan hoe ze zo'n liedje geschreven hadden. En dat klonk echt fantastisch, een zo'n mannetje. En hier is Mac McAnally. This is where you think about farmers.

0: Wat is vooral het verschil tussen, dat nou zo over de afgelopen paar dagen bekijkt tussen Louisiana en New Orleans en Mississippi?
1: Ja, New Orleans is natuurlijk een grote stad en veel vertier. En als je dan Mississippi in rijdt, dan naast Slidell dan, daar is de state line, dan verandert het landschap en ja, je krijgt eerst vlakke wegen met veel groen. Een beetje te vergelijken met de Veluwe route, zo'n beetje, nog iets vlakker. En dan later gaat het, loopt het wat meer op en af, een beetje type Sauerland, dacht ik. Veel bedrijf is er ook niet. Je ziet niemand werken. Tenminste op de velden niet. Het is allemaal vrij woest wat je ziet. En heel veel verkeer is er ook niet. En we zijn dan in...
0: Het is een heel vochtig en warm gebied hier. Ja, Mississippi.
1: Het hele zuiden, Louisiana en Mississippi is vochtig gewoon. Omdat het toch het deltagebied is van de Mississippi en die andere rivieren allemaal. Maar we gaan nou. We komen van Meridian, waar het Jimmy Rogers Museum was. En waar ook onder andere de Peavey fabriek staat. Een fabriek van muziekinstrumenten, wel bekend bij muzikanten.
0: Nou is Mississippi een staat waar veel gekleurde mensen wonen, veel zwarte mensen wonen en waar ook uiteraard blanke mensen wonen. Je ziet hier nog een duidelijke scheiding, hè?
1: Ja, wat mij opviel gisteravond, die Jimmy Rogers songwritersavond, dat daar geen enkel neger was. En dat het typische, dat die country songwritersavond typisch een blanke aangelegenheid was.
0: Met heel veel politie erbij aanwezig.
1: Ja, overdreven veel, maar misschien vonden die mensen waanzinnig geïnteresseerd of zo. Dat weet ik niet precies. Tegen ons waren ze in ieder geval heel vriendelijk. We kregen direct een button waarop stond special guest. We konden overal dus lopen en in de hal en alles konden we doen daar. Maar het valt mij wel op dat er dus... Dat alles wat hier gebeurt, het smerige werk en het moeilijke werk, gebeurt door negers en de blanken bemoeien zich daar niet mee. Of hebben de leiding daarover. Dus dat was trouwens in Louisiana ook al zo, hoor, vond ik. Daar zit te weinig verschil tussen, lijkt me. Maar ik kan me wel voorstellen dat zo'n film als Mississippi Burning, dat gevoel heb je wel een beetje.
0: Dan binnen wij maar reizigers natuurlijk hier. Wij trekken door het land en ja. Wij zien wat en zo af en toe dan spreken eens een paar mensen.
1: Ja, en bovendien die weg waarover we rijden, daar is ook heel weinig, je ziet heel weinig huizen. Af en toe een plaatsje, maar daar houden we dan ook al gauw mee op. Druk verkeer eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk het echte platte land. Wat wegen die zich helemaal recht door het landschap bewegen en die loodrecht op elkaar staan. Het werkt net als trouwens uitstekend. Je kunt snel van de ene plaats naar de andere komen. Maar het is een typisch countrygebied.

0: Nou, echte hedendaagse countrymuziek van Randy Irwin. Van de LP Cowboy Rhythm uit 1988. Een compositie van Jimmy Rogers in de Jailhouse Now. Nou, dan met, was dat een blank uitstapje vandaag, Harry?
1: Ja, dat was echt een uitstapje naar het gebied waar dan deze eigenlijk een white man's blues gemaakt wordt.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
3: Harry Musquet was zijn tijd ver vooruit. In 2003 maakte hij zich al zorgen over het klimaat en het smeltende poolijs. Dit komt van het album Boom Boom Bang, Cuby and the Blizzards, Warning from the Ice.

QB and the Blizzards, Warning from the Ice. Earl Johnson uit Louisiana noemde zich Earl King. En in 1954 raakte Guitar Slim gewond bij een verkeersongeluk en Earl King werd binnengehaald als zijn vervanger. Hij maakte 12 albums en hij overleed in 2003 op 69-jarige leeftijd. Earl King, Medieval Days.

Earl King, Medieval Days. Solomon Burke uit Philadelphia had grote hits. Cry to Me, If You Need Me, Got to Get You Off My Mind en natuurlijk het prachtige Everybody Needs Somebody to Love. Hij overleed op 10 oktober 2010 op Schiphol, want hij zou in Paradiso optreden met de Dijk. Solomon Burke, Letter from My

Solomon Burke, Letter from My Darling. David William Kearney uit Texas noemde zich Guitar Shorty. Hij overleed vorig jaar op 87-jarige leeftijd en hij was de gitarist bij de Walter Johnson Band, Ray Charles en Sam Cooke. En hij trouwde met Marcia, de stiefzus van Jimi Hendrix. Guitar Shorty, I Just Can't Run Away from the Blues.

Guitar Shorty, I Just Can't Run Away From The Blues. Gitarist Mike Morgan uit Dallas is een ex-motorcoureur die bij een ongeluk een oog verloor. En toen begon hij een bluesband met zanger Lee McBee uit Kansas City. Mike Morgan and The Crawl, Just A Little Bit Of Your Love.

Mike Morgan and The Crawl, Just a Little Bit of Your Love. Terrence Simeon, dat is een Sadico muzikant uit Louisiana en daar heeft hij zijn eigen band, de Sadico Experience, maar hij speelt ook bij Paul Simon, Dr. John, Marcia Ball, The Meters, Stevie Wonder, Robert Palmer, Dave Matthews en Los Lobos. Terrence Simeon, Come Back Home.

Terence Simeon, Come Back Home. Lynn August, dat is een Seidico accordeonist, zanger en bandleider uit Louisiana. Hij begon op te treden in restaurants in zijn geboortestad Lafayette. Daarna werd hij de organist in de band van Marcel Gilges. En in de jaren 80 begon hij zijn eigen band, Hot August Nights. Lynn August, Love at First Sight.

Lynn August, Love at First Sight. Robert Ward uit Georgia was de oprichter van The Ohio Players. Daarna was hij jaren in Detroit de studiogitarist bij Motown Records, maar na het overlijden van zijn vrouw keerde hij terug naar Georgia en tekende een contract als soloartiest bij Blacktop Records. Robert Ward, Some Things.

Robert Ward, Something. Robert Ward, Some Things.

Big Joe en de Dynaflows, Big Legs. Hollywood Fats, dat is een bluesgitarist uit Los Angeles. Hij toerde met James Harmon, Jimmy Witherspoon, J.B. Hutto, John Lee Hooker, Muddy Waters en Albert King. En hij was de opvolger van Dave Elvin in de band The Blasters. Hij overleed in 1986 aan gevolg van een hartinfarct. Hij was pas 32 jaar en later werd er een enorme hoeveelheid heroïne in zijn lichaam gevonden. Hollywood Fats, Redhead Woman.

Hollywood Fats, Red Hat Woman. Bobby Parker uit Louisiana was gitarist bij Otis Williams, Bo Diddley, Sam Cooke, Jackie Wilson, Laverne Baker, The Avery Brothers, Chuck Berry en Little Richard. En zijn hit Watch Your Step werd gecoverd door de Spencer Davis Groep, Manfred Mann, Dr. Feelgood, Steve Marriott, Adam Faith en Carlos Santana. Bobby Parker, I've Got a Way With Women.

Bobby Parker, I've Got a Way with Women. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. James Harmon uit Alabama was songwriter, zanger, mondharmonica-speler, gitarist, organist, drummer. En met zijn Icehouse Bluesband begeleidde hij in de loop der jaren John Lee Hooker, Muddy Waters, B.B. King, T-Bone Walker, Lowell Fulson en Albert Collins. In de jaren 70 ging hij solo verder met zijn James Harmon Band. James Harmon, Night Riding Daddy.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Hoi luisteraars, welkom bij Harris Blues met heel veel muziek van John Mayall, althans die met John Mayall te maken heeft. De nieuwe cd van John Mayall, The Sun Is Shining Down, die is uit en daarvan draaien we in ieder geval één stuk en misschien ook nog wel twee. Maar ook werk van de nieuwe cd van King of the World, onze eigen Nederlandse groep die 10 jaar bestiet. Maar we beginnen met de cd van Alice Bailey, zangeres uit Engeland. Shining in the Half Light is de titel van de cd. Het nummer The Game.

Alice Bailey, The Game van de CD Shining in the Half-Light. John Mellencamp, John Cougar Mellencamp, zoals hij vroeger heet, is een man uit het Midwesten van Amerika, uit de Heartland, zoals het ook noemt. Hij noemt zichzelf een Midwestern Socialist. En dat betekent dat hij een linkse rakker is. Alhoewel, hij is 70 jaar. Maar het is een man die een beetje loopt in de voetsporen van John Steinbeck en van Woody Guthrie bijvoorbeeld. Zeker een sociaal bewogen man. Iemand die ook samen met Willie Nelson bijvoorbeeld de Farm Aid concerten opzette om steun te geven aan de boeren in Amerika. Er is een nieuwe cd van hem uitgekomen. Cd nummer 25, Strictly a One-Eyed Jack. En door van Chasing Rainbows.

John Mellencamp, Chasing Rainbows. En op de CD, Bruce Springsteen ook op een paar nummers meer. Eigenlijk wel een beetje vergelijkbare boys wat dat betreft. Alhoewel Bruce Springsteen wat meer van de stadse kant is, zeg maar. Cedric Burnside, dat is een man uit Mississippi, 42 jaar. En hij is de kleinzoon van Robert Lee Burnside. Want hij is volgens mij getrouwd met een dochter van Burnside. Van de drummer van Burnside. Van Calvin Jackson, ja. Zo is het, ja. Dus is weer een nieuwe CD van hem uitgekomen. I'll Be Trying. En daarvan draag ik Step In.

mooie van de muziek van Cedric Burnside is altijd dat het zowel een country in zich heeft als blues in zich heeft. De gitaar van Luther Dickinson, een mooie slidegitaar van Dickinson. Ja, die, daar kun je eigenlijk beide kanten mee op. En dat blijkt ook wel in dit nummer Step In van de CD I'll Be Trying. Nou, in Amerika waar ik uit mag geven op een mooi label, dan stel je wat voor. En een van die labels, dat is het Smithsonian. Het Smithsonian Instituut is een beetje vergelijkbaar met het Meertens Instituut in Nederland. Die noteert, bewaart allerlei dingen die te maken hebben met volkscultuur en met volksmuziek. Dus als je Smithsonian uit mag brengen, dan ben je een goede naam. Dan kun je, nou, misschien op termijn vergelijken met Woody Guthrie en dat soort mensen. Elizabeth Cotton en dat soort types. Nou, dat geldt dus voor Charlie Parr. Want zijn laatste CD, Last of the Better Days Ahead, is uitgebracht op het Smithsonian Folkways label. En het nummer, dat is Walking Back from Wilmar.

Ja, hoe moet het nou nu? Is dit nou folk of is dit country of is dit blues of is dit country blues, folk blues? Net hoe je het nu wil. Charlie Parr in elk geval van de CD Last of the Better Days Ahead. Walking Back from Wilmar. En Wilmar, dat is een stadje in Minnesota. Een beetje in de buurt van Duluth, waar als Bob Dylan geboren is, opgegroeid is. Terug naar Nederland, naar Assen, want in de 60e jaren ging Cuby en de Blisse, die ging naar Amsterdam, naar het BAVO-gebouw, om door een opname te maken. De eerste opname, en dat was voor het label CNR van de familie Rood. Ze namen de twee nummers op, I'm So Restless en Stumble and Fall.

Stumble and Fall van Cuby and the Blizzard. Een soort punk avant la lettre. Het bestond toen nog niet, maar het werd wel gemaakt. De eerste single was dat van Cuby and the Blizzard. Harry's Blues, de luister je naar. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. En we draaien altijd drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. A Quitter Never Wins, dat is het nummer waar het dit keer over gaat. Oorspronkelijk, 1994, van Tinsley Ellis van zijn cd Storm Warning. Maar de aanleiding is dat het stiet op de laatste LP, de laatste cd van John Mayall. The Sun is Shining Down. De zon giet onder voor John Mayall, want hij hield ermee op. Zoveel jaren bezig geweest, bijna 90 jaar ondertussen, dan is het ook tijd om een keer te stoppen. En hij daar stopt, dan ben je niet een verliezer, John. A quitter never wins.

John Mayle op de mondharmonica. Dat is ja, eigenlijk zijn instrument en de keyboards uiteraard. De cd The Sun Is Shining Down, die is nou eindelijk uit. Of eindelijk, maar al een tijdje aangekondigd dat is er komen. Maar die is nou uit en nou, er speelt allerlei goede mensen om in. Melvin Taylor speelt erop mee, daar kom ik straks nog helemaal op terug. Buddy Miller speelt erop met Mike Campbell van Tom Petty en de Heartbreakers. Die speelt erop met Scarlett Rivera op de viool speelt er nog op met. Het is echt een waardige afsluiting van een grote carrière van John Mayle. We gaan naar het origineel van Tinsley Ellis. Uit 1994 van de LP Storm Warning. Uitstekende gitarist Tinsley Ellis. En hij laat zich ook bijstaan door ja, prima mensen eigenlijk zou kunnen zeggen. Chuck Leavell op orgel en piano onder andere. Ook op dit nummer. Derek Trucks die dat erop met. Al met al een uitstekende band en een heel goed nummer. Nummer van Tinsley Ellis zelf. A Quitter Never Wins.

Het origineel van Tinsley Ellis uit 1994 van de CD Storm Warning. Nou, twee blanke uitvoeringen waren dat, van John Mayall en van Tinsley Ellis. Nou ook nog een zwarte uitvoering van Melvin Taylor en de Slack Band. Melvin Taylor, uitstekende gitarist die in Jackson, Mississippi geboren is en die ook de reis naar het noorden maakte, The Way Up North. En op Maxwell Street in Chicago allerlei mensen ontmoet en door met is gaan spelen. Onder andere speelde hij met Willie Smith en met Pinetop Perkins en dat soort mensen. Dus echt een original. In 2000 bracht hij de CD uit Bang Dead Bell. En daarop stiet zijn versie van A Quitter Never Wins.

Dat waren de drie versies van Quitter Never Wins. De lessen van gitarist Melvin Taylor met de Slackband. Doorvoer Tinsley Ellis. En we begonnen met John Mayall van de cd The Sun Is Shining Down. Uitstekende cd met heel veel. Afwisselend werkt erop met Marcus King die erop meewerkt. Trouwens, Melvin Taylor ook zie ik. Het eerste nummer, Hungry and Ready. En dan draai ik die volgende week. We gaan nu naar Britton Patrick Morgan. Dat is een man die uit, ook weer uit het midden van Amerika komt. Uit het Heartland komt. Beetje in de sfeer van Woody Guthrie, Bob Dylan. Wat op die manier. Een man die de verhalen vertelt die er in die omgeving speelt. Bijvoorbeeld het verhaal over een of andere gangster, een outlaw of zo. Die heette Bad Tom Smith. Britton Patrick Morgan.

Ja, zo loopt het meestal toch altijd nog af met die outlaws in Amerika. Of nou Butch Cassidy en de Sundance Kid is, of dat het Billy the Kid is, of Doc Holliday, neem ze allemaal maar op. Uiteindelijk komen ze allemaal door enig geweld, meestal van de rechterlijke zijde, aan hun eind. Bad Tom Smith van Britton Patrick Morgan. Een hele leuke cd, moet ik zeggen. De cd die heet I Wanna Start a Band. De volgende week draai ik door het titelnummer van, want dat is zeker de muiden weer. Tiende cd van de band King of the World. In 2012 opgericht door Erwin Java. Jorno dat Harry Muskee overleden was en Erwin toch weer met een band aan het werk wilde. Nou, die band is nog steeds, bestaat nog steeds, wel met andere mensen. Erwin is eruit gegaan. Fokke de Jong is eruit gegaan. Maar Doven in de plek, Stel de Beire op gitaar en Marlon Pichel op de drums. Maar de oude getrouwen Ruud Weber en Gover van de Kolm, die bent er nog steeds. De Royal Ten, de koninklijke 10 jaar van The King of the World, Love Motel.

Love Motel, King of the World van de NCD, The Royal Ten. Alle nummers zijn trouwens geschreven door de band zelf. Alle teksten zijn van Ruud Weber en de muziek van de band Leen. We gaan naar Takey and the Holy Know Nothings. Ja, een bijzondere naam, Takey and the Holy Know Nothings. TK, wat zei ik nou? TK, ja. TK, Stiefer Taylor Kingman. Het is een man uit Oregon, die komt uit een klein plaatsje. Klein plaatsje woon maar. Het plaatsje heet Rodeo trouwens. In Oregon woont maar 400 man. Nou, dan hebben ze waarschijnlijk niet zo bar voor te doen. Ja, misschien rodeo spelen en wat muziek maken. En dat doet hij dan ook. Er is een cd uitgekomen die heet The Incredible Heat Machine van TK and the Holy Nothings. En ik draai door van The Bottom of the Blues.

Taylor Kingman en The Holy Know Nothings. Het tegenovergestelde van bedweters bent dat, hè? Holy Know Nothing. Know Nothing, de mensen die niks weten. Niet te veel de pretenties hebben, maar het is wel goede muziek van Taylor Kingman. Bottom of the Blues van de cd The Incredible Heat Machine. We besluiten deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Katie Henry. Maar Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in de hand van Laurens Braams. Blues en country, nou, blues en Americana, dat is een beetje de basis van dit programma. En dat geldt ook voor de muziek van Katie Henry. Het is een songwriter uit New Jersey, uit de oostkust van Amerika. Iemand die in allerlei clubs jarenlang piano gespeeld heeft en zongen heeft uiteraard. Dit is een cd die ze uitgebracht heeft vorig jaar, On My Way, Katie Henry met Too Long.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: De Beatles zijn baanbrekend geweest voor de ontwikkeling van de rock'n'roll. Het begon in Nederland in Den Haag en Amsterdam, maar al snel brachten ook provinciesteden goede bands voort. De Zips, dat was een begrip in Dordrecht, met zanger Jan Beck en zanggitarist Philip Elzerman. En hij was tevens een bekende lokale journalist. De Zips, Highway Gambler.

Zips, Highway Gambler. De band ontwikkelde een psychedelische sound waar slechts even een doelgroep voor bestond, maar desondanks werd in 2018 het 50-jarig bestaan gevierd in het poppodium Bibelot in Dordrecht. De Zips, Roll the Cotton Down.

The Zips, Roll the Cotton Down. The Move uit Birmingham, dat was een band met Roy Wood, die zagen we terug bij het Electric Light Orchestra, Carl Wayne, later de zanger bij The Hollies, en Bev Bevan, die zagen we ook terug bij het Electric Light Orchestra. The Move, Night of Fear.

The Move, Night of Fear. Ook Jeff Lynne maakte deel uit van The Move, maar na het debuutalbum van het Electric Light Orchestra, waar bijna alle leden van The Move bij betrokken waren, werd er met een reunieconcert in Birmingham afscheid genomen van The Move, The Lemon Tree.

The Move, The Lemon Tree. De Nits uit Amsterdam, dat was de band met zanger Henk Hofstede en toetsenist Robert-Jan Stips. En dat waren creatieve muzikanten. Ze hebben maar liefst 36 albums gemaakt. De Nits, Broken Wing.

The Nits, Broken Wing. De band werd opgericht door studenten van de Rietveld Academie en het eerste concert vond dan ook plaats tijdens een studentenfeest in de Brakke Grond in Amsterdam. En eigenlijk is de Nits altijd een iets wat studenticoze band gebleven. De Nits, in de Dutch Mountains.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.
1: De Nits, in the Dutch Mountains. De Mojos, dat was een band uit Liverpool met zanger Stu James. En de band werd meteen landelijk bekend omdat ze een vooraanstaande rol vertolkte in de succesfilm Every Day's a Holiday, waar ook Freddy and the Dreamers in zaten. De Mojos, Forever.

De Mojos, Forever. De Mojos hadden een uitstekende drummer, want Ainsley Dunbar zagen we later terug bij John Mayall, Frank Zappa, Jeff Beck, Eric Burdon, David Bowie, Lou Reed en Whitesnake. En basgitarist Lewis Collins werd acteur. Hij kreeg de hoofdrol in de tv-serie The Professionals en daar speelde hij een keiharde rechercheur van politie. De Mojos, Seven Devil Dales.

The Mojos, Seven Devil Deals. De Mr. Albert Show uit Eindhoven, dat was de band van zanger en saxofonist Bertus Borgers, die op kosten van Philips aan het conservatorium kon studeren als zoon van een Philips-werknemer. Mr. Albert Show, King Horse.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Borrowed Time van Dana Fuchs is het album van deze week. En Dana Fuchs scoorde met haar albums Bliss Avenue en Songs from the Road al 2 top 10 hits in Amerika. Daarnaast is ze ook nog de ambassadeur van de Jet Foundation. Dat is een organisatie die probeert te voorkomen dat jonge mensen zelfmoord plegen. Dana Fuchs, Lonely Lie.

Dana Fox, Lonely Lie. Bertus Borgers was ook actief als studiomuzikant en hij speelde als gastsaxofonist mee met Golden Earring. En deze hit stond 5 weken in de top 40 in Nederland. De zangeres die u hoort is Floortje Klomp, Mr. Albert Show, Wild Sensation.

Mr. Albert Show, Wild Sensation. The Marbles uit Londen, dat was een band met Trevor Gordon en Graham Bonnet. En ze hadden een grote hit met een compositie van de Bee Gees, The Marbles, Only One Woman.

The Marbles, Only One Woman. Graham Bonnet werd later heel succesvol als rockzanger bij Rainbow, de Michael Schenker groep, Alcatraz en zijn eigen Graham Bonnet band. Hij woont al jaren in Los Angeles en ook dit is een nummer geschreven door de Bee Gees, want Trevor Gordon, dat was een vriend van de Bee Gees. The Marbles, The Walls Fell Down.

The Marbles. The Walls Fell Down. Vitesse, dat was een band uit Amsterdam met drummer en zanger Herman van Boeien. En hij was ook de drummer van Daddy's Act, Super Sister, Blues Dimension, T-Set, Living Blues en Red, White and Blue. Vitesse, It Doesn't Matter.

Vitesse. It doesn't matter. De band was een doorgangshuis van muzikanten. Herman Brood, Rob ten Bokum, Rob van Donselaar, J.P. den Tex, Gerrit Veen, Jan van der Meij, Rudy de Quelju, Freddy Cavalli, Danny Lademacher. Ze speelden allemaal bij Vitesse. En Herman Brood, dat was een hele goede drummer, maar slechts een huistuin- en keukenzanger. Vitesse, Rosalind.

Vitesse, Rosalind. Het is een nummer geschreven door John D. Loudermilk en het werd gecoverd door allerlei grote bands. David Clayton Thomas, Jefferson Airplane, The Love Affair, Rare Earth, Status Quo, Eric Burton en David Lee Roth. Maar het was alleen een grote hit in Engeland en Amerika voor de Engelse Nashville Teens, Tobacco Road.

De Nashville Teens, Tobacco Road. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De band uit Wybridge had twee zangers, Arthur Sharp en Ray Phillips. Pianist John Hawkins zagen we later terug bij de Strops, Spooky Tooth, Finnegan Joe en Renaissance. En drummer Barry Jenkins stapte over naar The Animals. The Nashville Teens, Trains Keeps a Rollin'.

0: Harry's Blues, Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
1: Maar wat ik zelf vind is dat voetbal wordt ook een beetje van de mensen afgepakt. In die zin van de afstand tussen voetballers en de normale mensen. Hè, dus jongens die de centen gewoon verdienen. Hè, die afstand wordt steeds groter.
2: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet. En met de praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag giet hij doorvuur naar een buurprovincie. Naar een voetbalveld in Heerenveen.

0: Luisteraars, we zijn op weg met Foppe de Haan. En we zijn hier in het fameuze Abel Lenstra stadion. Foppe, Hemreek, Bontebok, Katlijk, Nieuw-Beets, Gorredijk, wat zeg je daar?
1: Ja, dat is de streek waar ik ben geboren. Lippenhuizen, zeggen ze in het Fries, Lippenhuizen, ja. In fatsoenlijk Nederlands. Nou, daar ben ik geboren in 1943. Heel aardig is dat ik net de advertentie van mijn geboorte nog ergens heb gezien. Het was een hele kleine, dat kon niet, geboren Foppe. Zoon van Reinder en Tjemkje. Alles wel, dat was zo ongeveer.
0: 57 jaar, dacht ik.
1: Ja.
0: Ben ik goed ingelicht.
1: Ja, ja.
0: Hoe was dat daar vroeger? Het was natuurlijk geen echte rijke streek, hè?
1: Nee, het was zo arm als ik weet niet wat. Mijn vader die was wagenmaker. Dat was op zich een heel mooi beroep. Dus die maakte per jaar één of twee boerenwagens en kruiwagens en dat soort dingen. En was dus afhankelijk van hoe het met de boeren was. Nou, en de boeren waren weer afhankelijk van hoe het met de bouwen, met vee was. En het was qua grond gewoon een heel armoedige streek. Nou ja, eigenlijk is de streek van Domela Nieuwenhuis, zou je kunnen zeggen.
0: Ja,
1: dus de SDAP komt er voor een groot deel vandaan, de communisten. In Jubbega, daar was 80% van de bevolking communistisch. Hè.
0: Ja, dat is een beetje wat Van Houten was in de Zuidoosthoek, Drenthe. Dat was eigenlijk die streek ook een beetje daar, de Lippenhuizen, waar jij dan vandaan komt. Ik las in een artikel dat je moeder ook vrij vroeg overleden is.
1: Mijn moeder is overleden toen ze 57 was. Ja, nou ja, dat is... dat was veel, was,
0: dat betekende dus?
1: Ja, toen waren wij al uit de deur.
0: Ja.
1: Maar mijn moeder ik noem het zelf altijd maar, die had moeite met leven. In die zin dat ze heel erg betrokken was bij alles wat er gebeurde, maar er eigenlijk niet zo goed tegen kon. En het effect daarvan was dat ze drie keer, vier keer misschien wel, in een psychiatrische inrichting heeft gezeten. Nou, en dat heeft toch een hele, in mijn jeugd een hele grote betekenis gehad. En achteraf, toen in negatieve zin, maar achteraf niet. Want ik denk dat ik, als ik erop terugkijk, er een ongelofelijke hoop van heb geleerd. En dat je toen ook iets in je hebt gekregen van... je hebt niet overal invloed op, maar je moet je wel zien te redden. Hè? Dus dat je boven komt. Nou, dus achteraf was een hele, laten we zeggen, zeker mijn pubertijd was niet een hele gemakkelijke tijd. Maar ik heb het aardig overleefd.
0: Je moest jezelf ook vroeg leren redden natuurlijk.
1: Ja. Mijn zelfredzaamheid was al redelijk snel ontwikkeld.
0: Ja.
1: Ja, dus in de zin van, ik kan me nog herinneren dat ik toen ik nog op lagere school zat, toen, want mijn vader was niet de kwade, maar dat was dus niet de strijdbare man. Dus dat was een typische handwerker, dat vond hij mooi en dat was het. Hè? Dus daar was hij heel tevreden mee. Maar ik kan me nog wel herinneren, toen was gepland dat mijn moeder naar het ziekenhuis zou hier in Heerenveen. En het was altijd zo'n soort weervrouwtje van wel of niet, of wel of niet. En uiteindelijk met een heleboel ellende ging ze niet. En toen moest ik met mijn tiende jaar een brief schrijven aan de weledele geleerde heer. Hè? Dus ik zie me nog schrijven, hè? Met hele mooie letters en zo. Nou ja, dus in die zin, toen ze echt ziek was... Ja, dan moest de huishouding ook doorgaan. Ik had ook een zus en we gingen naar school. En ik had iets in me van, laten we nou alles maar proberen zo normaal mogelijk te doen. Want dan houden we het in ieder geval vol. Dus dan maakte ik schema's voor wie eten kookte en wie dit deed en wie dat deed. Nou, daar was ik veel verder in dan mijn pa, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik denk de laatste tijd nog wel vaker aan mijn moeder terug. Het zijn van die periodes dat je een tijdje niet aan denkt, maar de laatste tijd denk ik er wat meer over na weer. Heb je dat ook wel eigenlijk?
1: Jawel. Dat is, ik moet zeggen dat ik dat heel lang, want zoals ik er nou over praat, dat kon ik dus absoluut niet. Daar heb ik ook wel wat tijd voor nodig gehad. En op een gegeven moment heb ik een boek gelezen. Wat over de psychiatrie gaat. Dat is een boek van Kuip. Nee, Verheen heette die, is van Kuiper. En dat was dus een man die psychiater was. Heel hoog aangeschreven in de hele wereld. En die is zelf in elkaar gestort. En uiteindelijk is hij weer bij de wal opgeklauterd. En toen hebben zijn behandelende geneesheren, waren leerlingen van hem, die hebben hem gevraagd of hij dat proces wou beschrijven. Want iedereen schrijft over dat soort dingen, maar altijd van de buitenkant. Hè? Dus een dokter schrijft erover, of een journalist schrijft erover. En toen heeft die man dat van binnenuit beschreven. Nou, dat moet ik zeggen, dat me enorm geholpen heeft om ermee te leren omgaan. Dat heb ik dus een keer in de vakantie gelezen, heb ik 8 weken vooruit getrokken, terwijl het maar 200 bladzijden is, dus dat had geweldig impact. En toen ben ik er ook over gaan vertellen, omdat je het geaccepteerd hebt. En omdat je, maar het was nog steeds zo, van iedereen die je tegenkomt vanuit je historie, die weet het, en iedereen zwijgt erover en je ruikt het aan de mensen. Ja. Dus ik denk van, nou, laat ik nou maar de luiken open doen, daar word ik zelf niet slechter van en bovendien is het dan ook opgelost. Nou, en zo is dat precies zo.

0: je bent de onderwijs in gegaan, hè? Ja. En je hebt gewoon aantekening gehaald, de eerste.
1: Ja, ik was altijd wel redelijk sportief.
0: Ja.
1: Dus ik heb dus alle mogelijke sporten.
0: Die schema's die had je al toen al.
1: Ja, en heel gedreven. Ja. En ik kon wel aardig voetballen. Maar ik was misschien wel in mijn hart een echte trainer. Al toen ik klein was. Want ik maakte al in mijn schooltijd, op lagere schooltijd, het schoolelftal. Dus hadden we een onderwijzer die al wat ouder was en die dat niet zo interesseerde. En, en ik zorgde dat er getraind werd en dat er dagelijks gevoel. En aan bal, dat is een fantastisch verhaal. Dan gingen we naar, begonnen we bij diezelfde onderwijzer en zeiden van, meester, we moeten een bal hebben. Nou, en dan zeiden oké, maken we een intekenlijst. En begonnen we bij de meester met een kwartje en dan gingen we naar Domen in de Slager. Tot we 25 gulden hadden en dan gingen we op de fiets naar Gorredijk.
0: Ja, dat is zo'n bruin monster.
1: Ja, juist. En dan kochten we met een veter alleen een bal. En daar pasten we dan met elkaar op. Hè? Nou ja, dat heb ik dus altijd al wat gehad. Dat had ik van jongs af aan. En toen we naar Grauw zijn verhuisd later, toen heeft zich dat ontwikkeld. Want dat was een mooie voetbalclub. Die was goed, echt mooi. Dus in de zomer zeilde je en in de winter, of in de herfst en de winter en het voorjaar voetbalde je. Het was een goede club en goede trainers. Nou ja, en dus dan begin je ook, ontdek je van dat je dat mooi vindt. Hè?
0: Ja, ja, ja. De accommodaties die waren natuurlijk minimaal. Hè? Want ik herinner me dat ik toen vroeger, waar nou Sportclub Azen voetbalt, Fopper die weet het wel, want die heeft ook nog bij ACV getraind. Daar lag er vlak naast. Was het oude Achillesveld. Dat ik daarheen moest om te trainen. En dan moest je helemaal door het bos heen op je fietsje. Stond bijna geen licht. En dan had je echt voetbalschoenen van die kwiks, van die hele zwaan, ja. Weet je, ja, dat, ja, nog wel. Met die leren zolder, die leren noppen. Ja. En dan stond je tot, ik weet niet hoeveel,
1: in de modder. Trap.
0: Ja, ja. En de kleedkamers waren onverwarmd en zo. Ja. En Jaapie Popken en Herman van Zand was toen onze trainer. Was snel rechtsbuiten van voor de oorlog. Die dus leerde ons daar wat beweging. Maar de accommodatie was natuurlijk hier in Friesland ook niet geweldig.
1: Was van hetzelfde soort.
0: Ja, ja. Ja,
1: ik weet nou dat we in Lippenhuizen werd toen een voetbalclub opgericht. En er was al een gymnastiekclub. En dat werd aan elkaar gekoppeld. Dat is een fantastische naam. Tor. Tot heil onze ribbenkast. en er moest ook een voetbalveld komen. Dat deed de gemeente dus niet. Dus de gemeenschap kreeg van boer Raukema een stuk land. En er werd een drain in aangelegd. Er waren takkenbossen op de slechte plekken. En we maaiden met elkaar. En daar werd gevoetbald. Hè. En er was ook geen kleedaccommodatie. Dus dan bij diezelfde boer achter het huis kreeg je uit de tobbe of een tuiltje met water. En dan moest je wassen, hè?
0: Ja.
1: Als je al waste.
0: Ja.
1: Ah, was, is niet te vergelijken. Hè?
0: Nee, want ik wou dat ook net op komen. We staan hier in het spelershome Fappen.
1: Ja, dit is de spelershome.
0: En dit is exclusief voor de spelershome. Mag hier ook iedereen gewoon?
1: Nee, wij zijn redelijk open. Maar ja. Het is dus zo dat 's morgens om 9 uur, dan moeten ze er zijn als we trainen. En dan drinken we hier een kopje koffie aan de stamtafel. Dan lezen we de krant en we praten even. En ik geef even aan wat die dag gebeurt. En Henk Heijsing loopt rond en die heeft met de jongens die een apart programma moeten, die geblesseerd zijn of terugkomen. Wat dan ook, neemt hij even door wat ze moeten doen. Nou, 9:15 beginnen we. Nou, en tussen de middag dan zitten ze hier te kaarten of de tafeltennissen of de darten. En in het weekend als we voetballen, dan zijn de vaders en moeders en bekenden, die komen hier. Dus niet iedereen, want anders dan is het niet te harden. Maar door de week mag iedereen er eigenlijk in komen.
0: Het lijkt me hier redelijk gezellig toe.
1: Het is ook gezellig. Het is sowieso een gezellig stadion.
0: Ja.
1: Maar de ruimte, het is een prima ruimte. Nou, je hebt mooi contact met buiten, hè? Dus je ziet het trainingsveld.
0: Wat is dat, papa? Wij verbazen ons daar achter dat trainingsveld. Hoort dat ook bij jullie? Die houten huizen met die...
1: Nee, dat is een asielzoekerscentrum. Daar wonen 600 mensen vanuit de meesten uit Afrika. Hè? Somalië, Angola, maar ook wel Serven of Bosniërs.
0: Dat is toch wel heel mooi opgezet daar. Ja, dus als je daar bij ons in Drenthe komt, zitten die mensen meestal in van die containers en zo, zoals ze daar staan.
1: Maar die hebben ze nu ook, dit is uniek. Dat hebben ze in Drachten ook, en volgens mij in Dokkum. Maar dat hebben ze toevallig een of andere, het is Zweeds. En dat deed zich toevallig voor, heb ik wel eens gelezen. En het is eigenlijk wel heel aardig. En ik moet zeggen dat is wel mooi, want er zijn jongen die of een familie die hier al 6 of 7 jaar is, die hebben hier 5 jaar gewoond en wonen nu in het asielzoekerscentrum, wonen nu in de Jouweren. hebben nog steeds geen verblijfsvergunning. Maar die komt elke keer op trainen kijken. En dan komt hij even praten. En dan legt hij even uit van hoe moeilijk ze het hebben en zo. Maar dat is onze grootste ballenverzamelaar. Een bal uit of over, dan haalt hij ze op.
0: Krijgen jullie daar nou ook publiek van?
1: We nodigen ze wel eens uit. Dus als we een wedstrijd hebben waarbij bijvoorbeeld de uitspelende club met weinig supporters komt. Dan nodigen we daar een paar honderd van uit die dan in het vak van de tegenpartij komen. Nou, dat vinden ze hartstikke mooi hoor.
0: En loopt daar ook, er zijn natuurlijk ook kinderen, maar er wordt ook gevoetbald natuurlijk. Ja. Dat kan haast niet anders.
1: De amateurs, dus de VV Heerenveen, voetbalt aan de andere kant. Dus hier 300-400 meter weg. En die hebben in een jeugd, denk ik, een stuk of 20 van die jongetjes die er voetballen. En 2 of 3 voetballen bij ons in de base of in de A junior. En kunnen gewoon hartstikke goed voetballen. Maar dat is natuurlijk heel logisch en dat het zich voordoet. Hè.
0: Ja, wat te zeggen. Ja. Zullen we eens een
1: maken we een
0: dagje maken? Ja.

0: Grand Tour door het Abel Enstra Stadion, hè?
1: Ja.
0: Dus Abel, die heb ik nog zien voetballen. Nog.
1: Ja.
0: Ik heb zelfs Rinus Michels nog gezien als voor van Ajax tegen Achilles vroeger.
1: Dan kan je zien hoe oud je wordt.
0: Ja. Ja, het is toch, ja, toen was ik een handig joggie, hè?
1: Nou, hier links. Dan gaan we de trap op.
0: Heeft dat vaak te maken met winnen of verliezen of ook wel eens op een andere manier dat je iets tegenkomt dat je denkt...
1: Nou, kijk, het heeft met winnen, hier met winnen en verliezen heeft het niet zoveel te maken.
0: Nee, dat dacht ik ook niet.
1: Daar zijn we wel heel redelijk in. Maar het is wel eens zo... Nou, we kunnen hier de tribune wel even op.
0: Ah, fantastisch. Nee, dit heb ik dus nog niet meer gezien, hè. De laatste keer dat ik... betaald voetbal even gekeken, dat was FC Groningen Ajax en toen begonnen met flesjes mijn kant op te gooien.
1: Toen was je weg.
0: Ja, ja. Heb ik afgehaakt.
1: Ja. Maar kijk, als je dan even terug op die Blues, ja. Dus nou kijk, er zijn best wel eens dingen dat je ik heb wel eens meegemaakt met een jongen uit Noorwegen, een beuren mindset, die heel aardig kan voetballen en een fantastische vent. Dus een power en een drive om de dingen te doen en als je speelde met een enorme inzet, dus mensen waren hartstikke wijs met hem. En die ontdekken we, het gaat niet meer, ontdekken ze dat hij dus vroeger ooit een keer op een steen is gedonderd of zo. En dat hij dus een heupbeschadiging heeft.
0: Ja.
1: Nou, en dan zie je zo'n jongen helemaal, in, laten we zeggen, een hele bloeiende jongen wegzakken. En uiteindelijk moet hij weg. Hè? En toen het bekend werd, ja, ik moet zeggen, dat is wel heel vervelend. Dan doet hij ook wel wat.
0: Ja,
1: want de ene mens ligt je beter dan de andere. Maar sommige jongens daar... Kijk, dan vind je dat heel vervelend. En dan moet ik dat bekendmaken aan een groep en gaat weg. Nou, daar heb je wel wat moeite mee.
0: Ja, dat lijkt me
1: en ook. Dat vind ik dat zeer doet. Maar soms heb je ook wel hele mooie dingen, hoor. Tommy Sier, die nou bij Ajax in de verdrukking zit, die hebben wij ook gehad. En die kwam van Volendam. En de eerste wedstrijd moesten we voetballen tegen Go Ahead. En dat deed Hering, die nou bij Fortuna is, die deed mee en die is razendsnel. En we verdedigen op de middenlijn en er komen drie ballen tussendoor. Drie keer scoort Hering tegen Tom. En dan zei iedereen van, het was de eerste die we echt kochten voor een paar ton of zo. Hè? En dan zei hij, wat hebben we nou gekocht? Een linksbeker, die kent er helemaal niks van en zo, weet je wel. Nou, zei ik tegen Tom, jongen, maar hou maar vertrouwen in jezelf. Dat komt vanzelf wel goed. En drie jaar later, toen zei iedereen van, Tom moet het Nederlands elftal. En dan kocht Ajax hem en daar is hij weer mislukt, jammer genoeg. Maar dat zijn ook fantastische dingen. Hè? Dat je dus aan het voetballen, daar zit winst. En of goed en slecht, zit zo dicht bij elkaar. Hè?
0: Ja, ja. Nou ja, jullie hebben het niet gered in de Champions League, maar het doet je misschien geen genoeg, maar je bent in goed gezelschap, zou ik zo zeggen. Want ook Barcelona en Juventus en PSV
1: ja.
0: En nog een paar andere, hele Hertha BSC en dat soort Bayer Leverkusen, toch ook een ploeg met heel veel geld. Ik bedoel, er zit die Aspirine mensen achter.
1: Ja.
0: Die hebben het ook allemaal niet gered.
1: Nee.
0: Dus... En het is toch eigenlijk wel vreemd eigenlijk dat zo'n Barcelona, hè, dan zeg je toch, dat is toch een geweldige voetballer, zit een enorm potentieel achter, omnivereniging, weet je wel, 100.000, het is niet alleen maar voetbal, hè, Barcelona,
1: nee.
0: Maar dat die het dan ook niet redden en dan komt het toch een beetje aan volgens mij op teambuilding, wat dan misschien niet meer wil, omdat men al zoveel geld in de buzen hebt, zullen we in Drenthe zeggen, dat bijna niet meer te doen is voor de trainer.
1: Ja,
0: het is korte termijn werk, hè, wat trainers betreft dan ook.
1: Ook.
0: Ja.
1: Oh, maar ze kopen ook allemaal spelers die want ze willen geen risico lopen. Dus kopen ze spelers die gearriveerd zijn. Dus die moeten al heel veel verdienen. Die hebben ergens anders, bij een andere club zijn ze de verdette geweest. Dus die hebben een zekere status. Dus die hebben die, en gedragen zich er ook na. En dan stop je er, nou, Inter vind ik daar een fantastisch voorbeeld van.
0: Ja.
1: En dan stop je er 4 of 5 of 6 of 7 van dat soort volk bij elkaar. En die zijn er niet van plan meer om voor een ander te werken. Want iedereen moet voor hun werken. Maar als je er 7 hebt, ja, dan heb je geen team. Hè? Nee. Dus dan is het een elftal, een verzameling individuen. Nou ja, dat is een van de, naar mijn idee, een van de grootste problemen in de voetballerij vanwege het geld. En dus is de, laten we zeggen, de functie van een trainer op dat niveau ook veel meer het, een functie van zorgen dat het rustig blijft, een soort een teambuilder.
0: Het is altijd ad hoc natuurlijk.
1: Ja, maar veel minder dan nog mensen beter maken of echt trainen, want daar hebben ze ook geen tijd voor. Maar daar liggen hun accenten ook niet, want de wereld eromheen is zo roerig dat ze, die, dat ze moeten proberen om het aan de binnenkant rustig te houden. Hè. Ja, het veld is net...
0: Ja, als je hier staat, dan fantastisch, dan, moet het, dan is het echt te gek om...
1: Je moet hier een keer optreden. Dan
0: ja, ik denk niet dat ze zo blues-minded zijn. Ik bedoel, dat is toch meer muziek voor...
1: Voor liefhebber.
0: Ja, ik bedoel, het is een minor music, zoals ze in Amerika zeggen.
1: Ja.
0: Dat geeft niet hoor, ik bedoel, ik doe het al 35 jaar en ik vind het nog steeds leuk. Dat is het belangrijkste, lijkt me.
1: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
0: Ja.
1: Maar het veld, dat is net gerenoveerd. Dat is heel apart, want je zou zeggen het is net nieuw. Maar we hadden dus heel veel moeite om dat voor elkaar te krijgen, omdat het een grote bak is. Nou is de combinatie van kunstgras en gras. Kijk, hier kan je het zien.
0: Oh ja.
1: Kijk, dit is gewoon kunstgras.
0: Ja.
1: Dus dit stukje is nog niet aangeslagen, maar je hebt er geen last van. Maar als je nou op het veld staat... Hier kan je het amper zien. En dit is dus net vers, dus straks is het zo dat volgend jaar, dan is het gewoon allemaal gras. En door het kunstvezel wat erin zit, is de waterafvoer veel beter, het blijft veel vlakker. Je krijgt er geen slijtinggaatjes meer in. Dus kijk, er is er net op gevoetbald en je kan, er zit wat minder gras in, maar het is hartstikke vlak. Dus het blijft gewoon een fantastisch veld.
0: Fantastische pitch.
1: Ja, dat vol is helemaal mooi. Hè? Dat was mooi met de Champions League, dan heb je dus die deunen allemaal. Hè? Dat is van een minuut tot een seconde geregeld. Dus hier staat een man, die heeft een duim omhoog en die geeft aan van nu. Want alles moet terug. En die man, als die man het goed organiseert, krijgt hij dus een bonus van de UEFA. Dus die man, dat kan je niet voorstellen. En toen begon het hier allemaal, toen was die tune van de Champions League afgelopen. En dan begon het hele stadion het Vivaldi te zingen, a cappella.
0: Ja.
1: Ah, dat was prachtig.
0: Ja.
1: Prachtig.
0: Ja.

0: gaat Fortuna niet alleen maar om de glitter en de glimmer en van deze sector, maar het mens zijn en zorgen voor de familie, want volgens mij Heerenveen ook een beetje familie.
1: Ja.
0: Dus is ja. toch...
1: Nou ja, ik vind dat je doet niet voor jezelf, je doet omdat je het mooi vindt. Dus hetzelfde, dat is volgens mij hetzelfde als wat jij met je muziek doet.
0: Dat is passie dus.
1: Je doet omdat je het mooi vindt.
0: Ja, dat is passie.
1: En je probeert het beter te maken omdat je het mooi vindt. En je wilt steeds verder, je wilt mooiere dingen doen. Nou ja, dat vind ik in voetballen ook. En dan gaat het niet om wat het oplevert. Het gaat juist om dat het moment dat je doet, moet het mooi zijn. Ik vind dat mensen ook moeten komen met het gevoel van het gaat gebeuren. En soms gebeurt het niet. En dat vind ik dan ook heel vervelend. Want dan kan ik me heel goed voorstellen dat mensen dat vervelend vinden. Omdat je daar verantwoordelijk voor voelt. Hè.
2: Zo zie je dan...
0: Wat vinden nou... Dat kun je nu vragen. Want er zijn een aantal buitenlandse clubs hier geweest. Wat vinden die ervan?
1: Die vinden het een mooi stadion.
0: Ja.
1: En die vinden het veld echt fantastisch. Dus we zijn nu in... Het begint te regenen. Hè.
0: Ja.
1: We gaan naar binnen. We zijn in Lyon geweest en hebben een heel groot stadion, maar echt een slechte veld.
0: Ja.
1: Dus in Griekenland was het ook zo, met een stadion met 78.000 mensen en een waardeloos veld.
0: Ja.
1: Nou, in Valencia was het veld ook niet zo fantastisch. Wel een enorm stadion. Maar ze vinden allemaal het veld. Maar iedereen is hier is iemand geweest vanuit Londen, van de Independent. En die was gewoon helemaal verbaasd. Van zo'n omgeving, met zo'n stadion en zo'n club, dat het kon, hè, dat het bestond. Hè.
0: Ja.
1: Nou ja, dus op zich, in die zin hebben we wel...
0: Ik ken het stadion, ik ben nogal Griekenlandganger, dus ik hou nogal van die oudheid en zo. Dus ik ken dat stadion wel van...
1: Ben je naar het oude Olympisch stadion geweest? Waar vroeger de eerste Olympische Spelen, de moderne Olympische Spelen zijn geweest?
0: Nee, daar ben ik niet. Ik ben wel bij in Olympisch geweest.
1: Ja, nieuwe.
0: Ja. Nee, in Olympia, waar het echt... Maar de allereerste werden gehouden.
1: De hele oude,
0: de Peloponnese.
1: Ja.
0: Wat denk je me.
1: Nou ja, dit is ons krachthonkje, het is veel te klein.
0: Ja.
1: En dit is dus één keer in de week doen we krachttraining. En anders is het zoals nu voor de jongens die geblesseerd zijn, die hun werk moeten doen.
0: Ja.
1: Maar het werkt. Hè? Het is mooi dicht tegen het kleedlokaal en mooi dicht tegen het veld. Maar straks als het uitgebouwd wordt, dan krijgen we het veel groter. Nou ja, en hier leven we. Iedereen zijn eigen kastje en zijn eigen, je ziet. Het is eigenlijk net als stadion. Het is waar zijn. Dus het is allemaal begonnen vanuit een niet te duur en een minimaal idee. Maar eigenlijk is het allemaal aan de krappe kant. En hier moeten 22 jongens in wonen, leven zou je bijna zeggen.
0: Ja.
1: Nou, dus als iedereen er is, is het hartstikke vol. En rondom een wedstrijd is geen probleem, want dan heb je er 18 in. Als iedereen er is, is het klein hoor. Maar het is wel heel praktisch allemaal.

0: kijk, vooruit zie je het oude stadion. Tegen Barcelona zitten er ook 12.000 in. Een oefenwedstrijd en de uitslag was 6-5 voor Heerenveen. Cruijfftijd.
1: Ja.
0: Goh. Kijk, je kan het fantastisch zien. Hè? Hier, ja, kijk, hier 4 op een rij. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En Barcelona 1, 2, 3, 4. Dus mooi 4, 3, 3. Mooi, hè? Dat...
1: Ja. Trainers vaak, Fappen. Dit wordt natuurlijk... Dat is natuurlijk ook een hele aparte wereld. Hè? Ik bedoel, er wordt natuurlijk, wat ik wel eens denk, wat er krijgt die trainers toch af te missen. Als je beenhakt en alles ook. En veel meer aandacht eigenlijk als een normale, ja, zou ik maar zeggen, mensen in een normaal beroep. Is dat niet een beetje overdreven?
0: Is ook zo. Ja, ja, ja. Kijk, als je alle aandacht is altijd een fikkie, zeg maar.
1: Ja.
0: En dat betekent dus dat, ja, dus als het rondom voetbal gaat, dan moet je dus de opstelling even. Je moet dit in avond moet je wat vertellen. Maar voetbal heeft een overdreven belangstelling, vind ik.
1: Ja.
0: En dus moet je
1: onevenredig,
0: ook, ja,
1: zou je,
0: ja,
1: kunnen zeggen.
0: Ja, en dus moet je ook altijd weer vertellen en dit vertellen en dat vertellen. Terwijl... Zelf heb ik nou bij de Champions League ook, moest je elke keer voor elke wedstrijd moest je een persconferentie geven. Nou zeg. Dan zit er dus een wereld aan journalisten. En wat moet je nou vertellen? Toen had ik een keer uitspraak over Edo Staal. Zeg van, nou, ik heb dat plaatje gehoord.
1: Oh, ja,
0: van,
1: geleden, ja.
0: Het wordt nooit zo wordt nooit zo donker of het wordt weer licht.
1: Wel weer licht.
0: Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan staat dat de volgende dag uit en hebben ze wat. Hè?
1: Ja, ik herinner me nog altijd een interview van de voormalige trainer, heel lang geleden, Rinus Schoosen, zit die man.
0: Ja.
1: Die altijd zei van, we moeten het niet zo moeilijk doen over voetbal. En hij zegt, op het moment dat je in balbezit bent, dan... je moet de tegenstander, als de tegenstander de bal heeft, moet je die zoveel mogelijk in de weg lopen.
0: Ja.
1: En als je in balbezit loopt, moet je zo snel mogelijk bij je tegenstander weggaan.
0: Ja.
1: Die versimplificeren het wel enigszins, maar misschien geeft dat ook een beetje aan hoe het misschien zou kunnen zijn. Gewoon.
0: Ja, maar dat vind ik ook met er wordt gevoetbald en er zit een deskundige tussen aanhalingstekens naar te kijken, hè, in de studio.
1: Ja, ja, ja.
0: En die heeft een afloop, wordt alles uitgemeten, de meetlat wordt erbij gelegd, zal ik maar zeggen. Ja, terwijl de jongens moeten het in honderdsten van seconden beslissen.
1: Ja,
0: en dan kan
1: hij
0: te vertellen van, ja, maar toen had je het anders moeten doen, toen had je het zo doen. Met, joh, nou ja, dan moet je ook mee leren omgaan. Maar anders word je er knettergek van, hoor.
1: Ja, de analyseren van...
0: Overanalyse.
1: Bij Studio Sport, dat vind ik wel eens... dat kun je eigenlijk zelf ook wel zien, een beetje.
0: Maar ik vind ook dat je veel meer aan de mensen over moet laten. Ze onderschatten de mensen ook, vind ik. Dus eigenlijk moet je voetballen. Er is een wedstrijd, er is een opstelling, er wordt gespeeld. En dan de speler vertelt erover, de trainer vertelt erover. En dat is het. En wat mensen er verder van vinden, moet je aan de mensen overlaten.
1: Is het ook niet zo dat... kijk, voetbal is natuurlijk een volkssport. Van huis uit.
0: Ja.
1: Wordt het niet een beetje van de mensen afgepakt? Ik bedoel, hier hebben jullie er niet zoveel last van. Maar wordt het ook niet een beetje overvoerd en zo op de televisie? Ik bedoel, ik heb wel het idee van... God, dat is alweer... Dat had ik vroeger nooit. Er is alweer voetbal op de televisie.
0: Vroeger zat je te wachten.
1: Ja.
0: Ja, ja. En dan keek je dan uit van, nou is er een wedstrijd. En dan, dat is ook wel zo. Aan de andere kant leer je natuurlijk ook wel daar wat selectiever mee om te gaan.
1: Ja.
0: Dus dat is ook een ontwikkeling. Want je wordt met alles overvoerd. Hè? Ja. Door de moderne mediamiddelen.
1: Ja. Ja.
0: Maar ik vind ik ook, hoor. Dus ik heb geen Canal Plus. Omdat ik vind dat je dan altijd... Want dan heb ik altijd het gevoel van, dan moet ik kijken. Dan moet ik die wedstrijd, maar dan mis ik wat.
1: Ja.
0: Dus denk van, ik neem het niet. Ja. Want dan heb ik ook nog wat rust in de tent.
1: Ja.
0: Nou ja, dat soort dingen. Hè.
1: Ja, ik blijf het niet meer voor thuis. Hè. Zo vroeger dan had ik zoiets van, nou jongens, het voetbal komt erop. 7:10 of hoe laat was het? En dan gingen wij... dan wouden ze dat nog wel even zien. Tot zover... Ja. Hij je zelf gevoetbald, dan nam je een biertje, maar dan ging je naar huis, dan wou je het zien.
0: Ja, nou blijf zitten.
1: Ja, maar dat is dan niet meer zo.
0: Ja, omdat je morgen wel weer kan. Hè.
1: Ja.
0: Dat is zo. Ja, nou ja, dat is een, als je dat een gevaar wil noemen. Maar wat ik zelf vind is dat voetbal, wordt ook een beetje van de mensen afgepakt. In die zin van de afstand tussen voetballers en de normale mensen. Hè, dus jongens die de centen gewoon verdienen, hè, die afstand wordt steeds groter.
1: Ja.
0: Hè, en die jongens die voetballen, die weten niet van wat er in een normale maatschappij te koop is. En dat valt hier nog wel mee, maar bij grote clubs is het absoluut zo. Want er zijn dus sterren die ook als sterren behandeld worden.
1: Ja.
0: Nou, dat is misschien wel heel gevaarlijk voor de sport.
1: Ja.
0: Zullen we naar het pronkhemer?
1: Ja.
0: Kunnen we Aben nog even zien?
1: Ja, kijk, die opstel staat meer goede voetballers
0: in. Ja, ja, ja, het was Aben niet alleen. Nee. Kijk, hier heb je zo'n. Ergens hangt een opstelling. Dan moet ik even kijken.
1: Hier een Veen verpletterd blauw-wit. Allee. 5-0. Kijk, dat ben nog eens uitslagen.
0: Ja, dat ben nog eens uitslagen. Kijk, hier is opstelling. Zie je, Team Vuur, Team Veenstra, Team Vuur noemden ze die. Ja? Jan Lenstra, Siep van der Laan, Van den Meulen, dat is Mollo de Jong. Boscha, Hofman, die heeft ook een keer een hele dag gespeeld. Jan Ploeg, Henny Jonkman, die is later directeur hier van de MAVO geweest. Abel Enstra en Eikenaar is Wim Nol.
1: En Brandsma was ook een goeie.
0: Ja, niet? Brandsma was ook een goeie. Ja. Die is, volgens mij is die nog van later. En ja. Mollo, nee, hoe heet die? Wim Molenaar. Die, dat is wel heel mooi. Wim Molenaar, ja. die komt hier nog dagelijks en dan doet hij administratieve dingen. En die is dus dik in de 70.
1: Abe was ook een echte eigenheimer, hè?
0: Ja, Abe was eigenlijk.
1: Abe die had natuurlijk ook naar vreselijk veel grote clubs gekund. Ja. Die wilde gewoon niet.
0: Nee.
1: Wat is hij nog bij Enschede of zo?
0: Ja, Twente
1: eigenlijk. Maar dat was het dan wel.
0: Ja.
1: Ja. Ja,
0: maar toen was hij al dik in de 30.
1: Toen was hij al aan zijn eind van zijn loopbaan, hè?
0: Ja. Hansma komt uit de polder en Ronnie Venema die komt uit Willemsoord. Dus dat is ook wel. We hebben eigenlijk maar één. Max Houtenk komt uit Leeuwarden.
1: Ja.
0: Nou, team Klompen, dat vind ik wel echt eigenheimer. In de zin van dat die heel. Wat die authentiek is, die komt uit Roden of uit Leek.
1: Ja.
0: Maar dat is een echte hoor.
1: Ja.
0: Maar dan, en Ebbingen vind ik ook wel wat. Dat is ook zo'n soort jongen die hier heel goed past. Maar anderen, dat zijn gewoon, laat maar groot woord van die universele mensen, hè, die overal zouden kunnen zijn.
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, wat is dat voor soort dan, wat hier goed past?
0: Ja, die zijn een beetje, zo, hè. Soms een beetje nukkig en een beetje slecht benaderbaar. En de volgende keer zijn ze heel open en heel plezierig, maar dat wisselt wat. Ze doen niet echt hun best om het iedereen naar de zin te doen. Dus ze zijn zoals ze zijn, hè. Nou ja, ik moet zeggen dat ik dat wel kan waarderen. Waar ben ik het meest trots op? Nou, ik ben hierop niet. Ik vind het shirtje van Abe vind ik prachtig.
1: Ja.
0: Maar bekers en zo, dat interesseert me helemaal niks.
1: Nee.
0: En de club is twee keer club van het jaar geweest. Nou, dat vind ik wel aardig. Maar ik vind dat ze daar een waardeloos ding van hebben gemaakt. Dat is niet zo. Dus op het feit dat we dat werden, dat vond ik wel mooi. Maar ik vind dat je daar ook iets voor moet hebben. Waarvan je zegt, van, dat is ook wat. Dat is mooi. Maar dit vind ik niet mooi.
1: Nou, na deze grand tour van het stadion van Heerenveen, wil ik Fappe de Haan namens de VBRO en Radio Drenthe even vriendelijk bedanken. Fappe, ik zal zeggen in Drents, goed gaan.
0: Dank u wel, hè.
3: De muziek die draait weer in het gesprek met Fappe de Haan, de trainer van Sportclub Heerenveen. Die muziek die was van de Grunningen zanger Ede Staal. Het heet nog nooit zo donkere west. Van Rowan Heze, Goud. Bluesnummer van B.B. King. The Blues Came Over Me. En uiteraard een nummer van een Friese zanger. Van Pieter Wilkins, Best Genoeg. We gaan nog even verder aan de reizen. We gaan terug in Harry's historie. En daarvoor gaan we deze keer naar Grunning.
1: Boterdiep staan we hier nou. We staan hier op een legendarische plek, mag je wel zeggen. Een plek waar het eerste koffiehuisje was in voor alternatievelingen, studenten en een ander langharig tuig in de tijd van Hitweg. Laat er maar even overheen staan. En dat was, eigenlijk de place to be op een gegeven moment, de in-place. Daar ging een beetje, mensen die een beetje creatief waren, die gingen daartoe. Ik trof daar ook Rikus Waskowski, de bekende dichter. Henry Wolf, de beeldhouwer, schilder, kunstenaar. Allerlei muzikanten, Laurens Leeuw, Hans Waterman. In die tijd, die zaten daar allemaal. En dat was ook eigenlijk de eerste... de eerste plek waar op een gegeven moment ook een jointje werd gerookt en zo. Maar waar ook zeer alternatieve muziek gedraaid werd, die Bob Dylan, Highway 61, Revisited en zo. En voor die tijd werd ook veel naar teksten geluisterd. Je had, Van Morrison was toen heel populair, die was net bij Dem weg. Vreemd genoeg is hij altijd populair in Nederland geweest, maar vooral hier in de buurt. Ik kwam hier dus, die zijn hem altijd op een of andere manier trouw gebleven. En Jan en Adje, die hadden dan, Jan Hekert, daar praat ik over, en Art Veenhoven, die verkochten koffie en dan een aanverwant artikel, koeken en dat soort dingen. Het was eigenlijk, en je kon er 's morgens een krant lezen, je kon melk drinken en dat soort dingen. En in Assen was niet zo'n tent en op een gegeven moment soort dingen. En Assen was niet zo'n tent en op een gegeven moment.

Maar dat was niet zozeer ons genre. Het enige waar wij ons een beetje mee ophielden, dat was eigenlijk de Rocky Tigers, Lou Leo en zo. En hier een eindje verderop, dat is eigenlijk ook wel leuk om te zeggen. Dat is als je dus boven diep uitloopt, richting Speelsluizen, zou ik maar zeggen. De noordelijke kant op, richting Martini-toren of Martini-kerk, zou ik maar zeggen. Dan kom je daar en ga je rechtsaf en daar was de Mambo Bar en daarboven. Daar was in die tijd was de jazzclub, de Groningen Jazzclub, ook die ook een beetje in stand werd gehouden door allerlei artiesten. En de bierverkoop, daar moesten daar werd het zaaltje van betaald aan Nieswaag. En vreemd genoeg was dat boxersfamilie die het heel leuk vond. Een beetje loesje types. En daar speelden allerlei, Rijn de Graaf. John Schuurs werd er wel gespeeld. We hebben wel eens met Eddie Boyd gespeeld. Maar dat werd ook gerund door Rikus Waskowski en Henry Wolf en zo. Een beetje die scene. Het was toch een soort van alternatieve scene van mensen die... Sjauke Heens, kunstenaars, muzikanten, jazzmuzikanten. En dat soort lui die op een gegeven moment hier een beetje in die wereld zaten. En het was eigenlijk een ontzettend leuke titel. Het was niet zo agressief allemaal, op pilden en dat soort gouden hoeren en zo. Maar het was een leuke tijd. Die jazzavonds, daar heb ik altijd heel veel plezier aan gehad. Maar Jan en Atje, die hebben dat heel lang gerund. Het leuke was ook altijd dat samen, zij ging wel heel vroeg dicht, eigenlijk 11 uur. Dan ging de hele meute naar die andere kant. Dat was een café, dat heet nou het café Amasitia. Maar die man die vond het altijd, het was een oude uitbater. Die vond het altijd prachtig als wij daar kwamen zo, met de hele club. En dan ging we aan de bier en zo. Want dat mochten zij niet schenken en zo. Ja, heel af en toe werden wel eens wat verkocht onder de toonbank. Weet je wel, stond er wel eens een fles besterkte drank die je dan in de cola kon gooien. Dat kon je dan niet, controleren. En ik sliep daar ook vaak boven als op een gegeven moment te laat om weer terug te gaan naar Assen en zo.

0: Maar vele oude Groningers die zullen zich, en ook Assenaar, die zullen zich dat legendarische koffiehuisje van Jan Heger en Adriaan Vierhoven wel, of Veenhoven wel kennen. Dat was echt het begin van, ook een beetje het begin van het einde van hun. Later kregen ze aan het verlengde Zuiderdiep, kregen ze daar waar de academie zit, kregen ze toen de kroeg. Ja, dat was de kroeg eigenlijk ook. Daar gingen dan later de mensen die toen in het koffiehuisje zaten, die gingen allemaal daar naartoe. Toen, en het was in het begin een heel gezellig café en er zaten mensen te schaken en dat soort dingen. En er werd ook dezelfde muziek gedraaid, een beetje het voorzetting daarvan, natuurlijk wel wat moderner. Maar ja, op een gegeven moment deed dat toch de doop zijn intreden en ik kwam dat toch heel vaak. En het moment dat mensen, goede vrienden van elkaar, die daar door de tijd heen altijd bij elkaar kwamen, elkaar begonnen te bestelen toen om dan aan doop te komen. En de eerste verslaafden hun intreden deden, toen vond ik het eigenlijk wel welletjes, want dat ging mij eigenlijk een beetje te ver. Niet dat ik, zo'n brave bos ben, maar ik had geen zin aan dat circuit en zo. Want dat ging toch al naar het criminele toe.
1: Dat zei Simon Vinken ook alweer een slijtage aan het geweten.
0: Junks, ja. Die hebben echt slijtage aan hem geweten. En er zijn ook een heleboel lui die ben aan de naald blijven hangen. En ik ken een aantal, die zijn ook, eindelijk ook de kapot aan gaan. En het viel toen ook een beetje uit elkaar en zo. Jammer genoeg. Later is dat café, Jan en Atje, die zijn ook uit elkaar gegaan. Is het café opgeheven en later is Jan nog eens weer begonnen met het café aan de andere kant. Richting Damster Diep, Sandino. Maar dat heeft ook zijn tijd geduurd. En het laatste wat ik hoorde van Jan Hekert was dat hij een paar omleidingen had. Ja, een heleboel van die mensen die zijn dus echt weg. Die scene is er niet meer, er is een hele andere scene voor in de plaats komen. Moet je zeggen dat ik ook niet zo vaak meer in Groningen kom. Eigenlijk meer voor Scholten of zo, hier de boekhandel waar ik dan eindeloos kan rondlopen. Maar verder heb ik hier niet zo gek veel te zoeken.
2: Don't Know Which Way To Go van QB and the Blizzards. Dat was het nummer wat hij hoorde in de bijdrage over het koffiehuis van Jan en Atje aan het Boterdiep in Grunning. En door met deze aflevering van Harry's Blues aanzien en de kom. Zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
3: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
4: Het nummer werd geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Eric Anderson. Al nam Judy Collins het als eerste op en later verschenen er nog covers van Anne Murray, John Denver, John Gorka en dit is Bob Dylan. Thirsty Boots.

Bob Dylan, Thirsty Boots. Carrie Underwood komt uit Oklahoma en ze won in 2005 de tv-show American Idol. Intussen heeft ze 85 miljoen albums verkocht en 16 nummer 1 hits in Amerika. Ze is getrouwd met de Canadese ijshockeyspeler Mike Fisher. En ze heeft 36 hits in Amerika en Canada. Carrie Underwood, Last Name.

Carrie Underwood, last name. Lucy Kaplansky uit Chicago vertrok op haar 18e naar New York en daar maakte ze deel uit van de folk scene in Greenwich Village samen met Suzanne Vega en Sean Colvin. Ze werd psycholoog in een plaatselijk ziekenhuis en achtergrondzangeres bij Suzanne Vega, maar in de jaren 90 maakte ze haar comeback als zangeres en intussen heeft ze 10 soloalbums gemaakt. Lucy Kaplansky, Eyes of the Immigrant.

Lucy Kaplansky, Eyes of the Immigrant. Sugarland, dat is een country rock band uit Georgia met gitarist Christian Bush en zangeres Jennifer Nettles, die eerder deel uitmaakte van Soul Miner's Daughter en de Jennifer Nettles Band. En Sugarland heeft intussen 8 albums gemaakt, 17 hits en 7 nummer 1 hits in Amerika. Dit was een nummer 1 hit in Amerika en in Canada. Sugarland, It Happens.

Sugarland, It Happens. Sid Straw begon als achtergrondzangeres bij Pat Benatar. Ze is de dochter van filmacteur Jack Straw en ze komt uit de band The Golden Palominos. In 1987 ging ze solo en ze is te horen op albums van Wilco, Ricky Lee Jones, Leo Kottke, Dave Elvin, Vic Chestnut, David Sanborn en Mark Bingham. Sid Straw, You Can't Relive the Past.

Fritz Straw, You Can't Relive the Past. Kenny Chesney uit Tennessee heeft al 32 nummer 1 hits in Amerika. Zijn ouders hebben Engelse en Ierse roots en hij begon in de jaren 90 op te treden in Nashville. Hij was nog even getrouwd met filmster Renee Zellweger, maar na 4 maanden volgde er alweer een echtscheiding. Kenny Chesney, 10 with a 2.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Love in the Dark van Abe Partridge is het album van deze week. En Abe Partridge is een singer-songwriter uit Alabama. Hij werkte jaren als predikant in het Amerikaanse leger, maar hij koos uiteindelijk toch voor de muziek. En zijn debuutalbum Cotton Fields and Blood for Days was al veelbelovend. En ook dit album is een aanrader voor liefhebbers van storytellers. Abe Partridge, Love in the Dark.

Abe Partridge, Love in the Dark. Albert Lee, dat is een Engelse gitarist met heel veel ervaring. Hij was al gitarist bij Chris Farlow, Country Fever, The Kingpins, John Lord, The Crickets, Emmylou Harris, Eric Clapton, The Avery Brothers, Vince Gill, Bill Wyman en George Harrison. Albert Lee, Salt on Your Skin.

Albert Lee, Salt on Your Skin. Leanne Womack uit Texas werd pas zangeres nadat haar kinderen de deur uit waren. Daarvoor schreef ze nummers voor Bill Anderson en Ricky Skaggs. Intussen heeft ze 12 albums gemaakt, 23 hits, waaronder 2 nummer 1 hits in Amerika. En dit was een hit in Amerika en Canada. Leanne Womack, Last Call.

Vivian Womack, Last Call. Scarlett Rivera uit Chicago was jarenlang de violiste bij Bob Dylan. Daarna toerde ze met haar eigen band Celtic door Amerika, Europa en Japan. En ze speelde op albums van Tracy Chapman, Cap Mo en David Johnson. Scarlett Rivera, Before Everything Changed.

Scarlett Rivera, Before Everything Changed. Tim McGraw uit Louisiana is heel succesvol in Amerika. 10 albums van hem werden nummer 1 hits en hij had met 25 singles nummer 1 hits. Hij verkocht 80 miljoen albums en hij is de zoon van Tuck McGraw. En dat was een beroemde honkballer van de New York Mets. Hij is getrouwd met zangeres Faith Hill. En dit was een hit in Amerika en Canada. Tim McGraw, Suspicious.

Tim McGraw, Suspicious. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Singer-songwriter Robert Nonen uit Buffalo vertrok naar New York en vanaf dat moment noemde hij zich Willie Nile. En hij kreeg meteen een goede recensie in de New York Times en dat leverde een platencontract op. En hij gebruikt heel regelmatig gastmuzikanten op zijn albums, zoals Richard Thompson, Loden Wainwright, Roger McQuinn, Elvis Costello, Lucinda Williams, Lee Von Helm en Carole King. Willie Nile. Rain Falls Down in Amsterdam.

0: 66, het De Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het nee joor is alweer een beetje op gang en dat dragen wij aan bij met wat nee muziek. Nee muziek vooral uit Amerika van Leila Zoe uit Canada trouwens. David Quinn, Randall Bramlett, uitstekende saxofonist is dat. Met muziek van Hound Dog Taylor, drie uitvoeringen van Rock Me Baby en ook de origineel van Little Son Jackson. Maar we beginnen met Kai Strauss, een Duitser in Chicago. Betting My Life on the Blues.

Ja, ik kom oorspronkelijk uit Duitsland, Kai Strauss, maar de invloed van Chicago die is nadrukkelijk aanwezig. Ook wel een beetje door de compositie trouwens van Michael Bloomfield. Daar komt dit nummer van, Betting My Life on the Blues, van de nieuwe cd van Kai Strauss, In My Prime. Van Chicago naar Canada is niet zo'n hele grote stap. Er ligt maar één meer tussen, het Irving Meer, dat ben je al in Canada. En Leila Zoe, die komt uit Canada. Een dame die al ondertussen een stuk of 20 cd's gemaakt heeft. Dit is de nieuwe, Nowhere Left to Go. En we draaien de titelstuk ervan.

titelstuk van de nieuwe CD van Laila Zoe, de zangeres uit Canada, die de blueswortels niet ontkent. Heel duidelijk. Nou, iemand die wat meer uit de sfeer van de country komt, dat is David Quinn. Een man die uit het Midwesten van Amerika komt, van het prairiegebied. En in de omschrijving van de informatie bij de CD stiet ook dat hij vooral de inspiratie opgedaan heeft. Riedend in zijn pick-up trip op eindeloze verten. Nou, het zal allemaal wel. Maar het is best een leuke CD. Letting Go is de titel van de CD van David Quinn. En dit is Born to Lose.

David Quinn, Born to Lose van zijn cd Letting Go. En het is zijn tweede cd. En hij zei van, nou, ik ga nou wat steviger werk doen. Wat minder de zachte country en wat meer de outlaw kant op. Nou, zo klinkt het ook wel. Van het Midwesten naar het diepe zuiden van Amerika, naar Alabama. Dan kom je in de sfeer van de Southern Rock, hoor je eigenlijk uit. De sfeer van de Allman Brothers en dat soort dingen. Capricorn, een heel bekend label uit het zuiden. En een die door volle bij gedaan heeft, dat was Randall Bramblett. Man die speelde saxofoon speelde hij meestal, maar hij bespeelde allerlei instrumenten. Speelde onder andere bij Sea Level, de club van toetsenman Chuck Leavell. Die ook wel bij de Stones speelde. Nou, dan weet je een beetje wat voor soort muziek hij voor moet stellen bij een cd van Randall Bramblett. Pine Needle Fire, dat is zijn nieuwe cd en door van Built to Last.

Ja, en toch hoor je die sudden sound, die hoor je er wel aan af van. Dit nummer van Randall Bramblett van zijn ECD Pine Needle Fire. Student van Amerika, Alabama. Als je een jongere generatie vraagt om eens wat bluesmuziek uit te zoeken, dan kreeg je soms verrassende keuze. Mijn kleinzoon die is 17 jaar en ik vroeg hem van, zoek nog eens een paar nummers uit die je in Harris Blues kunt draaien. Nou, hij kwam bijvoorbeeld dan met Hound Dog Taylor. Daar was ik niet opgekomen dat hij dat leuk zou kunnen vinden. Maar hij kwam er wel met. Hound Dog Taylor, een heel bijzondere man. Het bijzondere van Hound Dog Taylor is, die had 6 vingers aan elke hand. Die had een vergroeiing aan de hand van dat hij een stompje erbij aan had. Dus hij had 6 vingers aan zijn hand. En ja, daar hebben we in het begin wel gebruik van gemaakt, en met het spul later niet meer trouwens. Een man die geboren is in Chicago, een echte bluesman. Met dat kenmerkende harde geluid uit Chicago. Zijn meest bekende nummer, Give Me Back My Wig.

klassieker. Give Me Back My Wig van Hound Dog Taylor and the House Rockers. Uit 1901 Sumlet. Dat was de eerste LP van Hound Dog Taylor. En die kwam trouwens uit op het Alligator label. Dat is dus gesticht in 1901 Sumlet door Bruce Iglauer. En zij waren de eerste die door op Munk speelden. Harris Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer hetzelfde nummer, maar in een andere uitvoering. En het origineel, dat stamt uit 1951. Stiet bekend onder verschillende titels trouwens wel. Maar ik noem het maar even Rock Me Baby. Rollin' and Tumblin' wordt ook wel genoemd. Het is een nummer van Little Son Jackson uit 1951. En de eerste versie, die is heel recent. Van een nieuwe cd die net uitgekomen is, in 2021 zelfs. The Parlor van Alabama Slim. En Alabama Slim, dat is de naam van Milton Frazier. En die komt uit het zuiden van Amerika, uit Vance in Alabama. Dat is echt nog de originele blues, zou je kunnen zeggen. Alabama Slim met Rock Me Baby.

your arms around.

Ja, het klinkt old, maar het is nee. Rock Me Baby van Alabama Slim. Dit is uit 2021. Maar het nummer, het origineel, is veel en veel older. Is eigenlijk wel meer dan 70 jaar oud. Van Melvin Jackson, oftewel Lil Son Jackson. Uit 1951. Maar daarvoor werd het ook al eens in 1939. Ja, dan heet het vaak wat anders. Rockin' and Rollin'. En Roll Me Mama. Arthur Crudup, die zong het. Toen heette het Rock Me Mama. Big Bill Broonzy, die zong het. Maar de eerste die het op de platen zette heeft, dat was Little Son Jackson. En dat heeft een hele andere uitvoering. Niet die zware, bonkige uitvoering, maar een beetje een country blues-achtige uitvoering van Little Son Jackson, Rock Me.

Something heel old, maar het klinkt nog steeds hartstikke mooi. Little Sun Jackson met zijn originele versie van Rock Me Baby. Uit 1951. En ja, het klinkt wel. Je kunt goed merken dat bijvoorbeeld Slim Harpo, een aantal jaren later, een jaar of vier later, met I'm a King Bee, dat hij door heel goed naar geluisterd heeft. Het is dezelfde instrumentatie, dezelfde wat relaxte manier van zingen, die klobliekelijk in die te gebruikelijk was. Nou, iemand die dat ook oppikte, dat was Harry Musquet, Cuban and Blizzards. Het afscheidsconcert wat er in Hilversum voor de Vara gegeven werd. Ze hadden het op de setlist al, maar het kwam anders nooit op een LP. Maar in dat geval toen wel. Ik denk dat ze toen nog dachten dat het van B.B. King was, dat van Muddy Waters was en dat het niet van Little Sun Jackson was. Maar de uitvoering van Cuban and Blizzards is lekker, is live. Rock Me Baby.

1974. Opnam in de VARA-studio in Hilversum met een bus vol assenaren door op bezoek. Het afscheidsconcert van QB and the Blizzards. Rock Me Baby. Drie versies waren dat. En de aanleiding was de neeste versie van Alabama Slim van de CD The Parlor uit 2021. Het origineel uiteraard van Little Sun Jackson uit 1951. En van QB and the Blizzards uit 1974. Nou, we gaan weer naar de keus van de jongere generatie. Meestal is het de oudere generatie die de muziek bepaalt in dit programma. Maar een enkele keer een jongere generatie van een 17-jarige. En die kiest dan voor, heel verbazingwekkend, een nummer van Chris Stapleton. Die man die net uitgekomen is met een nieuwe CD, Starting Over. Dit is wat een older nummer van hem. Het is van oorsprong een country nummer van Dean Dillon samen met Linda Hargrove. Opgenomen door David Allen Coe. Maar dit is van de gelijknamige CD. Dit is van de CD Traveler uit 2015. Chris Stapleton met Tennessee Whiskey.

Ja, mooi nummer. Mooi schema ook wat er in dit nummer zit. We hadden het net een beetje over. Het klinkt een beetje als I'd Rather Go Blind van Fleetwood Mac. De zumdige Jorn. Maar dit is uit 2015 van de cd Traveller van Chris Stapleton. We gaan naar 1985. Toen kwam er een cd uit. Of een LP was dat toen nog. Die veel succes had. Met drie grote mannen erop. Johnny Copeland, Robert Gray. En er was nog een vierde bij, dat was Albert Collins. Dat was de man met de scherpe gitaar, zou je kunnen zeggen. Dus dat trio, Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray, die brachten toen een cd uit onder de titel Showdown. Op het label van Bruce Iglauer, op het Alligator label. Waar we het eerder al een keer over had heb, bij het nummer van Hound Dog Taylor. Nou, het nummer van die cd Showdown, dat is een heel bekend stuk van de Texaanse gitarist T-Bone Walker. En dat is de T-Bone Shuffle.

Ja, toch wel uniek. Deze drie gitaristen met elkaar. Albert Collins, Johnny Copeland en Robert Gray. Met de nummer van T-Bone Walker, de T-Bone Shuffle. En dat al van een geweldige LP, 1984. Als je iets met de blues wil doen, dan moet je altijd luisteren een keer naar Showdown. Nou, van de blues naar de Americana. Maar we blijven wel een beetje in de bluesachtige sfeer. Althans, in de zin van dat het niet zo'n vrolijke cd is. De cd van Becky Warren, The Sick Season heet hij. Becky Warren is een singer-songwriter die in 2018 een uitstekende cd gemaakt heeft, Undesirable. Maar dat bekwam haar in die zin eigenlijk niet goed, want vanaf haar jeugd kampte ze al wat met depressies en die cd die zullen promoten moeten worden, dat lukt allemaal niet zo geweldig en doordeur raakte ze echt in een hele diepe depressie. En over dat hele proces, daar heeft ze eigenlijk een cd over geschreven. En ik denk dat de corona door ook niet zo geweldig aan bijenwerkt heeft dat ze zich goed voelde. Maar ze heeft wel een hele bijzondere cd gemaakt. De cd The Sick Season, Becky Warren en door van Birmingham.

Becky Warren met Birmingham van haar nieuwe CD, The Sick Season. Ja, je moet er niet al te zomaar bij wezen als je naar deze muziek gaat luisteren. Dan kun je beter naar Kees Strauss luisteren. We begonnen de uitzending met een nummer van zijn nieuwe CD, In My Prime. En hier nog een stuk, You're Killing My Love.

Keisterhaus met Your Killing Me van zijn nieuwe CD In My Prime. Daarmee zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams en met een bijdrage van Sander Blokzeil. We besluiten met een nummer van Quistone Kingfish Ingram. Een hele jonge fan, nog 22 jaar, maar een geweldige bluesman. Van zijn CD Kingfish 2019, It Ain't Right.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Blue Collar Hero Bruce Springsteen werd een wereldster. In alle hoeken van de wereld waren zijn concerten uitverkocht. Hij is intussen 75 jaar. Dit is een opname uit 1980 en het nummer werd daarna nog 34 keer gecoverd. Bruce Springsteen, The River.

Bruce Springsteen, The River. Tommy Young, dat is een gospelzangeres uit Dallas. Ze nam in Louisiana een oude hit op van Percy Sledge en toen dat geen hit werd, verloor ze meteen al het vertrouwen in blues en soul en keerde ze terug naar de gospel. En daar had ze meteen wel een hit met A Woman Called Moses. Maar dit is haar uitstapje naar de soul. Tommy Young, Take Time to Know Him.

Tommy Young, Take Time to Know Him. Torbjørn Riesager, dat is een blueszanger uit Denemarken. Hij werkte als leraar in Kopenhagen en hij trof een buurman met een grote collectie bluesalbums. En toen was hij meteen verloren. Hij nam ontslag en startte een band. En sindsdien toert hij onafgebroken door Europa. Dit komt van zijn album Here I Am. Torbjørn Riesager, Heart of the Night.

Torbjörn Riesager, Heart of the Night. Jay Blackfoot, dat was doorgaans de leadzanger van de Soul Children. Maar op dit nummer van Homer Banks kregen de twee zangeressen Anita Lewis en Shelbra Bennett alle ruimte. En later gaf Homer Banks toe dat hij het nummer eigenlijk speciaal geschreven had voor leadzangeres Shelbra Bennett, de Soul Children. I'll be the other woman.

The Soul Children, Abidia the Woman. Bonnie Raitt, dat is intussen een bluesdiva, een begenadigd zangeres en slidegitarist. En dit nummer nam ze op met een aantal topmuzikanten. Bruce Hornsby, Beaumont Tench, Hutch Hutchinson en Tony Brownagle. Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me.

Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me. Het komt van het album 60 Minutes with Clarence Carter. En het nummer is geschreven door Mark James. En dat was de man die ook Suspicious Minds schreef voor Elvis Presley. En dit was het laatste album dat Clarence Carter opnam in de Fame Studios, want zijn contract werd niet verlengd nadat hij 8 jaar onafgebroken had opgenomen in Muscle Shoals. Clarence Carter, Heartbreak Woman.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Roots, Blues en Jazz van Bonnie Bramlett is het album van deze week. En Bonnie Bramlett nam dit album op met haar vaste begeleidingsband Mr. Groove. En met Robbie Montgomery en Jesse Lucas, twee ex-collega's met wie ze in de I Cats zong. En haar dochter Becca Bramlett neemt ook een bijdrage voor haar rekening. Bonnie Bramlett, Love Hurts.

Bonnie Bramlett, Love Hurts. De Stumble, dat is een Engelse bluesband uit Preston met zanger Paul Melville en de uitstekende saxofonist Simon Anthony. En de band heeft twee Schotse gitaristen, Colin Black en Boyd Tonner. Het komt van het album The Deal, The Stumble, The Right Kind of Lie.

The Stumble, The Right Kind of Lie. Er liggen bij Amerikaanse platenlabels tientallen kant-en-klare nummers in het archief, terwijl niemand nog weet wie ooit het nummer gezongen heeft. En dit nummer werd ooit opgenomen ruim 50 jaar geleden in de Wichita Sound Studios in Sheffield, Alabama. En niemand wist meer wie Chet Davenport was. Maar het nummer verscheen ruim een half eeuw later wel op een nieuw verzamelalbum. Dus als er mensen zijn die hem kennen, laat het even weten. Chet Davenport, Take One Step.

Ooit heeft hij bestaan, Chet Davenport, Take One Step. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. J.J. Gray en Movro, dat is een southern rockband uit Jacksonville in Florida, onder leiding van John Wiggenbottle, die zich J.J. Gray noemt. En alles draait werkelijk om zanger J.J. Gray, want hij is tevens de songwriter en de producer en hij speelt gitaar, dobro, orgel, piano en mondharmonica. J.J. Gray en Movro, Seminole Wind.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Zo op de scheiding van november en december maken wij een mooi muziekprogramma met heel veel nieuwe dingen. Muziek van Joan Osborne, van Jimmy Allen, Christine Veen, The Tips, een groep uit Nederland. We hebben muziek van Salomon Burke, Jeff Tweedy, Alan Finney, Danny Brooks, John Blues Boyd. Maar we begonnen met een blinde gitarist uit Amerika, Johnny Highland, de honky-tonking guitar man.

Veelgevraagde sessiegitarist Johnny Hyland, en die ook over zijn collega's zingt, of nou James Burton is of Albert Lee. Man die al op jonge leeftijd blinde worden is, maar desondanks een carrière maakt heeft in de muziek. En dat is toch wel geweldig te prijzen van deze man. Van deze Johnny Hyland van een nieuwe cd, The Chatham Sessions. Ook een nieuwe cd is die van John Blues Boyd, What My Eyes Have Seen. De man die komt gewoon uit de Mississippi Delta, uit Greenwood. In 1945 geboren, dus dat is echt al een oude baas, ding in de 70. Maar hij maakt nog steeds goed werk. Iemand die ook de zwarte bevolking zeer toegedaan is. In 1963 nam hij deel aan de Freedom Mars van dominee Martin Luther King. En hij steunde ook de beweging voor de burgerrechten en dat soort zaken. Dit is dus van een nieuwe cd van hem, What My Eyes Have Seen, een nummer I Heard the Blues Somewhere.

echte blues uit de Mississippi van deze oude baas John Boyd. John Blues Boyd. Met een nummer van zijn cd, What My Eyes Have Seen. Bij het orgel moest ik wel even denken aan Alan Price, die de titel van hij in de Animal speelde, The House of the Rising Sun en dat soort nummers. We gaan naar Texas en naar Canada. Want Danny Brooks, dat is de volgende. Die komt uit Canada, maar die woont alweer sinds jaren woont hij in Texas. Door maakt hij muziek en ook wel goede muziek. Onder andere geproduceerd door Johnny Sandlin van de Allman Brothers. Dat is niet deze cd, dit is een nieuwe cd. De cd Are You Ready? Het is een beetje een combinatie tussen zeg maar, soul en blues en rock'n'roll. Hij maakt die muziek samen met zijn partner, met zijn vrouw, Little Miss Debbie. En het nummer wat we gaan draaien, dat heet Jesus Had the Blues.

Van de nieuwe cd van Danny Brooks, de cd Are You Ready, was dit Jesus Had the Blues. En wie zal het zingen? Misschien had hij dat inderdaad wel. Alan Finney, dat is een hele Amerikaanse naam. Is ook in Amerika geboren, maar het is een man die al sinds jaar en dag in Zweden woont. En door zeer geroemd wordt. Hij heeft de Stockholm Blues onderscheiding hebben gekregen. En heeft een nieuwe cd uitgebracht samen met zijn vriend Izzy Young. Ja, Izzy Young. En samen met iemand anders, Robert Evenson. Dus echt een combinatie tussen Amerika en Zweden. Alan Finney, de cd die heet In a Blue Frame. En door van My Devil Turns Around.

Maar het klinkt niet echt Zweeds. Tenminste, voor zover ik weet hoe Zweeds klinkt. Maar het klinkt heel Amerikaans. Alan Finney, een Amerikaan in Zweden van zijn cd In a Blue Frame, My Devil Turns Around. Nou, echt Amerikaans, dat is Jeff Tweedy. De man van Uncle Tupelo en van Wilco. En ja, die al jarenlang weer zijn eigen muziek maakt. Hele mooie muziek. Een nieuwe cd, Love is a King. Al eerder wat van het draait in Harry's Blues. Maar nog een nummer. Samen misschien bij de Zeuns hebben dit deze cd gemaakt. Met Spencer en met Sammy. Jeff Tweedy met Natural Disaster.

Altijd mooie muziek van Jeff Tweedy. Van de nieuwe CD Love is a King, The Natural Disaster. Het is blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer 1961. Origineel van Solomon Burke. Het nummer Cry to Me. En de aanleiding is eigenlijk het verschijnen van een nieuwe CD van Miss Emily. Miss Emily, dat is Miss Emily Fennell uit Canada. Een blueszangeres, ja, ik kan zeggen blueszangeres. Een uitstekende zangeres in haar geval. Die de familie eerst in de voetsporen van Whitney Houston en Celine Dion een beetje drong weer. Maar later toch liever wat meer de kant op wilde van Ray Charles en Aretha Franklin. Allerlei prijzen in Canada. En door is een nieuwe CD van nu te komen. Een live CD, live at the Isabel. En heuruitvoering dus van Cry to Me.

Ja, om jaloezer te worden, dit soort muziek in tijden van corona. Lekker met een publiek erbij, lekker live opnemen in de Isabel Club in Toronto. Miss Emily met Cry to Me. Het origineel is al een stukje ouder. Dit was in 2020, maar het origineel komt uit 1961, dus bijna 50 jaar geleden. Van Solomon Burke. Solomon Burke, de dikke zanger, ik durf het wel te zeggen, een dikke zanger. Hij overleed op 10 oktober 2010. Hij was onderweg naar een optreden wat hij samen met de Dijk zou gaan doen. En of hij toen in het vliegtuig overleden is of op het vliegveld, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval niet van de kom. De man die had al grote hits in de 50e jaren en de 60e jaren. Nummers, waar hij toen het niet bekend met de woorden is, Tonight's the Night. Got to Get You Off My Mind. Everybody Needs Somebody to Love. Een van zijn meest bekende nummers. Maar Cry to Me, dat is geschreven door Bad Burns. En dat was een singer-songwriter die allerlei andere hele bekende nummers ook geschreven heeft. Als Hang On Sloopy, Baby Please Don't Go, Brown Eyed Girl. Even kijken wat nog meer. Under the Boardwalk van de Drifters. Dus het komt uit een hele goede pen, dit nummer. Dit nummer, Cry to Me, in de uitvoering van Solomon Burke.

De originele uitvoering van Cry to Me, de compositie van Bad Burns in, met Solomon Burke uit 1961. Die Bad Burns was ook de manager trouwens van Van Morrison, realiseer ik mij zo opeens. Vandoor dat hij natuurlijk ook vele nummers op zijn naam heeft staan die Van Morrison uitvoerde. Met Dem onder andere, van Here Comes the Night en dat soort ding, Brown Eyed Girl. De derde uitvoering, dat is een hele bijzondere, want die is nog veel recenter eigenlijk. Die is uit 2018. Die komt van de cd Joy as an Act of Resistance. En die is van een Engelse band. Ja, bijna een punkband, een post-punkband, zo wordt die omschreven. Een band die van John Beavers. Ik ken hem verder helemaal niet. Komt uit Bristol, uit die mooie badplaats door in Zuid-Engeland. En zij hebben in 2018 dus een cd gemaakt met hun versie van het nummer van, ik noem het maar, Solomon Burke, Cry to Me.

De derde versie was dat van Cry to Me van de Engelse band The Idols. En dat werd het origineel van Solomon Burke uit 1961 en uit 2020. En dat was de aanleiding van de nieuwe cd van Miss Emily Fennell uit Canada. De cd Live at the Isabel. De Tibbs, daar gaan we naartoe. Dat is een band uit Nederland met Roxanne Hartog als zangeres. Een band die begon in 2012... Toen nog met Elsa Beckman als zangeres trouwens. En later ben ze met Paul Williamson de studio ingegonnen. CD's gemaakt en door zijn nieuwe CD weer van Udicom. En dat is de CD Another Shot Fired. Hallo, titelstuk maar eens draaien.

Ja, het klinkt inderdaad als een schot, ja. Another Shot Fired van The Tips, een Nederlandse band. En dit was het titelstuk. Jesus Made Up My Dying Bed is het volgende nummer. We hadden Jesus Had The Blues, maar in dit geval is hij een beddendomaakster. Made Up My Dying Bed. Christine Veen, die zingt het nummer en die speelt er ook de resonator gitaar op. De stalen gitaar zou je kunnen zeggen. Christine Veen komt oorspronkelijk uit Turijn, maar ja, is opgegroeid in Amerika. En ze klinkt alsof ze uit de Mississippi Delta komt. Dus een mooie combinatie eigenlijk. Het is een nummer wat oorspronkelijk van Blind Willie Johnson is. Ook al eens een keer uit te voeren door Dylan op zijn volgens mij allereerste LP. En later nog een keer door Led Zeppelin. Maar hier is de versie van Christine Veen. Jesus Made Up My Dying Bed.

Jesus Made Up My Dying Bed in de uitvoering van Christine Veen. Ben heel veel verschillende uitvoeringen van. Dit komt van de CD Old Played New van Christine Veen. Daar staat op nou ja, allemaal oude nummers die op nee uitgevoerd worden. Of het nou Preaching Blues is, of Benty Rooster Blues, of Cypress Grove Blues. Allemaal mooie bluesnummers in de versie van Christine Veen. Maar een eerdere uitvoering die bij de liefhebbers ook zeer wel bekend is, is de uitvoering van Led Zeppelin. Heet die In My Time of Dying van de LP. De dubbel LP zelfs, zegt technicus Laurens Braams. Groot liefhebber van Led Zeppelin. Physical Gravity, 1974. Jimmy Allen en Brad Paisley, dat is de volgende. Jimmy Allen, dat is een, ja, wel wonderlijk eigenlijk. Dat is een Afro-Amerikaanse countryzanger. Daarvan bent er niet zo heel veel. Charlie Pride was wel een bekende. Die kwam trouwens uit de Mississippi Delta. Maar die zong dus geen blues, maar country. En datzelfde geldt voor Jimmy Allen ook. Samen met een andere countryzanger, Brad Paisley. Een nummer van de EP Betty James, Freedom Was a Highway.

Jimmy Allen samen met Brad Paisley van de EP Betty James, Freedom Was a Highway. We gaan naar Joan Osborne, een zangeres uit Canada. Uitstekende zangeres, maar ja, heel merkwaardig repertoire eigenlijk. Ze had veel succes met haar eerste album Realis en later The Little Wild One. Toen raakte ze een beetje uit de belangstelling, zou ik kunnen zeggen. Maar het bleef goed werk wat zij levert. Dit is alweer de tiende album wat ze maakt. De CD Trouble and Strive. En daarvan Boy Don't You Know.

Ja, best een leuk nummer dit van Joan Osborne, de zangeres uit Canada. Boy, Don't You Know, van de cd Trouble and Strife. Ik denk volgende week nog een keer een nummer van draai. We besluiten zo met The White Buffalo. The White Buffalo, dat is een naam voor singer-songwriter Jake Smith. The White Buffalo, hij speelde onder andere in de serie Sons of Anarchy. En zijn single Come Join the Murder, die speelde daar een prominente rol in. The White Buffalo, daar is een nieuwe cd van u te komen. On the Widow's Walk. En we draait No History. Ik zeg naar hem dat Harry's Blues gemaakt wordt door Albert Haar. Qua samenstelling en presentatie. Techniek in handen van Laurens Braams. En hier is hij, The White Buffalo, met No History.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Bart Ryan uit Los Angeles werkt als studiogitarist in Nashville en hij presenteerde daar zijn 7e soloalbum, Messenger. Hij begon ooit samen met Coco Montoya in het nachtclubcircuit in Hollywood, maar hij trok naar Nashville omdat daar veel meer werk is in de studio's. Bart Ryan, Street Corner Angel.

Bart Ryan, Street Corner Angel. Het is een nummer van Bo Diddley uit 1960 en de Engelse beatbands doken er bovenop. Het werd opgenomen door Wayne Fontana en de Mindbenders, The Pretty Things, The Zombies, The Animals, The Rolling Stones en The Who. Maar het werd ook gecoverd door Johnny Winter, Ronnie Wood, Walter Trout en Aerosmith. Bo Diddley, Roadrunner.

Melanie Rothrock, Every Time I Close My Eyes. Het nummer is geschreven door Rudy Clark en dat is een postbode uit New York die als hobby liedjes schrijft. Maar dit nummer leverde hem een vermogen op, want het werd gecoverd door Joanne Shaw Taylor, Huey Lewis and the News, Ron Wood, Bonnie Raitt, Benny

King, Bobby Gentry, Aretha Franklin en Eddie Floyd. En zanger James Ray werd dakloos in New York en werd 2 jaar na deze single dood aangetroffen in een steeg. James Ray, If You Gotta Make a Fool of Somebody.

James Ray, If You Gotta Make a Fool of Somebody. De gitaristen Mike Cito en Albert Castiglia toerden door Amerika met de show Blood Brothers. En onder leiding van producer Joe Bonamessa werd er ook een album Blood Brothers opgenomen. Mike Cito en Albert Castiglia, In My Soul.

Mike Cito en Albert Castiglia, In My Soul. Slim Harpo, dat is de artiestennaam voor blueszanger James Moore uit Louisiana. En hij had in 1961 een grote hit in Amerika die volop werd gecoverd onder meer door de Pretty Things, Hank Williams Jr., Tom Jones, Neil Young, Jerry Lee Lewis en Kenny Neal. Slim Harpo, Rainin' in My Heart.

Clem Harpo, Raining in My Heart. Gitarist Tess Crewe uit New York kwam vanuit Canada naar Amerika om te slagen als bluesartiest. En hij produceert bijna jaarlijks een degelijk album. Dit komt van zijn nieuwe album Ruffin the Blue. En daar staan louter eigen composities op. Tess Crewe, One More Time.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Weight of the World van Joe Louis Walker is het album van deze week. En Joe Louis Walker komt uit San Francisco. En op 16-jarige leeftijd was hij al een bekende gitarist in het lokale clubcircuit. En daarna deed hij ervaring op als gitarist bij John Lee Hooker, Otis Rush, Willie Dixon, Steve Miller, Nick Lowe, John Mayall en Muddy Waters. Joe Louis Walker, The Weight of the World.

Joe Louis Walker, The Weight of the World. Larry Williams was werkloos en besloot het als zanger te proberen. Hij leende geld van zijn moeder en hij begon demo's op te nemen. En even later was hij een fenomeen dankzij zijn hits Slow Down, Dizzy Miss Lizzy en She Said Yeah. In 1980 werd hij dood aangetroffen in zijn appartement in Los Angeles. Hij was doodgeschoten en het werd nooit duidelijk of het zelfmoord was of dat hij vermoord was. Larry Williams, Short Fat Fanny.

Larry Williams, short set, Fanny. Dana Koerts uit New York trok naar New Orleans om daar een nieuw project te realiseren met ervaren muzikanten uit Louisiana. Het zijn ex-bandleden van James Booker, Clarence Gatemouth Brown, Dr. John, Tori Amos en Steve Wynn. Lulu and the Broadsides, How Do I Stop? How

Lulu and Broadsides, How Do I Stop? Etta en Harvey, dat is een project van Harvey Fuqua en dat was de zanger van The Moonglows. Hij was de ontdekker van Marvin Gaye en hij nam een aantal duetten op met de jeugdige Etta James die net was gecontracteerd door Chess Records. Etta en Harvey, If I Can't Have You.

Etta James en Harvey Fuqua, If I Can't Have You. The Checkmarks, dat is een Nederlandse band uit Rotterdam met een Amerikaanse zanger, Jack Scaringi, die tegenwoordig in Gouda woont. En de band maakte een uitstekend debuutalbum, Broken Yoga Dolls. The Checkmarks, Conversations with Edith.

The Jack Marks, Conversations with Edith. Conway Twitty had in 1958 een wereldhit met It's Only Make Believe. En in 1959 coverde hij een nummer van Elvis Presley, die het opnam als Danny voor de film King Creole. Cliff Richard nam het op voor de Europese markt, maar dit is de beste uitvoering. Conway Twitty, Lonely Blue Boy.

Conway Twitty, Lonely Blue Boy. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gabe Lee kwam vanuit Taiwan naar Nashville en thuis draaide zijn ouders platen van John Prine, Lynyrd Skynyrd en Bob Dylan. En hij zat in Amerika al in het voorprogramma van Jason Isbell, Brent Cobb en Terry Allen. Het komt van zijn nieuwe album The Hometown Kid, Gabe Lee, Buffalo Road.

0: New Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede middag en welkom bij Harry's Blues. Al voor de zesde keer de uitzending van Harry's Blues van het Drents Museum. Voor de tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven van Rudy Leukveld loopt. En vandaag hebben wij een bijzondere gast hier aan tafel. Want Arie Reinders uit Grollo is te gast in deze uitzending. En als je Arie Reinders aan de tafel hebt, dan kun je eigenlijk niet anders beginnen wat de muziekkeuze betreft dan met Just for Fun.

0: 1966 van de LP Desolation, Cuby in the Blizzard, Just for Fun. Arie Renders, ja, dit gaat helemaal over Grollo eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: En als geboren Grollowenaar, dan weet jij wel over wie het allemaal giet.
1: Ja, zeker. Vertel eens. Dat weet ik zeker. Want dat kwam ook zo. Toen Harry die kwam in. Toen Harry in Grollo kwam, dus in. Toen hij dat huisje huurde.
0: Ja.
1: Dat kan ik nog wel even vertellen hoe dat zit. Want Harry die was vaak in Grollo. En die wou graag in Grollo wonen. Nou, daar moest hij zeggen van er is nog een huisje te huur in de Veurstreek. Hij zei: moet je naar die boeren op vrede nemen? Nou, ik zeg, stap maar in, dan ga je met mij met. En dan gaan we even kijken wat die boer ervan zegt. Nou, ik zeg, ik heb hier iemand die wil de ruzie van je huren. Ik zeg, hij zegt, wie heeft je gestuurd? Ik zeg, Hermas hier, caféholder. Nou, hij zegt, 25 gulden in de maand, niet afbreken en niet in de brand steken. Zeg, dan mag het.
0: Nou, zo is gebeurd.
1: En zo is gebeurd, ja.
0: Ja, zo kwam je aan de Veurstreek
1: te wonen. Zo kwam mij aan de Veurstreek te wonen. En toen zei ik tegen Harry, dan moet je ook even je buren kennen. Dus in de vertelling vooral van die buurman, ene buurman, die had een kind verwekt bij een andere vrouw. En, en zo, dat was nogal wat een roddels gedaan toen in die tijd in Grollo. En nou ja, en maar later zei ik heb een liedje over geschreven zeggen. Nou, dat was Just for Fun dus. Was, ja, ja. Dat was mooi, ja.
0: Ja, ja, Harm Hofstegen, de caféholder, kwam er ook in voor, hè?
1: Die kwam er ook in voor, ja. Hij noemde, want anders was dat de Kerwes natuurlijk. Hij zegt, nou ja. En dat was ook zo. Harm en Grietje, dat waren echt, echt een vriend van Harry.
0: Ja, ja.
1: Eerst kijk je er wel rood aan jongens met lang haar en zo, weet je wel. Van, en ik woonde in Grollo wonen. Maar Harm en Grietje die waren ontzettend wies met die jongen. Grietje die heeft zoveel bescheiden aan. Ze heeft gezegd van trek je kleren eens uit en trek eens andere kleren aan en zal ik het wassen.
0: Ja.
1: En ik kreeg eet met en alles weet je wel. Dus ja, het was geweldig. Eerlijk worden, een mooie titel.
0: Jij bent geboren in Gertoon Grollo hoor.
1: Ja, ik ben in 1945 geboren in Grollo. Mijn vader die had een mijn vader en moeder die had een smederij. Ik had nog geen zuster, die was 7 jaar ouder. Mijn zuster die woonde in Bijl, die is 7 jaar ouder als ik. En ik trouwde met Rolle Muller, die had al die een tapijtzaak en gediende toestand. Maar ja, ik ben, in mijn hele leven heb ik in Grollo woond. En ik ben dus in, ik ben eerst als babyvader, omdat die smid was.
0: Yeah.
1: Maar op een gegeven moment scheen de boeren allemaal met uit. En dan ben ik dus, ben logisch bedrijf begonnen.
0: Mm-hmm.
1: Met mijn vrouw. En daar hebben we 34 jaar dan met mannen 3-4 personeel. En toen was ik gezet van, dan kreeg ik suiker. En ja, toen had ik niet zoveel zin meer aan. Ik zeg, in 58, toen was ik 58, zeg ik verkoop de zaak. Ja, dan zeggen ze, oh, dit en dat kan het allemaal wel. En ja, ik zeg, maar het gaat wel deur. Nou, dat heb ik toen verkocht. En toen ben ik dus, nou, dat is alweer 12-30 jaar alleen over. Dus nou, ik ben nog goed zonder. Dus het bevalt me goed.
0: Lekker op pensioen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: We wilden hem terug zo naar Grollo 1964.
1: Ja.
0: Toen was jij 20 jaar, zeg maar.
1: Ja.
0: Toen kwam Harry Musquet, die kwam in Grollo wonen.
1: Ja.
0: Hoe werd er in Grollo ting aanking? Ting zo'n bluesmuzikant.
1: Ja.
0: Zo'n popmuzikant.
1: Iemand niet zo leuk natuurlijk, hè. Want de mensen denken van, nou, wat doet die jongen daar? En laat ze maar gewoon werken en zo, weet je wel.
0: Mm-hmm.
1: En dan wat lang horen en zo harder dan in die tijd, ja. Maar ja, dat is ook een probleem zo hangen. Dat ze allemaal Harry wel een beetje kennen, verscheiden mensen kennen wel. Ze, ah, dat is toch wel een oorige jongen en zo. Die praat met iedereen en ging kapsonig en dit en dat.
0: Ja.
1: Dus en toen ging het eigenlijk wel goed, ja.
0: Ja, ja. Hij mengde zich wel onder de bevolking.
1: Hij mengde zich onder de bevolking en hij was heel vriendelijk en heel aardig en ja. Zo. En nou, dat scheelde wel natuurlijk bij verscheiden. En dan was het ook zo klaar, hè. Dat was toch zo rond.
0: Jouw eerste muziekkeuze, want een gast in Harry's Blues die maakt altijd zijn eigen muziekkeuze. Dat is een nummer van John Lee Hooker, One Bourbon, One Scotch, One Beer.
1: Ja, ja, die heb ik opgezegd omdat ik daar zelf een mooi nummer vind. Maar ja, misschien was ook iemand wild van John Lee Hooker. En dit nummer hebben we dus ook al opgenomen. Maar die zingen ook wel vaak op concerten en zo. Dan zong Harry dit met de band, zong ze dit ook. Door hem, ja, ik vind het zelf ook wel een mooi nummer.

0: John Lee Hooker, 1966. De origineel is trouwens van Amos Wilburn uit 1953. Dat nummer is heel vaak gecoverd. Harry die zei het al ook wel door Harry Musquet.
1: Ja.
0: Maar een van de bekendste covers is denk ik ook die van George Thorogood en de Destroyers. Harry, in 1964 toen kwam QB die kwam in Grollo op. Wanneer ben jij bij de band betrokken geraakt eigenlijk?
2: Nou, hij zegt tegen mij van, god Arie, die jongen moet altijd niet wachten en die wil altijd niet, wil je niet wel weekends met ons met, als chauffeur.
0: Okay. Want
2: was niemand van de jongens die in de Ribéry zat, niemand. En nou, ik zei, dan moet ik even overleggen met mijn pa en moe, zeg, en als dat kan, dan wil ik dat wel, want die had nog geen probleem met. Dus zodoende ben ik chauffeur van
0: me. Bedoel, je was een zoon van de middenstander, zeg maar.
2: Ja.
0: En hij dan gaat optrekken met dat soort volk.
2: Ja, daarom, dat was nou, niet zo eenvoudig in zijn dorp natuurlijk, hè. Maar toen ze Harry allemaal wat beter leren kennen, was dat ook allemaal wel goed. Maar ja, ik ging er wel veel met hem. Ja. Maar ik zat er vaak, in mijn vrije tijd zat ik vaak bij Harry in het boerderij.
0: Ja.
2: En er kwamen allerlei figuren kwam eronder. Zo. Maar afijn, toen ben ik begonnen met te ridden. En de instrumenten waren wel in de boerderij. Maar dan moet je die jongens van Asnal en dan moet je ze overal wegzoeken. Maar er is wat. Als je dan naar Utrecht moet of je moet naar Gouda of weet ik veel, of Rotterdam. Overal moet je ze weghalen.

0: En, maar gingen we dan ook nog een manager met of een road manager?
1: Nee. Ik heb, Jan was toen...
0: Jan
1: Venhuizen was toen manager, maar die heb ik zwart nooit zien. Die ben bij zich als daar.
0: Nee.
1: Dus heel wel wat optreden geregeld hebben mogen vat.
0: Ja.
1: Maar hij bemoeide zich verder bemoeide zich naar, maar ik heb zwart nooit zien. Nooit.
0: En wie moest dan afrekenen met de zaalholder dan?
1: Nou, dat deed denk ik een van de jongens, want ik weet nog wel. We speelden in de Oost-Resselse Brug. En dat was al die volle zaal, smiddags en s'avonds.
0: Ja, bij Van Dal.
1: Bij Van Dal. En dat was een geweldig succes bij die boerenmenskies. We kregen door een soep en uitsmitten allemaal. En dan kregen ze voor die 600 gulden, weet je wel. Nou, dat was toen al een boel geld in die
0: 600
1: tijd.
0: Voor twee optredens.
1: Ja, voor twee optredens.
0: Ja, ja.
1: Dat vinden jullie al een boel geld, hoor.
0: Ja.
1: Nou, dat beurde Harry dan of zo, weet je wel. En dan... Ja, dat werd een beetje verdeeld, maar ja, de instrumenten moeten ook allemaal betalen. Hoe dat verder gaan, is dat nooit meer moeite, vind ik ook.
0: En de consumpties moesten allemaal betaald worden?
1: Nou, die was er wel gratis, hè?
0: Oh, die kregen ze
1: er
0: gratis bij.
1: Ja,
0: want ik kan me zo voorstellen, dat werd ook nog wel wat geconsumeerd.
1: Ja, behoorlijk veel geconsumeerd,
0: toch?
1: Ja. Ja, die moest altijd wel een kratje bier staan en ook wel wat frisdrank natuurlijk aan water en zo. Mm-hmm. Omdat, nee, dat was allemaal wel goed geregeld. Overal waar ze optraden was dat wel oké.
0: Ja, want one bourbon, one scotch en one beer. Dat gold ook wel voor hun, hè?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Leila van Eric Clapton, de akoestische uitvoering in dit geval, dat is ook een keuze van jou, Eric Clapton.
1: Ja, ik vind Clapton ook een man die zo geweldig goed gitaar kan spelen. Geef er niks van voor gitaar als je hem in hand geeft. Hij kan overal spelen. En, dat ben een van de toppers van de wereld. Ik kan maar zeggen dat je zo kunt gitaar spelen. Dat vind ik klasse. En ik vind Leila een heel mooi nummer. Ja.

0: De akoestische versie van Leila uit 1992 van MTV Unplugged. Maar het origineel dat was uit 1972 van Derek en de Domino's. En Clapton die schreef het nummer trouwens omdat hij was verliefd op de vriendin van George Harrison, op Patty Boyd. En het was puur liefdesverdriet waarom hij dit schreef. Heb jij het liefdesverdriet van Harry Musquet ook mee te maken of niet?
1: Ja, toen hebben we toch dat nummer geschreven van Window on My Eyes.
0: Ja, Somebody Will Know Someday.
1: Ja, Somebody Will Know Someday. Ja, ik weet dat het ontzettend gelukkig was met 10 jaar lang met Miep.
0: Ja.
1: En daar was het ook goed kapot van. Ja, toen hoefde dat... me ook weer niet meer. En ik was echt, zo herken ik hem niet meer toen, dat weet ik nog wel.
0: Ja, ja.
1: Hij was echt, echt ziek van, ja. Maar ja, dat ging ook weer over. En hij bleef maar deurschreeuwen met Muff. Wel weer verschillende nummers en zo allemaal, weet je wel. Dus dat ging allemaal wel deur. Maar ja, ik weet niet hoe lang ze toen zonder zin hebben. Hij is ook weer een hele poos bij. Deze vrouw, ja.
0: Hoe de laatste Davina.
1: Ja, Davina, daar is ook al meer dan 20 jaar bij geweest.
0: Zeker. En doorfilm bij Mariska Kok natuurlijk.
1: Mariska Kok ook, ja.
0: Je vertelde net hè, van dat jij als chauffeur met de jongens metgang. Je haalde het hele spul op, de apparatuur en de jongens.
1: Ja.
0: Dan ging je naar een optreden toe.
1: Ja.
0: Was jouw functie alleen maar chauffeur? Je hoefde niet op te bouwen? Je was...
1: Nee. Ik hoefde niet helemaal op te bouwen. Ja, ik sleepte wel hier allemaal wel. Ik was ook een sterke kerel. Ja, dus ik sleepte dus, hier allemaal wel naar het toneel toe. Maar ze moeten zelf maar inplukken en alles en zo. Want ik kon maar zeggen, daar had ik geen kick op en al die snoeren. En die jongen werd precies iedereen misschien eigen zelf klaarzetten en zelf inplukken. Weet je wel.
0: Ja.
1: En dan, dan samen weer allemaal weer naar die auto inslepen. En er was maar één manier, paste dat erin. Als dat iemand anders deed, dan kon het niet. Want je hebt volkswagenbezin. Je moet er met man of 6, 7 wat erin. Ik kon maar zeggen... Ja, we zijn allemaal een handige kereltje, dat kan dat, maar het is. Moet je nou niet meer aan denken, zo op pad moet.
0: Nee, daarom. Ik zit me dan een beetje voor te stellen van. Ja, nooit zo'n optreden, jong, allemaal hartstikke zwieter, een bult de drank op, ongetwijfeld.
1: Ja, ook nog wel.
0: En dan moet je dan weer terug van Utrecht.
1: Ja, je moet terug en zie veel in slaap. En ik was de kap erbij, en weet je wel. Ja. En dan zit je zo 2,5 uur, 3 uur te sturen, dan ben je ook niet hard, gewoon 60, 70 kilometer. Ja, dat kun je niet. Nou, dan moet je de jongen gisteren naast brengen en dan weer terug. Nou, dat was wel eens 4 uur dat je weer terug kwam met het boerderijgie.
0: Ja.
1: 20 en dan verloren het nog graag als 7 maag weer wel.
0: Ja.
1: En dan heb ik nog soms de pech, of geluk weet ik ook nog zeggen, maar dan heb ik soms 3-4 meter voor de deur. Maar die was een beetje ontspoord. Die kwam met Harry Musquet, hè. Die was toen elder en opkomen, die was wel echt bekend.
0: Ja.
1: En Harry zei, dat wil ik niet, ik stuur ze direct weg. Ik zei, nee, die moet hier helemaal opwarmen hier in Duzi. Ik zei, heb mijn kachel aan. Ik zei, en dan kun je ze verder van 6 wel weer wegsturen. Dan kun je ze met de eerste bus weer naar Arsenal station.
0: Oh, ja.
1: Nou ja, maar daar rulde hij niet van. Daar moesten ze eigenlijk niet te veel van hebben. Dat kwam me van een met, hoor. Maar nou, zo hangt dat dan, weet je wel.
0: Maar, met jouw postuur kun jij ook wel een beetje een bodyguard wezen voor de jongens.
1: Ja, nou, dat heb ik ook wel best. We hebben ook wel eens in zaal optreden, zoals in Groningen ook wel. Ook zo'n trotje waar ze toen nog les had. Stond ik in het museum en daar zegt er iemand tegen mij van, god, ik kwam vroeger van dat trotje. Nou, ik zeg, dat vond ik altijd niet zo'n leuke tent. Ik zeg, want het publiek die was het toneel op en het was al een beetje agressief. Allemaal. Ik vond het helemaal niet zo leuk. Maar dan stonden we met mannen 6, stonden we chauffeur en dan ging we wel goed.
0: Ja.
1: Allemaal wat grote kerels en ik ook ertussen. Ik zeg, dat viel er wel met. Maar. En ook speciale nummers, als ze die zingen, dan werd het publiek weer helemaal gek, weet je wel. En dan, dan was het toneel op.
0: Ja,
1: maar dan moest je tegenhouden. Want het was al niet zo dik loon en als ook een rommel kapot maakt, dan kost het nog veel meer geld. En dat komt niet goed.
0: Hè? Nee, want waren die optredens, waren die een beetje ruig? Hoe gingen die optredens van Cube in the Blizzard?
1: Ja, nou, alle nummers niet, maar zeg maar nummers. Ik speelde toen ook wel een boel rock en muziek en zo, zoals Johnny B. Good en weet je wel, en zulke dingen. En, nou, dan ging het er behoorlijk aan weg, hoor. En dan ging hard dan en zo. Ja, dan werd wat drank in de man bij het publiek en dan, dan was het wat gek, hè? Dat zo gaat het dan, ouder. Ja.
0: En was er nog verschil in het publiek, als je dat zo over Nederland bekijkt?
1: Met... Nou, in die tijd was het allemaal, allemaal wel jeugd, hè?
0: Ja, ja.
1: Die nou inmiddels dus ook 60 bent, dat is al 55 en 60 bent. Maar in die tijd was er was wel in trek, hoor, want we kregen toen overal volle zaal, hoor. Kijk, toen, dan praat je alweer over later, maar toen had hij dus die Edison kreeg, ja. Toen was Grollo een bekend dorp in één keer, weet je wel.
0: Bezienswaardigheid.
1: Ja, en toen kregen ze ook met optredens ook veel meer publiek en zo.
0: Ja.
1: Dat scheelt toch wel.
0: Too Blind to See, dat is het volgende nummer wat hij graag wilt draaien in deze uitzending die live van
1: een mooi nummer,
0: het Drents Museum komt.
1: Ja.
0: Waarom is dat een mooi nummer?
1: Je bent in verschillende oefenings.
0: Ja.
1: Ik weet ook of een van zijn eerste denk ik al, maar ik weet niet van welk jaar dit is. Maar in ieder geval, ik vind het een mooi nummer. En dan, ik heb het nummer, dan zit ik dan vaak met Heijers, met een mondharmonica. Weet je wel, die ook overleden is?
0: Jean Le Krant.
1: Jean Le Krant.
0: Ja.
1: En met Peter van Soest als trompetist toen weer. Dat vind ik nog het mooiste nummer. Die draai ik nog wel vaak als ik in het museum sta. Dan draai ik die bij 3-4 keer daar. Zo.
0: Ja. Dat is de latere versie.
1: Ja.
0: Dit is de eerdere versie met de blazers erbij.
1: Oh ja.
0: Om hebben die later in Amerika toen bij je voegd.
1: Oh, zo ja.
0: Cuban Blizzard, Too Blind to See.
1: Ja. All right.

0: de LP Too Blind to See uit 1970. Je luistert naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Opnemen in de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum met de gast Arie Reinders uit Grollo. Geboren en getogen in Grollo. Chauffeur van QB and the Blizzards in die beginperiode, zeg maar, Arie.
1: Ja.
0: Waren de mensen in Grollo nou een beetje... Zaten er wat liefhebbers van bluesmuziek bij eigenlijk? Of,
1: Nou, helemaal niet zoveel hoor. Nee, helemaal niet zoveel. Ik had ook nog nooit zoveel van bluesmuziek gehoord en dit en dat. Maar dan had ik, Harry, heb ik dat, die heeft mij dat geleerd. Hij gaf me eens een LP van Erik Buidel. Hij zei, moet je eens luisteren naar. Dat is een mooi nummer en zo. Er zitten mooie nummers op. En door heb ik echt... Toen later gaan we mij nog eens een andere LP. En die heb ik nog steeds, geloof ik. En in ieder geval toen zeggen van, dan moet je naar luisteren. En ja... En zo bedoelde ben ik van de blues gewoon al echt geworden. Want ik vind gitaarmuziek sowieso al geweldig natuurlijk. En een goede pianist ook. Maar zoals dit... Nee, ik vind dat... Ik ben echt van de blues. In de blues kun je alles kwijt. Je kunt je verdriet in kwijt en je vreugde. En als je wat in de stress zit, draai maar eens... Of in de auto, draai maar eens een bluesplaat. En je bent er zo weer bovenop. Zo denk ik erover, ja.
0: Hoe lang heb je dat gedaan eigenlijk? Dat chauffeuren van... Van de band van QB and the Blizzards?
1: Nou, en alleen maar weekends en dan een jaar lang. En dan, ik ben ook nooit met een buitenland geweest of zoiets. Maar ik heb wel... Maar in ieder geval, later heb ik nog wel een keer weer reden, weet je wel. Toen was ik nog niet getrouwd. En toen was dus Herman Brood er ook bij.
0: Oh ja.
1: Die ook. Maar dan heb je ook wel, als je die op moest zoeken. Maar dan wist niemand waar Herman Brood was. Nou, dan moest je overal naartoe. En dan,
0: het was toch de tijd dat geen mobiele telefoons hadden. Dus,
1: helemaal niks. Nee. Ja. Bij Moe was er niet, in een café was er niet, bij Jan Dekker was er niet. Nou, ik wist ook niet meer waar je zoekt. Maar dan moest je dat doornummer zijn. Nou. En dan ben je dan weer een jak en dan moet je het weer bijvoorbeeld in Holland te winnen, weet je wel.
0: Lukte dat altijd?
1: Nou, wel ook wel eens te laat. Maar ja, dat moeten mensen dan maar accepteren. En dat accepteren ze ook wel. Maar ze traden wel op bijvoorbeeld. Mm. Ik heb nog wel later wel eens gehoord. Dat vertelde Hans Kinzer mee. Toen was die chauffeur. Want dan, die jaar daarna naar Hans Kinzer Ribbewies. En die is toen chauffeur geworden.
0: Yeah.
1: En Hans zei, we gaan een keer naar richting Grauw of Jouwre, weet ik veel, die kant op. Met mijn spul. En misschien is dat achter mij zeggen. En hij tikte me achter in de kop aan. En hij tikte me in de kop aan. En dan zegt hij misschien, dan moet je een keer maar opbouwen. Anders stop ik. Nou, dan gewoon aanpakken en dan stapte ik. Hij zegt, het is misschien eruit. Nou, Harry eruit. En ze riet verder. 2 kilometer verder. Ik denk, we gaan toch maar weer terug, want dat komt niet goed zo.
0: Nee.
1: Is het er niet meer? Was het er iemand niet meer? Nou, het hele concert is overgegaan. Je bent zo doorgegaan naar Assen. En ze zaten heel bij Jappie Dekker.
0: Ja.
1: Ze hebben vooral, weet je wel. Ja, zo, dat interesseerde dan ook niks. Dat kan allemaal, hè. Dat kan eigenlijk niet, maar je laat wel een zaal met mensen zitten natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Dat was nog wel even wat te veel. Jongens...
0: Het was niet altijd pijs en vrede.
1: Nee, dat moet je niet breken, nee.
0: Ja.
1: Nee, dat was ook wel eens trammelant, hoor. En heel gewoon en Harry had ook wel eens vaak lawaai, hoor. Dat is...
0: Ja.
1: Maar ja, natuurlijk wel eens weer goed dat ik... Jongens, kom op, je bent een gezonde jongens en gezonde kerels. Ze zitten ook de zeuren en het zeggen. Maar ja, ze heeft dan allebei op een streep, weet je wel. En Harry was er ook maar zo. En, maar goed, zo ging dat dan, Albert.
0: Dat contact met Harry en ook met Eelco, zo, dat is wel een blim, ook door Norwell, toch?
1: Jawel. Je bent wel een beetje trammelant in elkaar gaan. En jij weet het net zo goed als ik. En hij is toen nog bij de Golden Ear geweest. Nou, naar iemand niet geweest moet, was helemaal niks.
0: Hmm.
1: Want dit is natuurlijk ook een van de beste van de wereld, zo is gewoon zo. Hij was een geweldige gitarist, die Eelco Gelle. Maar ja, ze waren het wel eens niet eens. Maar ja, later is dat wel... dat is ook wel eens wat best met misschien. Dan neurde Gelle dan nieuw door later. Toen we allemaal zeggen, een nieuwe cd presenteren of zo. Of een andere opening of andere of dit. Dan was er wel in zat van. Maar omdat Eelco was ook nog zo aan de drugs. En daar is een verkeerde man bij hem. Die zorgde me voor zijn drugs. Dus het was allemaal niet zo pijs en vree allemaal. Maar de laatste jaar dan ging het toch wel weer goed.
0: Hmm.
1: En dat was allemaal prima.
0: Ja. Still Got the Blues van Gary Moore, dat is jouw volgende keuze. Dat ligt misschien wel een beetje voor de hand, want gitaarmuziek.
1: Ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd, want ik vind dit zo'n mooi nummer. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, als ik nog een keer kom overlieden, dat gebeurt echt een keer. dan draai maar Still Got the Blues, want dat vind ik een mooi nummer. Ik vind ook een geweldige gitarist natuurlijk, die Gary Moore. Maar ik heb een DVD van, er was een groot concert van Gary Moore. En hij had twee gasten, Albert Hammond en Albert College. En die man die zegt van dan in Engels van, where he come from, weet je wel. Van, waar komt zo'n man vandaan die zo kan gitaar spelen? Want die man die tikt ongeveer in 4 minuten ongeveer, of in 1 minuut ongeveer 50 keer aan. En hij heeft 400 keer, weet je wel. Zo met zijn gitaar. Nee, daarom vind ik dat een heel mooi nummer van Gary Moore.
0: Still Got the Blues.
1: Ja.

0: De stevige gitaarblues van Gary Moore uit 1990. Man die beide navolgingen kreeg heeft later met mensen als Walter Trout en Papa Chubby en Joe Bonamassa en dat soort mensen. Een beetje de stevige kant van de blues. Dan ging hem terug naar Grollo, Arie Renders, de gast in deze uitzending. De aanwezigheid van Harry Musquet in Grollo in die tijd, 65 tot 71, ja, dat heeft Grollo nog wel wat betekend, denk ik.
1: Ja, zeker wel. Ja, hij... ja. Dus ik kwam al die jaren dat ik er woonde, kwam ik er geregeld s'avonds. Ook gewoon in de week. En ik ben altijd bevriend met hem geweest. Maar voor Grollo betekende dat wel zoveel dat...
0: Er kwamen ook allerlei mensen op bezoek.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, er kwamen verschillende artiesten op bezoek. Ja. Ik heb hier wel niet illusie wat allemaal niet kwam. Maar heel veel... Van die BN'ers weer wel, allemaal televisiemensen en zo. En,
0: ja, maar er kwam ook een zwarte blueszanger uit Amerika, ja. die kwam naar Grollo.
1: Ja. Eddie Boyd. Ja. Eddie Boyd kwam. En dan weet ik nog wel, de jongens van Hofstede, die waren toen nog zeg maar een jaar of 7, 8 of zoiets.
0: De kinderen van de caféholder.
1: Ja, de kinderen van de caféholder. En die Eddie Boyd, die gaf die jongens een hand. En die jongen die keek direct naar een hand of ik zwart was, weet je wel. Ja, mooi was dat. Was prachtig.
0: Was de eerste neger in Grollo.
1: Was de eerste neger in Grollo, ja.
0: Ja.
1: En toen ze dus die 25.000 LP's verkocht hebt, van Groot naar Grollo was dat denk ik. Daar moest een gast dus zoeken, ja. Kwam dus, John Mayle kwam dus. Hè.
0: Ja, ja.
1: Ik stapte naartoe, ik zeg tegen Harry Boris, John Mayle. Hij zegt, moet je boven mijn handenbalking zeggen. Zat er boven mijn handenbalking, die John Mayle weer.
0: Wat was hij bij toen?
1: Ja, dat was ik bij, ja.
0: Zo.
1: Ja, ja.
0: Dat is een mooie foto trouwens,
1: ja, dat was
0: hè?
1: Een mooie foto, ja. Toen stond ik erbij. Ik zeg, zat boven mijn... Weet je allemaal, en daar heb ze foto's gemaakt. Ze hebben die boven erin ingegaan en zitten daar.
0: Ja.
1: Maar ja, dan praat je ook over 40 jaar terug, ja. Toen was er ook een jong kerel. Ja, die is nu 81.
0: Ja, maar die speelt nog altijd.
1: Die speelt nog.
0: Ja?
1: Ja. Wonder. Ik had laatst de mensen in het museum en die zegt tegen mij van... ik had het over dat het John Mayle was. Ja, dan zijn laatst nog in Enschede een optreden geweest. En hij had zo gezegd van, nou... hij treedde 46 dagen achter elkaar op met 2 dagen rust.
0: Ja.
1: En dat het dus 81 was.
0: Pil.
1: Hij zegt, maar hij had wel gezegd van, hij was op tijd gestopt met de drugs en met de drank. En dan kun je het volop.
0: Ja.
1: Maar ja, dan bleek daar ook nog natuurlijk 3, 4 vrouwen mee voor de alimentatie maar naar betaald. Dus hij mag ook nog wel even deur, denk ik.
0: Hij heeft een beetje een duur leven.
1: Ja.
0: Muddy Waters, dat was een... Harry had op zijn slaapkamer een aantal foto's hangen van mensen die hij bewonderde.
1: Ja.
0: Dat was John Lee Hooker.
1: Ja.
0: En dat was B.B. King. En dat was Muddy Waters.
1: Ja.
0: Het volgende stuk wat jij u gezegd hebt, dat is van Muddy Waters.
1: Ja. Hij had altijd over, ik heb in Grollo over verteld toch, ik zei misschien die had ook van Muddy Waters. Nou, als je keek me aan, jij de Noord van gehoord, weet je wel.
0: Nee.
1: Ik zei, ik heb een CD van gehoord, of een LP, ik weet niet meer van Muddy Waters. Ik zei, maar die is hartstikke goed. Ik zei, misschien vind je die vind je ook geweldig goed. Net als hij vond Jolly Hooker goed, net wat je zegt.
0: Howlin' Wolf van dit.
1: Ja, Howlin' Wolf ook. Ja. En Muddy Waters ook. En daar heb ik ook wel wat nummers van overnemen, ja.
0: Man is Boy.
2: Oh yeah, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Mendes Boy van Muddy Waters uit 1955 is het opgenomen in Chicago. En bijzonder eigenlijk dat Little Walter, de vaste mondharmonica speelde, die speelde hij niet op met. Want die was toen net 14 eigen platen op tournee.
1: Oh, ja.
0: Mendes Boy is eigenlijk een reactie op een nummer van Bo Diddley, I'm a Man. Daar reageert hij ook op. En ook nog een beetje op Hoochie Coochie Man van Willie Dixon. Dat zit allemaal in dit nummer.
1: In het nummer verwerken.
0: Ja. En dat Chicago, daar binnen wij, Harry en ik, ben daar in 1999 geweest. Samen met de filmer Willem van der Linden.
1: Ja.
0: En mooie filmpjes daarvan, die ben hier op deze tentoonstelling allemaal te bekijken. Dus des te meer reden om hier en mijn keer naartoe te gaan.
1: Ja, ja.
0: Van 1964 tot 1971 heeft Harry in Grollo gewoond. In het boerderijtje wat nou het Cube in the Blizzard Museum is.
1: Ja, ja.
0: Toen hij daar weggegaan is, toen hij naar Assen toe gegaan is. Eerst naar hem is naar Assen en toen naar Assen toe. Ben jij hem toen blijven volgen? Hebben jullie contact onderhouden?
1: Ja, eerst het duurt niet zoveel, hè, want wij waren toch gewoon vrienden voor het leven. Maar dus, kijk, Harry, word je niet zo goed bevriend met, maar je moet geen capsule zijn met Harry. En Harry was, dat was een jongen van een hele doorgewonnen jongen. En hier die met veel lawaai en capsules komt, dan is het er zo over bij hem.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik was direct vriend voor het leven. Maar later wel, ik kan maar zeggen, want toen. Ik was altijd bij het biljart met Jassie in Rollen en daar had hij ook nog een paar keer bij geweest, maar ja, dus, toen woonde alleen Rollen. Toen woonde alleen Rollen, maar dan gingen we woensdag smiddags. Toen belde. Toen ben ik gewoon dinsdag s'avonds biljart. Egbert was ook bij biljart, een strooier. Nou, nee, zoveel drank had ik één niet meer zonder dag weer met duurste millimeter werk met die computers en met die draaibank en zo. Ja, dat lukt niet, dus ik neem een vrije dag. En dan kwam de hulie mee, in de middag hulie mee op. Dan hulde Harry op. En dan gingen we Drenthe verkennen, dan gingen we door even een kop koffie drinken, door een gebakken visje eten, weet je wel.
0: Ja, ja.
1: Heel gezellig. Dan vertel je wat over elkaar en wat je allemaal beleefd hebt en dit en dat. Maar ook Drenthe, ik heb een plek in Drenthe geweest waar ik naar Noordwest was en zo.
0: Ja.
1: Nee, dat was hartstikke leuk. En, maar jij moest dan een uur of half vijf, en jij moest wel weer eten komen. En we zijn een uur of half vijf moesten weer thuis winnen. Dus, maar dat was een mooie tijd. Dat hebben we een paar jaar gedaan. Dat was hartstikke leuk en heel gezellig, ja. Heel mooi.
0: Missie Pastoor dan ook een nummer van de laatste cd van Harry.
1: Ja.
0: De cd Cats Lost uit 2009. Over de low country blues. Over de blues in Nederland.
1: In Nederland,
0: de blues in Drenthe. Dat past er eigenlijk wel goed
1: samen bij. Samen met Louis, hè?
0: Ja, dat was met Louis.
1: Louis zegt toen, meen ik altijd een keer, je moet een nummer maken over je eigen in de buurt. Of over je vriendin, of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Zo weet je wel. En zo is dat die cd tot stand komt natuurlijk. Hè.
0: Low country blues.
1: Ja.

0: Low Country Blues uit 2009 van de cd Cats Lost. Arie Rens, we zijn bijna aan het eind van dit programma. Hoe herinner jij je Harry Musquet het meest? Als blueszanger of als mens?
1: Ik herinner me het meeste als mens. Ik ben vanaf 1964, nog iets eerder eigenlijk, ken ik hem. Niet dat we mijn koor al heel verloren, maar zeg mijn koor ook een half jaar soms van niet. Maar ik ben bevriend met hem voor het leven en wij mochten elkaar. En hij waardeerde ook dat ik toen een jaar chauffeur bij de West ben en zo wat. Dat vraag ik ook niet, heb ik nooit cent voor gehad, dat hoef ik niet. Ik vond het zelf ook plezierig en mooi. Maar ik vind, als mensen spreken mij nog veel meer aan. Want het is een gewone jongen, een lieve jongen vind ik het. Ik heb zijn broer of naam metmaken en hij is ook zijn begrafenis. Erg jammer dat er niet meer is. Want we hebben wel hij heeft Grollen op de kaart gezet, hij heeft Drenthe op de kaart gezet. Het was een man. Ja, die zal ik nooit weer vergeten.
0: Nou,
1: echt.
0: Dan besluiten we door met de Harry. Ja. Dankjewel voor de aanwezigheid in deze uitzending. Techniek van deze uitzending was in handen van Björn Brouwer. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Blues is geregeld op de radio bij Radio Drenthe. Elke werkdag tussen 7 en 8 uur 's avonds. Dan ben er herhalings van de reizen die Harry en ik naar Amerika maakt hebben in 1993 en in 1999. En volgende week dan ben wij er weer met een nieuwe uitzending vanuit het Drents Museum. En dan is Jenny Gans te gast. Jenny Gans, die ook geregeld in de Grollen kwam en die Harry Musquet ook van nabij middenmaakt heeft. We besluiten met een nummer van Walter Trout en dat is de gitaarblues. Voor mijn gast Arie Reinders, Barre van Hol, denk ik, met een old nummer van T-Bone Walker. Dust My Broom.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Willie Nelson is 89 jaar en niet kapot te krijgen. Hij overleefde 4 huwelijken, heeft 7 kinderen, heeft een ranch in Texas en een huis op Hawaii. Hij maakte 165 albums, had 120 hits, waaronder 31 nummer 1 hits in Amerika. Willie Nelson, Live Forever.

0: Willie Nelson, Live Forever. Peter en Gordon, dat waren twee studenten van de kunstacademie in Londen. En Peter Asher werd later heel succesvol als producer van Linda Ronstadt. Zijn partner was Gordon Waller. Dit is een cover van Buddy Holly uit 1958 en er werd een hele grote hit, in tegenstelling tot de uitvoeringen van Alan Price, Cliff Richard, Rick Nelson, The Mavericks, Jackson Brown en Françoise Hardy. Peter and Gordon, True Love Ways.
1: Just

Peter and Gordon, True Love Ways. Ryan Bingham, dat is een singer-songwriter uit Nieuw-Mexico. Hij schreef samen met T-Bone Burnett de muziek voor de film Crazy Heart. Hij werd ontdekt door Mark Ford van de Black Crowes in een bar in Fort Worth. En Mark Ford werd vervolgens zijn producer, Ryan Bingham. Write Me Down Easy.

0: Brian Bingham, Write Me Down Easy. Het was een nummer van Bobby Hebb uit 1966 en destijds was het een grote hit. En de cover van Georgie Fame werd opnieuw een hit, maar het nummer werd 458 keer gecoverd. Onder meer door Wilson Pickett, Dusty Springfield, Frankie Valli, Stevie Wonder, James Brown, Paul Carrack, Della Reese, Del Shannon, Trini Lopez en Rita Reis. Dit is Cher, Sunny.
1: Sunny.

Cher, Sunny. Rodney Crowell uit Houston werd vooral beïnvloed door Guy Clark en Townes Van Zandt. Hij begon als gitarist in de begeleidingsband van Emmylou Harris en hij maakte in 2014 zijn beste Americana-album Old Yellow Moon. Rodney Crowell, Old Five en Diners Like Me.

Rodney Crowell, All Five and Diners Like Me. De weduwe van Sam Cooke trouwde met zijn gitarist Bobby Womack en zij ontving later een vermogen aan royalties van bijvoorbeeld dit nummer werd 107 keer gecoverd onder meer door Herman's Hermits, Otis Redding, Brian Ferry, Southside Johnny, Sam & Dave, Michael Bolton, Rod Stewart en Paul Rodgers.

Sam Cooke, Wonderful World. Miranda Lambert uit Texas werd ontdekt in de tv-show Nashville Star. Dat is een talentenjacht. Ze begon de vrouwenband Pistol Annies. En haar debuutalbum Kerosene werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. Daar werden ruim 1 miljoen exemplaren van verkocht. Ze is de ex van de countryzangers Blake Shelton en Anderson East. En in 2019 trouwde ze met de grote baas van de politie in New York, Brandon McLaughlin. Miranda Lambert, I'm just an old chunk of coal.

Miranda Lambert, I'm Just an Old Chunk of Coal. Cilla White werkte als garderobejuffrouw in de Cavern Club in Liverpool en ze mocht heel af en toe een liedje meezingen met de Beatles. John Lennon bedacht vervolgens haar artiestennaam Cilla Black en Paul McCartney schreef een nummer voor haar en dat werd meteen een top 10 hit in Engeland. Cilla Black, Step Inside Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Not in My Lifetime van Wee Willie Walker is het album van deze week. En het album werd postuum uitgebracht, want één dag na de opname van dit album overleed Wee Willie Walker op 77-jarige leeftijd. Hij kwam uit Mississippi. Hij zong in Memphis en Minneapolis in gospelbands. En in de jaren 60 begon hij zijn eigen band Willie Walker en The Exciters. En ze kregen een contract bij Goldwax Records in Memphis. Hij had jaren een volledige baan als machinist en trad in de weekends op. Wee Willie Walker, Darlin' Mine.

Wee Willie Walker, Darling Mine. Eddie Brickell uit Dallas runde daar jaren haar band, Eddie Brickell en de New Bohemians. Ze ging solo verder en ze kreeg meteen een rol als folkzanger in de film Born on the 4th of July. Later had ze nog een band, The Gadabouts, met drummer Steve Gadd en gitarist Andy Fairweather Lowe. Sinds 1992 is ze getrouwd met Paul Simon. Eddie Brickell, I couldn't be me without you.

Eddie Brickell, I Couldn't Be Me Without You. Bobby V uit North Dakota scoorde 38 hits in Amerika. Hij overleed in 2016 op 72-jarige leeftijd en hij was in 1959 de opvolger van Buddy Holly, die om het leven kwam bij een vliegramp. Dit was een nummer 1 hit in Canada, Nieuw-Zeeland, Engeland en Amerika. Bobby V, Take Good Care of My Baby.

Bobby V, Take Good Care of My Baby. Nathan Ratliff uit Missouri heeft een eigen band, The Night Sweets. In 2007 verscheen zijn debuutalbum. Intussen heeft hij 9 albums gemaakt en 8 hits gescoord. En zijn albums zijn vooral hits in de Adult Alternative Song Charts in Amerika. Hij zingt een combinatie van folk, blues en Americana. Nathan Ratliff, You Ask Me To.

Nathan Ratliff, You Ask Me Too. PJ Proby, dat is een vergeten en altijd onderschatte zanger uit de jaren 60. Het is een Amerikaan die in Engeland bleef hangen en in Londen de hoofdrol vertolkte van de musicals over het leven van Elvis Presley en Roy Orbison. En hij maakte een comeback na het nummer van Van Morrison, Whatever Happened to PJ Proby. PJ Proby, Somewhere.

wait for us somewhere. There's a time.

PJ Proby, Somewhere. George Strait, dat is een Amerikaanse superster uit Texas met 60 nummer 1 hits in Amerika en hij verkocht 120 miljoen albums. Hij speelde ook al in 5 films en zijn geboortedag, 18 mei, is een officiële feestdag in Texas. Dan is het George Strait Day. George Strait, Willie, the Wandering Gypsy and Me.

George Strait, Willie the Wandering Gypsy en me. Na de dood van Buddy Holly moesten de Crickets verder. Ze begonnen eerst met zanger Bobby V, maar nadat de Beatles Amerika veroverden, ging de band toeren met Beatle-nummers. The Crickets, From Me to You. Ja.

The Crickets, From Me To You. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Amanda Shires uit Texas is singer-songwriter en violiste. En ze heeft een eigen band, The High Women. En ze speelde ook al bij de Texas Playboys, bij Jason Isbell, met wie ze getrouwd is, Rod Picot en Todd Snyder. Amanda Shires, Honky Tonk Heroes.

0: Archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop. Ja. Dan zal het wel iets met religie te maken hebben.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En vandaag heb je daarvoor een heel Drents onderwerp bij de kop. En op een hele Drentse plekken, middenmaank, een hunebed.

0: Ja jongens, wij loopt hier het Hunebeddencentrum in Borgerud. Henk Klompmaker, ik ben hier de baas, zoals wij het zegt.
1: Ja.
0: Of jouw functie is directeur hiervan.
1: Ja, officieel heet dat zo, ja.
0: Ja. En wij wilden even naar het Hunebed lopen. Het Hunebed van Borger is de grootste, hè? Van alle hunebedden.
1: Van alle hunebedden in Nederland.
0: In Nederland.
1: Ja, en door met, omdat ze bijna allemaal in Drenthe liggen, dus ook het grootste van Drenthe.
0: Is er nog een of meerdere buiten de Oese provincie?
1: Ja,
0: in Nederland dan, hè?
1: Ja, er zijn twee in Groningen nog te vinden. Eén in Noord-Laren, maar dat vind ik eigenlijk ook als Drenthe. En die andere die is ooit eens een keer fun in Heveskes Klooster. Dat was in 1986.
0: En waar is dat?
1: Dat is bij Delfziel.
0: Oh,
1: er lag
0: ja.
1: Onder een terp lag een hunebed en een steenkist. Graf.
0: Ah. En hoeveel hunebedden zijn er in Drenthe? 54, dacht ik?
1: Ja, klopt precies. Niet alleen in Drenthe. Dus dan heb je het totale aantal. In Drenthe zijn er nog 52. En twee in Groningen.
0: En twee in Groningen. En,
1: ja.
0: en buiten Nederland, komt er dan nog, bijvoorbeeld in Duitsland, net over de grens, komen ze daar ook naar voren?
1: Ja, zeker. Ja, dat moet eigenlijk geheim blijven. Maar
0: oh.
1: In Duitsland heb je er nog meer dan hier.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, Emsland heeft er ongeveer 60. Waaronder een paar die groter zijn dan deze van Borger. En alleen het is niet zo algemeen bekend als in Drenthe, omdat die natuurlijk een meer toeristische waarde vertegenwoordigen.
0: En ergens anders ook nog, Denemarken of zo?
1: Ja, je kunt eigenlijk hunebedden vinden over heel Europa verspreid, van Scandinavië tot aan Corsica toe.
0: En, die cultuur, het Trechterbekervolk, waar is dat toch?
1: Ja, in de noordelijkste...
0: Zo noemt men, precies.
1: De Trechterbekercultuur, naar het aardewerk wordt dat genoemd. Die vind je vooral in Zuid-Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland.
0: En de mensen die hunebedden gebouwd hebben, waren die ook nog gekoppeld aan elkaar? Is het één stam of zoiets?
1: Er is heel veel niet duidelijk over die periode, omdat archeologie nou een keer dat soort oplossingen niet heeft. Wij denken wel dat met name de Denen, dat die op een gegeven moment dat daar een bevolkingsoverschot was of wat dan ook. En die hebben dus het gebruik van het bouwen van hunebedden meegenomen naar Drenthe.
0: Nou staan we hier middenin een hunebed. Ik bedoel, ja, eigenlijk was dat natuurlijk niet zo. Hè? Ik bedoel, hier zat aarde overheen.
1: Ja, het was helemaal dicht.
0: En het zijn dus natuurlijk...
1: De stenen, ja. die waren er wel bovenuit. Dus,
0: die zag je er bovenuit?
1: Ja. Dat
0: de papenloze kerk in Schoonlo, dat geeft nog ongeveer weer hoe het was, niet?
1: Dat is een voorbeeld van, met name omdat Van Giffen, die dat gebouwd heeft, die dacht nog dat...
0: Professor Van Giffen,
1: die dacht nog dat het onder een heuvel lag. Tegenwoordig denken we dat de dekheuvel, dus de zandheuvel, tot aan de onderkant van de dekstenen reikte. Dus het is eigenlijk een voorbeeld van een theorie uit het verleden.
0: Van Geffen was de man die een heleboel werk had. Waterbolk heeft hem toen min of meer opgevolgd.
1: Ja.
0: Die tumuli's en zo, die je bijvoorbeeld bij Ballo hebt, heeft dat ook te maken met het Trechterbekervolk? Of is dat alweer later?
1: Dat is veel later.
0: Ja.
1: Dus het tumuli-bosje tussen Rolde en Ballo,
0: ja.
1: dat is, ik denk, zo'n 800 voor Christus. En als je het over hunebedden hebt,
0: 5000?
1: Dan hebben we 5000 jaar zitten tussen nu en de hunebedden, ja.
0: Dat is 5000 jaar voor Christus, de Trechterbeek.
1: 3500 voor Christus.
0: Kunnen vergelijken, wij zijn allebei op Kreta geweest, hè? Met B-lineair of zoiets.
1: Ja, het mooie is natuurlijk...
0: De Minoïsche tijd.
1: Ja, de Minoïsche tijd. Kreta is ook een prachtig voorbeeld van de combinatie van mythologie en archeologie.
0: Ja.
1: Ik vind eigenlijk dat in Drenthe ook wel eens wat kan worden verbeterd.
0: Ja?
1: Ja, ik vind dat die... Kijk, wij weten van Hunebedden natuurlijk niet zo heel veel. En er zijn wel allerlei mythologische verhalen van.
0: Ja, dat weet ik ook niet eigenlijk.
1: De meeste Drenten die denken dat er alleen maar Ellert en Brammert waren en verder
0: en de witte
1: niks.
0: Wieven en zo.
1: De witte wieven.
0: Ja.
1: Maar er zijn wel oude verhalen, ook over het hunebed van Rolde bijvoorbeeld, waar ze dan mensen onderdoor joegen, zeggen ze, van buiten Drenthe, hè? Dus buitenlanders. En die werden dan met stront bekogeld. Dus dat bent toch wel interessante verhalen. Bovendien heb je natuurlijk toch ook in de periode nadat het bouwd is. Dus na de trechterbekercultuur is er natuurlijk miljoenen mensen ben er aan het hunebed
0: voorbijgetrokken. Ja.
1: En die hebben er allemaal een of andere inspiratiebron aan ontleend. En dat is in de muziek, maar dat is ook in de kunst en in de poëzie.

0: Ja, het is een beetje heilige grond natuurlijk, hè?
1: Ja. Ja, het is in elk geval wel magisch.
0: Ja, want ik heb wel eens een keer met Jan Akkerman, bekend gitarist in Nederland, bij een hunebed staan. Die had nog nooit een hunebed gezien en dat was het hunebed van Ballo, tussen Ballo en Lonen, zou ik zeggen. Ja. En die zegt, Jan zegt, ik moet eigenlijk een versterker hebben. Zeg, dat, ik voel vibratie, ik moet hier spelen of zoiets.
1: Ja.
0: En ja, dat heeft, dat misschien is het ook een soort van uitstraling. Ik heb ook wel eens...
1: Heb jij alles bij een hunebed gespeeld of niet?
0: Nee.
1: Maar moet dat niet een keer wezen dan?
0: Ja, dat zou misschien wel eens een keer kunnen, ja.
1: Een beetje akoestisch?
0: Akoestisch, ja. Dat is misschien nog wel eens een keer te doen.
1: Kijk, de akoestiek van dit gebiedje rond het hunebed van Borger is gewoon geweldig mooi. 'S Avonds is het magisch.
0: Dat zou net zoiets wezen als het amfitheater in Epidaurus bijvoorbeeld.
1: Yes.
0: Op de Peloponnesos, waar ik ook al een aantal keren geweest ben.
1: Ben ik ook geweest, ja.
0: En waar je dus in het midden...
1: Ja.
0: Eigenlijk een als je een lucifer aanstrijkt, dat je, want mijn vriendin stond toen helemaal boven.
1: Ja.
0: En er was toen zo'n groepsrondleiding. Ja. En kon je helemaal horen.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, hier zou ik wel eens een keer willen spelen. Weet je wel. Dat is zo. En dat is 500 jaar voor Christus gebouwd. Dus dat is een enorme akoestiek.
1: Ja.
0: Ja, dit is natuurlijk ook een beetje. Want ik heb nog wel eens met iemand, met een Ambonese jongen, hij is helaas overleden, Victor Patricina. Gezegd van, we gaan een keer naar het hunebed toe, daar in het bos bij daarachter Schiborghuut. Hoe heet het bos nog maar weer?
1: Knibbosbos,
0: daar staat er ook een.
1: Ja, klopt.
0: Ze moet je midden in de nacht heen gaan om 12 uur. Ik verzon maar wat, maar Victor die durfde daar niet naartoe. Die was waarschijnlijk een beetje animist of zo. Maar, ja.
1: Nou, we hebben hier wel eens één keer per jaar, hebben we hier, dan doen we akoestisch hier bij dit hunebed wat. En de vleermuizen en de vogels die houden zich stil op het moment dat het gespeeld wordt. En als jij uitgespeeld bent, dan beginnen ze allemaal weer. Het is werkelijk magisch.
0: Ja, dit is natuurlijk ook, het is ook een prachtige plek. Hè?
1: Ja.
0: Hoeveel mensen kom je nou per jaar?
1: Bij dit hunebed schatten wij dat er tussen de 70.000 en 75.000 mensen per jaar komen. Maar dit is ook wel het meest bezochte hunebed. En als je alle hunebedden op zou tellen, ik denk dat een paar honderdduizend mensen wel per jaar een hunebed zien.
0: Zou je kunnen zeggen dat Drenthe de eerste, eigenlijk eerste cultuur had hier in Nederland?
1: Nou,
0: of moet je af gaat het ergens anders nog verder en ergens anders over of zo?
1: Laten we zeggen, wat er aan oudheidkundige overblijfselen in Nederland te vinden zijn, dan zijn de oudste monumenten zijn gewoon de hunebedden.
0: Ja.
1: En het waren de eerste boeren in dit gebied. Dus de ontwikkeling is sindsdien, nou, dat ken je ook, tot op de dag van vandaag hebben we met boeren en met problematiek te maken. Maar die problematiek die is dus begonnen, zeg maar, in de tijd van de hunebedbouwers.
0: Maar ja, dan, men roept in het Westen nou altijd boeren en zo, maar toen waren hun er dus nog helemaal niet. Dus eigenlijk zou die scheldnaam eigenlijk een erenaam moeten wezen.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ik vind ook dat, laten we zeggen, wat die boeren hier gepresteerd hebben, en dat kun je zien aan hoe ze het gebouwd hebben, zonder hydraulische werktuigen, zonder dat het wiel was uitgevonden. Dan daar kun je een puntje aan zuigen. Dus wij moeten die cultuur absoluut niet als primitief afschilderen.
0: Nee, dat vind ik ook. Maar dit hunebed is de grootste.
1: Ja.
0: En je hebt hier deze deksteen, die ben natuurlijk enorm. Ja, jij zegt nou wel, want dat is natuurlijk altijd de vraag van de meeste mensen die op een gegeven moment, hoe hebben ze dat nou gedaan?
1: Ja.
0: Ik bedoel, dat is.
1: Ja, er zijn allerlei theorieën
0: over natuurlijk.
1: Ja, ja. Nou, het mooiste zou wezen als je dat gewoon eens een keer in de praktijk zou toetsen. Hè? We hebben het hier wel eens op het centrum gedaan met een steen van 2 of 3 ton. Nou, dat is dus niet vergelijkbaar met dit hoor. En dan overrollende paaltjes. En dat wil heel goed. Alleen het probleem is, hoe krijg ik die steen in beweging? Heb je hem één keer in beweging, dan gaat het heel goed. Maar ja, je hebt hier over stenen van sommigen van 20 ton of 15 ton. Ja,
0: dit zijn enorme stenen.
1: Ja, dat is wel even wat andere koek. Ja. Maar als je daar dan weer wat meer mensen bij hebt, want je kunt met een computer ook een hoop uitrekenen. En in Duitsland hebben ze een keer uitgerekend dat voor een beetje een hunebed, en dan heb je het niet over zo'n groot als deze, maar daar heb je 100 man voor nodig en die zijn dan 3 maanden aan het werk. Dus dat is wel even een klus.

0: Hoe groot was zo'n leefgemeenschap nou, denk je?
1: Die waren waarschijnlijk veel kleiner. Dus
0: ja,
1: je moet,
0: dus je moest mensen van buiten
1: nog. Ja, er moet een soort saamhorigheid wezen in de dorpen of de nederzettingen in de omgeving. En wie het meest succesvol kon samenwerken met anderen, die bouwde het grootste Unibed.
0: Ja, ja.
1: Dus hier moet het meest succesvol, in Borgen moet het meest succesvol zijn samengewerkt.
0: Je zou, ja, dat is mooi.
1: Ja, dat
0: zou, of zou het ook over rijkdom gegaan zijn? Nog? Die club die hier zat, misschien rijker was, dat ze die anderen ook.
1: Ja.
0: Of was dat gewoon, ja, toen was er natuurlijk, er waren er geen munten natuurlijk. Of,
1: munten waren er niet.
0: Er was gewoon ruilhandel natuurlijk.
1: Ja, sociaal onderscheid ja, ook
0: in,
1: nauwelijks.
0: In voor.
1: Ja, ik denk wel dat er invloedrijke figuren geweest zijn. Want vroeger dachten we altijd van nou, iedereen wordt ongeacht zijn persoon bijgezet in het Hunebed. En daar stapt men de laatste tijd toch wat
0: dat
1: van af.
0: Dat is niet zo.
1: Nee. Het aardewerk wat je erin vindt is van alle mogelijke kwaliteit. Dus goed en slecht en groot en klein, wat je maar kunt verzinnen. En dat is waarschijnlijk achtergelaten bij een ceremonie. Dus je zet iemand bij, een belangrijke figuur, een priester, een stamleider of iets dergelijks. En je laat uit pietijd met de doden laat je aardewerk wat je meegenomen hebt uit je dorp, dat laat je achter in het Hunebed. En nadat je een maaltijd hebt genuttigd of gedronken hebt. Dus waarschijnlijk was het ook niet een kwestie van verdriet of wat met dood vaak geassocieerd wordt, maar ook een beetje feest.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Zo kun je er tenminste naar kijken.
0: Ja, en in het oude Egypte, daar was het dan toch wel meerdere glorie van.
1: Van de farao. Ja,
0: ja, die bijna goddelijk was.
1: Ja.
0: Dus dat,
1: ja.
0: En daar werden de mensen dus die het bouwden dan ook uiteindelijk afgemaakt.
1: Ja.
0: Om het maar eens
1: cru te zeggen. Ja, precies. Die mochten dan de ingang niet weten.
0: Nee, dus, en dat was hier dus helemaal niet zo. Dus.
1: Dat denk ik niet, nee. Maar het is wel. Ja, dat neem ik ook aan. In elk geval socialer.
0: Ja.
1: Het is wel zo dat een Hunebed had meer waarde dan alleen maar graf natuurlijk. Want het was zo'n markant gegeven in het landschap, ook toen al. Dat je er ook meer dingen mee wilt uitdrukken. Dus ook van die boeren, die hadden natuurlijk geen prikkeldraad nog. Dus die gaven daarmee aan van dat is ons gebied. En kijk eens, wij zitten hier al heel lang. Onze voorouders zijn hier begraven. Dat is ons gebied.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus het was ook een soort eigendoms aanspraak op de grond, zeg maar. Het
0: zoals de Indiaan met paaltjes gebieden, Baton Rouge en zo, het rode paaltje.
1: Ja.
0: Dat die ook een marking stone, zou ik maar zeggen.
1: Ja, je markeert wat.
0: Ja, markeert
1: dus,
0: wat. Ja.
1: Ja. En later zijn die grafheuvels waar we het net over hadden, daar zijn later eeuwen ook nog weer markenstenen opgelegd. Dus die hebben eigenlijk ook altijd die functie wel gehad.
0: Ja,
1: door de eeuwen heen.
0: Ja, ja, ja. Ja. Maar, ik hoor ook nog wel eens dat mensen, en dat hoor je tegenwoordig niet alleen over Hunebed, maar dat de mensen weer zo brutaal zijn om stukken eraf te slaan of zo. Gebeurt dat nou nog wel eens?
1: Ja, helaas wel. Ja, bij dit Hunebed niet. Het vreemde is dat hoe meer mensen bij een Hunebed komen, hoe meer ze elkaar in de gaten houden.
0: Ja, ja.
1: En
0: ja.
1: Je hebt het Hunebed van Steenbergen bij tussen Roon en Dorp.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En die ligt wat afgelegen. En daar zijn, ik dacht anderhalf jaar geleden of zo, een aantal stukken afgehakt. En dat is natuurlijk dramatisch. Dat vind ik vreselijk zoiets.
0: Ik snap het ook niet. Wat een lol eigenlijk. Ik bedoel, hè?
1: Ja, dat hou je toch niet voor mogelijk. Alles wat onze maatschappij oplevert, dat gaat ook voorbij aan Hunebed natuurlijk.
0: Ja.
1: Zo werkt het ook wel weer een beetje. Maar het is dus zo, hoe stiller het Hunebed ligt, hoe meer risico's het eigenlijk loopt. En dat is wat tegenstrijdig. Je zou denken van toeristische druk, dat is erg. Maar eerder is het zo dat als er niemand komt, dan kun je ongemerkt doen wat je ermee wilt.
0: Ja, ja.
1: Dus het is eerder

0: omgekeerd. Ik vind het ook wel vreemd, maar het is wel zo.
1: Nou ja, ik begrijp dat wel eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, want dan is de sociale controle toch groter en zo.
0: Ja, precies. Dus wij proberen hier ook altijd paspoorten uit te geven. Kinderen beweren, die moeten dan vragen beantwoorden. En dan moeten ze een handtekening zetten en we zullen nooit op een hunebed klimmen. En dan komen ze hier met een paspoort en dan jagen ze andere kinderen van het hunebed. En zeggen van, je moet naar het centrum gaan en een paspoort halen.
1: Ja.
0: Dus dat werkt wel.
1: Hoe lang is het centrum hier nou heen?
0: Dit centrum staat hier vanaf 1987. Dus een dikke 13 jaar staat het er nou. Het is een keer verbouwd in 95. Nou, en we hebben een groot plan om eigenlijk een compleet nieuw museum te bouwen in deze omgeving. Om, laten we zeggen, nog meer duidelijkheid te geven over
1: en alleen die eerste dan over Hunebed, of misschien ook nog.
0: Nou, wel met uitlopers.
1: Wel met uitlopers. Iets anders over Drenthe en zo.
0: Ja, ja, precies. Dus het begint natuurlijk met die hunebedbouwers die het land, laten we zeggen, beïnvloeden. Die eerste zwervers, jagers, verzamelaars, die hebben niet zo'n greep op het landschap gehad. Dus het landschap is naar de hand gezet te beginnen bij de hunebedbouwers. En dat is na die tijd met alle andere boerenculturen die erop volgden eigenlijk steeds intensiever geworden tot op de dag van vandaag. We vinden nergens meer een stukje natuur, ongerepte natuur. Het is allemaal aangelegd.
1: In cultuurland, ja.
0: De woeste
1: grond in Drenthe is weinig gereduceerd tot 25%.
0: Ja, nou ja, je hebt hier daar nog wat stukjes heide en zo. Ja. Maar het is ook alweer gecultiveerd en in ieder geval door mensenhand aangelegd. En die ontwikkeling is begonnen in deze periode. Dus we willen in het museum ook laten zien wat is er daarna gebeurd.

0: Wat voor mensen krijgen jullie hier nu? Van allerlei pluimage?
1: Ja, in principe.
0: En ook wel mensen uit het buitenland?
1: Zeker, dus ongeveer 6% komt uit het buitenland.
0: Ja.
1: En het leuke van ons centrum is, vind ik tenminste het leuke, meestal hoor je het museum alleen maar hoger opgeleiden trekken. En bij ons komt eigenlijk iedereen. Dus dat heeft ook te maken met de nabijheid van het Hunebed. Iedereen picknickt hier graag of vindt dat iedereen in elk geval een keer geweest moet zijn. En dan komen ze ook bij ons wel binnen.
0: Ja, en gaan er ook mensen mee en vertellen iets of zo? Kun je ook,
1: ja, we hebben gidsen die speciaal opgeleid zijn om het verhaal achter die Hunebedden. Daar gaat het natuurlijk om. Het is nou een bult steen en het nodigt ook vaak wel uit om te klimmen. En nou, iedereen vindt het wel imposant, maar je moet eigenlijk het verhaal erachter vertellen. En de verhalen maken dit soort monumenten interessant.
0: Ja, want daar hadden we het nog net over. We hadden het even over Creta en we hadden het over mijn oude geschiedenisleraar. En waarom ik er eigenlijk op een gegeven moment toegekomen ben om daar nou langzamerhand al 15 jaar naartoe te gaan. En ja, die man die kon prachtig vertellen. En geschiedenis moet je eigenlijk op die manier vertellen. Hè? Hier kun je natuurlijk ook een prachtig verhaal kwijt.
1: Ja. Als je dus alleen maar een Hunebed presenteert als een graf van oude steen, ja, dan is het verhaal niet verteld. En bovendien komt het verhaal dan ook niet over. Dus het is puur een kwestie van de oude geschiedenisleraar die ik zelf ook had. Ik had ook meester Daan, die kon geweldig vertellen. Ja, en dat verhaal moet je ook als museum moet je dat uitdragen. Het gaat om het verhaal.
0: De Drenten zelf, hoe staan die hier daar tegenover? Ik bedoel, kijk, want dus heel vaak wordt Drenthe ook geassocieerd met oude ambachten, schapen op heide en Hunebedden.
1: Ja.
0: Zo van.
1: Beetje oudbollig.
0: Beetje oudbollig. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk super oud, maar het is niet oudbollig, vind ik dus.
1: Nee. Nee, dat vind ik ook niet. Maar het is wel zo dat Drenthe ben erg bescheiden. Hè?
0: Ja, maar de Drenthe hebben ook wel de neiging om hun eigen beschaving een beetje. Heb ik het wel eens met Albert over, die hier de boel opneemt. Om dat wat te negeren. Zo.
1: Ja,
0: in dit geval gebeurt dat dan ook? Of?
1: Nou, in principe, als je kijkt naar hoeveel.
0: Zijn ze er wel trots op eigenlijk?
1: Ja, er ben veel Drenthe zeer trots op hun Hunebedden. Ja. En dat is ook terecht, vind ik. Ik bedoel, het is onderdeel van Europese cultuur. Het zijn de oudste monumenten van ons land. Bijna iedereen kent ze. Maar tegelijkertijd, en dat is ook politiek gezien. Zijn we er niet zo trots op dat we er echt een geweldig verhaal van naar buiten brengen. Dat is wat meer naar binnen gekeerd. Ja, Hunebedden, nou ja, het is oudbollig, het is oud. Dus nou ja, niet te veel gedoe. Zand erover, zeggen ze dan.
0: Ja. Dat is toch
1: dat wel. Vind ik niet terecht.
0: Nee, dat vind ik ook niet. Want de geschiedenis is toch ook een beetje. Ja, je geweten, zeg ik altijd maar.
1: Ja, met je roots.
0: Als je dat niet kent, dan wordt de rest ook niks.
1: Nee, zo is het. Zo is het. En als
0: kunnen we hier nog meer zien eigenlijk?
1: Nou, dit is het terreintje eromheen. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat alles wat hier groeit, zo langzamerhand, dat is van latere tijd. Het Hunebed oorspronkelijk lag veel opener.
0: Ja.
1: En we zijn nu met een werkgroep Hunebedden bezig om te kijken of we de terreintjes rondom Hunebedden, of we die niet nog wat groter kunnen maken.
0: En, van wie is het eigenlijk? Van de gemeente Borger in dit geval? Of wat nou aan Hunze? Of wat is het nu?
1: Nee, het is, vroeger was het altijd provinciaal eigendom. Die hebben ze in de 19e eeuw hebben ze allemaal gekocht van de markengenoten.
0: Ja,
1: dus toen waren ze gewoon van de mensen, zeg maar.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is dit Hunebed in elk geval en de meeste in bezit van het Drents landschap.
0: Aha, ja. Prima.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook een goede zaak. Omdat cultuur en natuur in dit soort opzichten toch heel vaak met elkaar samengaan. Heel veel Hunebedden liggen in prachtige natuurgebieden.
0: Ja,
1: de Papeloze Kerk.
0: Ja, dat valt mij altijd wel op. In Rolde, mooi vlak achter het kerkhof.
1: Ja.
0: Ook een heel mooi plekje. En dat Hunebed van Loon.
1: Ja.
0: Op een prachtige.
1: Ja, dat noem je ook wel mooi nop. Ja.
0: Ja. Ja.
1: En een Papeloze Kerk vind ik ook met slende zand. En daar heb je dus ook andere overblijfselen van latere tijd die daar nog liggen. En,
0: ja, die Papeloze Kerk is natuurlijk ook, heeft iets te maken met de Hagepreken.
1: Hagepreken,
0: dat is dus de hervormde
1: Ja, nou, en, kijk, en, dat is ook weer zo'n verhaal.
0: Ja, dat is toch alweer, dat is veel en veel later natuurlijk, ja. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
1: Precies. Dus de Hunebedden, daar zijn culturen aan voorbij getrokken. Mensen hebben daar, elke generatie heeft daar weer zijn eigen idee over. Heeft er vroeger iets aan toe. De ene keer vinden ze het niks. De christelijke cultuur heeft wel eens gezegd, het zijn heidense monumenten, dus breek ze maar af.
0: Ja, goed, ik bedoel.
1: En zo heeft elke tijd.
0: Je zou dan kunnen zeggen van, de christelijke cultuur is veel later ontstaan.
1: Ja, zeker. Dus, dat is in elk geval zeker, ja. Ja.
0: Als de schepper er geweest was, dan had hij misschien toch al eerder geweest. Misschien hebben die lui wel helemaal ongelijk dan.
1: Ja. Nou, waarheid.
0: Want de wereld bestond toch al veel langer.
1: Ja. Dat denk ik ook. Maar in ieder geval, wat ik heel interessant vind, en dat zie je terug in de dichtkunst, maar ook in de literatuur. Ook Nederlandse grote schrijvers die zich bezighouden hebben met Hunebedden. B.F. Hermans.
0: Hermans wel, ja.
1: Nooit meer slapen.
0: Nooit meer slapen, dat is die stille tocht naar Noorden toe. Ja.
1: Nou, daar staat dus ook een verhaaltje in over de Hunebeddenbouwers. Ja. Ik vind dat heel interessant om die aspecten ook aan de orde te krijgen. En hetzelfde geldt met muziek. Egbert Meijers heeft hier ook opgetreden voor dit Hunebed. En dat is magisch. Dus ik vind dat jij dat ook maar eens moet doen.
0: Ja, daar moeten we het toch maar eens een keer over hebben.

0: Dit waren, men zegt, heidenen. Maar is er bekend, is er iets over bekend wat ze dan aanbeden of wat hun...
1: Nou, niet zeker.
0: Nee.
1: Niet zeker. Kijk, archeologen zeggen wel eens, als wij het niet weten, dus als we er geen kennis van hebben, dan plakken wij het label religie erop.
0: Ja.
1: Dan zal wel iets met religie te maken hebben. Het is ook wel heel aannemelijk. Want
0: maar,
1: waarom,
0: maar als je niks weet of zo, ik bedoel, ik vind ik altijd wel aardig. Ik bedoel...
1: Je kunt je fantasie ook een beetje...
0: Ja, maar ik ben bijvoorbeeld niet godsdienstig opgevoed, hè. Dus ik heb er ook helemaal geen last van eigenlijk. Van als je al die andere mensen die schrijven, zo hoort die dan... En al die mensen, die hebben dan een probleem.
1: Ja.
0: Die mensen hebben dus dat probleem ook niet gekend. Die hebben misschien toch wel wat makkelijker in de wereld gestaan of zo.
1: Nou, in elk geval, ja, ik ben dus ook niet religieus opgevoed. Maar ik denk wel dat het, als je kijkt naar hoe hun gewone huizen eruit zagen, gewoon van hout.
0: Ja.
1: Dat was vrij simpel te bouwen, die verplaatsen ze ook regelmatig. En om dan zoveel moeite te doen om je doden in op te bergen, dan moet er iets meer zijn dan alleen een kerk afbouwen.
0: Ja.
1: En dan ook nog dat er bijna al die hunebedden oost-west liggen met ingang op zuiden. Dus dat, ja, er zijn wel een hoop aanwijzingen.
0: Wat zou dat nou wat voor betekenis zou dat kunnen?
1: Ja, laatst hoorde ik ook weer van iemand die zei van... Van Giffen dacht van, het heeft met de opkomst en het ondergaan van de zon te maken. Nou, dan zet je een lijn en aan de zuidkant doe je de ingang.
0: Ja, het kan zo iets met warmte hebben kunnen te maken. Ik bedoel, een specht die tikt altijd aan de zuidkant van een boom. Maar de ingang van een mierenbult is ook altijd op zuin.
1: Ja, maar die mensen leven natuurlijk wel dicht bij de natuur.
0: Ja.
1: Dus die zullen wel dingen afgekeken hebben. Dat kan best, ja. Nou, dat is ook nieuw voor me.
0: Nou ja, ik bedoel, dat heb ik dan weer van meneer Kroeze geleerd vroeger.
1: Ja.
0: Van mijn biologieleraar. En het was een heel bekende, de Kroezehof in Assen. Jo, dat was een mooie man ook, een lieve man. Dan ben ik toch blij dat ik dat allemaal, dat ik dat zo hoor en zo. Dan weet ik ongeveer wat de fluit.
1: Maar, nou ja, die onderwijzers en leraren die zijn altijd belangrijk voor je verdere vorming.
0: Ja.
1: En Van Giffen was ook nog bioloog erbij.
0: Ja, die was ook nog bioloog.
1: Ja, dat is wel toevallig. Ja. Dus archeologie en biologie met elkaar verbonden.
0: Ja. Nou, dit was toch... Nou, heen. Ik hoop dat hier nog heel veel bezoekers komen. En ik hoop dat het heel goed gaat met de uitbreiding ook van het centrum. Want ik als Drent vind dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar ik hoop dat heel veel Nederlanders het ook heel prachtig mooi vinden.
1: Ja, ik vind dat deze cultuur het in elk geval verdient om een echte, geweldige, museale vertaling te krijgen van het verhaal.
0: En wanneer zou die plannen dan van de grond moeten komen en wie moet dat... Waar haal je het geld weg trouwens? Dat is natuurlijk ook...
1: Ja, de bekende vraag. Grotendeels van de overheid, wat uit het bedrijfsleven. Maar goed, dat is in Drenthe natuurlijk niet zo breed vertegenwoordigd. En wanneer moet het klaar zijn? Nou, zo snel mogelijk. Dus wij hebben de plannen klaar. Dus we wachten nu op toestemming van de gemeente om te mogen bouwen.
0: De gemeente Borger, wat is dat, waar zit dat nou bij? Dus wij zijn heringedeeld, hè?
1: Borger Odoorn is het.
0: Borger Odoorn,
1: ja. Echte plattelandsgebied.
0: Wij zijn nou A en Hunze, dus dat is weer...
1: Ja.
0: En die willen wel?
1: Ja, die willen wel.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is in ieder geval niet verkeerd.
1: Het komt er ook wel, hoor. Maar alles duurt in dit land altijd zo lang. Helaas. Maar met het oog op de hunebedden is het natuurlijk maar een fluitje van de cent.
0: Ja.
1: Qua tijd.
0: Ja, wij moeten dat eigenlijk goed preserveren, zo zegt ze wel eens. De preservation. Dus, Hein, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Hier bij het mooiste hunebed van Nederland.
1: En ik zou jou graag nog eens een keer uitnodigen om hier op te trainen.
0: Ja, dat moeten we dan maar eens een keer bekijken hoe dat kunnen, in wat voor vorm we dat kunnen gieten.
1: Het is hier altijd mooi weer.
0: Ja, en ik zou zeggen bedankt namens Radio Drenthe en de vrijzinnige protestantse radioomroep.
1: Jij ook bedankt.
2: De muziek die je hoorde in het gesprek met Hein Klompmaker, directeur van het Nationaal Hunebedden Informatiecentrum, die muziek die was van zijn eigen keuze. De Buena Vista Social Club met Chan Chan. Pretty Maids All in a Row van Crosby, Stills, Nash & Young. Van Egbert Meijers van de cd Dreuge Dunder, Eeuwig Paradies. En van Crosby, Stills en Nash, To the Last Whale van de LP Carry On. Harry Musquet, die heeft heel veel teksten geschreven. En ook vandaag pakten we er door weer een paar van.
0: Ja, we zitten hier weer in, het, in de kamer. Niet in de mooie kamer, zoals wij vroeger hadden, in het Veurhuis. Maar gewoon boven in het huis aan de bosrand. We kijken hier mooi in de tuin, in het mooie groen nou. Hier zo. En de vogels die zitten hier vlak onder het dak, de spreeuwen. Maar wij wouden nog even hebben over een paar nummers van de Blizzards. En ja, god, je kunt er eigenlijk niet om toe. Dan zou je de twee nummers nemen die eigenlijk het vaakst gevraagd worden. Die zelfs op begrafenissen gedraaid worden. Ja, vroeger mocht dat helemaal niet. Tegenwoordig mag het schijnt dat alles te kunnen. Maar vroeger werd meestal of de Internationale werd gedraaid. Of Bach, iets in de Matthäus of iets anders. Maar tegenwoordig kan ook, al jaren kunnen ook de Blizzards. En ja, de nummers die dan het meest gedraaid worden, dat zijn Window of My Eyes en Somebody Will Know Someday. Ja, twee nummers die uit het vroegere repertoire stammen. Eigenlijk Somebody Will Know Someday van de LP Groeten uit Grollo en die andere van Trip Through the Midnight Blues. Ja, beide gaan over een beetje over een voorbijgaande liefde, maar ook een beetje beschouwend. Van iets waar je wel over door gaat zeuren, maar wat toch niet weerkomt en zo. Niet de liefde als een zoet. Ja, er wordt zoveel over liefde gezongen en dan denk je, hoe durven de mensen het nog in hun mond te nemen? Het wordt zo'n cliché. Dus ik vermijd altijd in dingen die over liefde gaan om het te meer zoet te maken. Zodat het, anders wordt het zo, ja, dan wordt het net zo'n porseleinen beeldje of zo. Deze liedjes gaan dus onderhuis toch over liefde. En geef me heel goed weer wat het gevoel op dat moment was. Dat vind ik zelf ook nog steeds hoor. Ik bedoel, ik vind prachtige liedjes. Er wordt heel vaak toch over gevraagd. Ook gevraagd. En ja, er zijn ook andere mensen die nummers heel mooi vinden. Want je kunt ze terugvinden op de laatste CD. Van Grollo. Hoe heet het? Ik ben wel weer kwijt. Ja, nee. Hotel Grollo, ja. Geen groet naar Grollo. Hotel Grollo. En daar wordt op een magnifieke manier het nummer Somebody Will Know Someday gezongen door Tineke Schoenmaker. En Huub van der Lubbe kreeg de opdracht of wou graag als. Want hij was er als eerste bij Window of My Eyes doen. En dat is een beetje op een Jacques Brel-achtige manier gedaan. Dat is een chanson meer. Dat vind ik ook hartstikke mooi. Ze hadden ook de opdracht om het wat anders aan te pakken. Want anders kun je net zo goed onze eigen opnames nemen. En dat was niet de bedoeling. En ja, het zijn toch twee stukken die mij heel na aan het hart leggen. En die blijven ook overeen staan. Dat weet ik zeker.

0: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Als Harry Musquet de verkering uit had, leverde dat altijd een aantal prachtige nummers op. Harry Musquet had altijd heel veel medelijden met zichzelf. De Musquet Gang, Missing You.

The Muskeg Gang, Missing You. De Texaanse gitarist Anson Funderburk nam een nummer op met zanger Darren Nulisch, die daarvoor actief was bij Mike Morgan en The Crawl, Ronnie Earls, Broadcasters en de James Cotton Band. En intussen heeft die man al 9 soloalbums gemaakt. Het nummer is geschreven door Tampa Red, Anson Funderburk en Darren Nulisch. Love Me With A Feeling.

gitarist Ensign Thunderbird en zanger Daryl Knowles, Love Me With A Feeling. Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana speelde zijn hele carrière blues met invloeden uit country, jazz en Cajun. En hij toerde tot zijn dood in 2015 bijna onafgebroken door Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Afrika en Europa. Dit is een eigen compositie van Clarence Gatemouth Brown, Sometimes I Slip.

Clarence Gatemouth Brown, Sometimes I Slip. Mike Morgan and the Crawl, dat is een bluesband uit Dallas. Rond gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee uit Kansas City, die intussen overleden is nadat hij een hartstilstand kreeg tijdens het zwemmen. Mike Morgan and the Crawl, I'm Worried.

Mike Morgan en The Crawl, I'm Worried. Lowell Fulson, dat was een gitarist uit Oklahoma met Cherokee bloed. Hij vertrok naar Los Angeles en daar begon hij een band met de jeugdige pianist Ray Charles. Maar even later kreeg hij een solocontract aangeboden bij Chess Records in Chicago. En hij toerde jaren met zijn eigen bluesshow California Blues door Broadway. Chess Records in Chicago en hij toerde jaren met zijn eigen bluesshow California Blues door.

Lowell Fulson, Working Man. Barbara Lynn, dat is een linkshandige bluesgitarist uit Texas. Ze werkte jaren anoniem in het clubcircuit van Beaumont, maar haar debuutsingle, You Lose a Good Thing, werd meteen een nummer 1 hit in Amerika. En toen volgden er nog 12 grote hits. Barbara Lynn, This Is The Thanks I Get.

Barbara Lynn, This is the Thanks I Get. Larry Davis uit Louisiana keerde als soldaat terug uit de oorlog in Korea en nam zich voor om als bluesgitarist verder te gaan, maar hij werkte jaren tot diep in de nacht voor weinig geld in het clubcircuit van Baton Rouge. Dit is een opname uit 1992, opgenomen in de Arden Studios in Memphis. Larry Davis, Going Out West.

Larry Davis, Going Out West. Angela Straley uit Lubbock, Texas, was de zangeres van de Fabulous Rockets. Later verhuisde ze naar Austin en werd ze de zangeres van Southern Feelin' met gitarist W.C. Clark. En ze was ook nog zangeres bij Jimmy Vaughan. En ze maakte albums met Luann Barton, Tracy Nelson en Marcia Bold. En tegenwoordig runt ze een restaurant en een muziekcafé in Californië. Angela Straley, Can't Stop These Teardrops.

Angela Straley, Can't Stop These Teardrops. Tracy Nelson uit Wisconsin werd in San Francisco de zangeres van de band Mother Earth. En ze toerde als voorprogramma door Amerika met The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin en Jimi Hendrix. Tracy Nelson, Go Down Sunshine.

Tracy Nelson, Go Down Sunshine. George Thorogood uit Delaware leek professioneel honkballer te worden, maar hij scoorde met zijn vriendenbandje plotseling een hit. En sindsdien is hij onafgebroken on the road. Het is een cover van Hank Williams, George Thorogood, Move It On Over.

George Thorogood, Move It On Over. Johnny Copeland, dat is een iets wat onderschatte bluesgitarist. Hij maakte samen met Albert Collins van Houston een echte bluesstad. Maar hij vertrok naar New Jersey omdat er in New York meer werk was voor bluesgitaristen toen de disco de macht overnam in Amerika. Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek, Son.

Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek, Son. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Gitarist Smoking Joe Kubek uit Dallas was een kettingroker, zelfs tijdens optredens. In 2015 overleed hij aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd 58 jaar. En vanaf het begin van de jaren 80 werkte hij met zanger Benoist King uit Louisiana. Smoking Joe Kubek, Just for a Little While.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Haddies Blues. De laatste uitzending van 2021. En ook wel een beetje een bijzondere uitzending. Want de gast is Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo. Hij heeft muziek met de nummer, maar hele bijzondere muziek. Van Sandy Denny, van Towns Van Zandt met Calvin Russell, van Jackson C. Frank en muziek van Mose Allison. Maar we begonnen met muziek uit Engeland en hij vertelt straks wel waarom. Georgie Fame met Ask Me Nice.

0: zal Georgie Fame ter harte nemen en de vragen die ik aan Koert Broersma stel, die zal ik op een vriendelijke, mooie manier stellen. Ask me nice van Georgie Fame. Wat is de aanleiding, Koert Broersma van de stichting Blues in Grollo? Wat is de aanleiding voor de keuze van deze plaat?
1: Nou ja, vroeg mij om wat nummers uit te kiezen en ik heb een rood draadje in dit uur. En dat is Mose Allison, de bekende Amerikaanse jazz en blues pianist. En Georgie Fame was een groot liefhebber van zijn muziek. Ik denk dat hij ook erg schatplichtig is aan Mose Allison. Qua manier van spelen, piano, Hammond orgel, maar ook zingen. En dit nummer, Ask Me Nice, is ook een nummer van Mose Allison. Nummer uit 1968 met bijzonder Ronnie Scott op saxofoon, maar ook John McLaughlin op gitaar. Geweldig nummer vind ik dit.
0: Die Mose Allison, we draaien straks nog een aantal dingen van hem, onder andere gezongen door Herman Brood. Was dat iemand die veel invloed had in de, zeg maar in de blueswereld?
1: Nou, hij is altijd vrij klein gebleven, ook qua succes. De man heeft, en daar komen we straks ook nog wel op terug, best hele bijzondere nummers geschreven. Maar Mose Allison was heel bijzonder. Ik bedoel, het was een man die aan de ene kant erg in de jazzwereld functioneerde. Maar ook een enorme liefhebber was van bijvoorbeeld de muziek van Willie Dixon. Ook het nummer Seventh Son van hem heeft opgenomen. En die crossover tussen jazz en blues, dat was typisch Mose Allison. Het was kleinschalig, piano met af en toe wat instrumenten eromheen. En ook wat natuurlijk eigenlijk bijzonder was dat hij ook zong. En dat in de jazzwereld kwam dat natuurlijk heel weinig voor. Dus een bijzondere man. En Herman Brood bijvoorbeeld, komen we straks nog wel op terug, was een enorm liefhebber van hem.
0: Nou, Herman Brood, dan hebben we de link met Grollo. Jij bent bestuurslid van de stichting Blues in Grollo, die het museum in Grollo exploiteert. Wat is 2021 voor een jaar geweest voor het museum?
1: Nou, natuurlijk een heel merkwaardig jaar, omdat we het halve jaar dicht zijn geweest in verband met corona. Vanaf 1 juni konden we weer open. En we hebben het tweede half jaar hebben we geweldig gedraaid. We hadden een nieuwe tentoonstelling, Harry Spreekt. Waarbij de tentoonstelling dusdanig was ingericht dat hetgeen wat het publiek kon en kan zien wordt door Harry zelf becommentarieerd. Omdat conservator Sjoerd Looyinga, die heeft in de archieven is hij gedoken. En hij heeft bij alles wat te zien is, heeft hij de stem van Harry gevonden, die daar iets over vertelt. Dus dat is heel bijzonder. En het is toch wel frappant dat waar de musea in Drenthe en in Nederland het natuurlijk allemaal heel moeilijk hebben, dat wij in dat halve jaar een bezoekersrecord hebben getrokken van ongeveer 4500 mensen. En dat in 6-7 maanden tijd, waar we normaal gesproken in een kalenderjaar meestal zo rond 3.500-4.000 zaten.
0: Had natuurlijk ook wel iets te maken met het feit dat 2021, dat 10 jaar geleden was dat Harry overleden is, dat 80 jaar geleden is dat hij geboren werd. Ja. Want er was veel aandacht natuurlijk dit jaar.
1: Veel aandacht. Natuurlijk ook door de dubbel cd die van QB de Bliss is uitgekomen. Prachtige cd. En wij hebben dat inderdaad gemerkt. Want de belangstelling was bijzonder groot. Ja. Ja.
0: Hopelijk zet zich dat voort, ook in het nieuwe jaar 2022. Jij zult er ongetwijfeld jouw beste voor blijven doen.
1: Absoluut. Ja.
0: We gaan naar jouw volgende muziek. Blues Run the Game van Jackson C. Frank. En eerlijk is eerlijk, de naam Jackson C. Frank, het zei mij niks.
1: Nee, hij is een singer-songwriter waarvan wel wordt gezegd dat het de beroemdste singer-songwriter ter wereld is die niemand kent. Maar dat wordt wel van meer singer-songwriters gezegd. Een hele bijzondere man, wiens leven erg werd beïnvloed door een aantal zeer tragische gebeurtenissen. Als kind was hij betrokken bij een brand in zijn schoollokaal, waarbij 15 van zijn klasgenootjes om het leven kwamen, waarbij hij zelf ternauwernood aan de dood is ontsnapt. Wel zijn leven lang gehandicapt gebleven. Een van zijn kinderen is op jonge leeftijd om het leven gekomen. En hij is later, in zijn latere leeftijd, nog betrokken geraakt bij een schietincident waarbij hij zijn linkeroog heeft verloren. Dus ja, als je het hebt over de blues en over de ellende, dan heeft die man heeft echt van alles meegekregen. En dat heeft eigenlijk ook al zeker die brand, dat heeft zijn leven enorm beïnvloed. En dat betekent ook dat hij eigenlijk weinig muziek heeft gemaakt. Hij heeft één LP gemaakt, die in 1965 door Paul Simon is opgenomen. Mm. En daar staat een bekend nummer op. Althans een bekend nummer in de folkwereld. Blues Run the Game. Dat door veel folkartiesten is gecoverd. En ik heb het uitgekozen omdat het eigenlijk nooit gedraaid wordt. En omdat Jackson C. Frank erg onbekend is. En die plaat die hij heeft gemaakt is gewoon een hele mooie plaat. En vandaar deze keuze.
0: Dan draaien wij het in Harry's Blues.

0: Jackson C. Frank van de gelijknamige CD uit 1965. U de keuze door Koert Broersma van de Stichting Broers in Grollo. Ja, mooi om met deze muziek kennis te maken, Koert. Want het klinkt mij op de een of andere manier heel vertrouwd in de oren.
1: Nou ja, de plaat is in Engeland opgenomen, in Londen, waar Jackson C. Frank naartoe ging. En 1965 was op dat moment een smeltkroes van singer-songwriters en folkartiesten die daar allemaal rondhingen. Mensen als John Reborn, Bert Jens, et cetera. Al Stewart, om nog iemand te noemen. Dus die hoorden elkaar vaak spelen. En ik denk dat die elkaar ook onbewust wel beïnvloed hebben.
0: Dat denk ik. Het is dat jij dat nou net zegt van Al Stewart, ja. Daar klinkt het ook erg naar, ja.
1: Ja, dat zou best kunnen, ja.
0: Echt, grappig is dat. Ja. Wat was voor jou het afgelopen jaar het hoogtepunt? Wanneer je terugkijkt op, 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. Dat het jubileumjaar, klinkt een beetje mal natuurlijk bij een overlijden, maar... Wat was voor jou het hoogtepunt?
1: Nou, dat was absoluut het muziekspektakel op de Havenkade in Assen. So Many Roads. Een voorstelling die in september, ik geloof, 16 keer is gespeeld. Op een hele bijzondere locatie. Ja, en ik vond dat iets geweldigs om dat mee te maken. Ik heb hem een keer of 3-4 gezien. Althans gedeeltelijk. Want wij stonden daar met een merchandising stand. Dus af en toe konden we gaan kijken. En zowel de locatie als het verhaal. Maar ook wat je visueel kon zien. Ik hoorde ook van veel mensen dat ze niet altijd de rode draad van het verhaal snapten. Maar dat hoefde ook niet. Want er was zoveel te kijken, zoveel te zien. En de muziek van Erwin Java erbij. Ik vond dat echt het hoogtepunt van 2021. Ja.
0: Nou, het is op televisie te zien bij TV Drenthe. Ik weet niet eens precies wanneer, maar de komende dagen is het volgens mij te zien bij TV Drenthe.
1: Ja, Oudejaarsavond.
0: Oudejaarsavond zelfs. Nou, let er even op. Kijk even op de site rtvdrenthe.nl en je vindt het uiteraard. Ook tijd voor wat andere muziek. Nieuwe muziek. Eric Clapton die heeft in deze periode van corona... is hij ook de studio ingegaan met een oud nummer eigenlijk. Een nummer van Peter Green. Van de cd The Lady in the Balcony, Black Magic Woman.

0: Een akoestische Eric Clapton van de cd The Lady in the Balcony, opgedragen aan de maker van het nummer Black Magic Woman, oftewel Peter Green. Harry's Blues, de Lustrinor. Elke zondag om tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Ook in deze uitzending, de laatste uitzending van 2021... met als gast Koert Broersma van de Stichting Blues in Grollo. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En wat kan dat eigenlijk anders? Dat moet een nummer wezen van Moose Ellison.
1: Ja, Going to the City.
0: Yeah.
1: En ik heb het uitgekozen omdat... toch nog even terug naar de voorstelling op de havenkade. Daar zit een scène in dat Herman Brood op het dak staat... en daar een zeer ontroerend denkbeeldig gesprek heeft met Harry Musquet... voordat hij springt. En... daar speelt hij een nummer, Herman, Jochem Smit, die rol van Herman Brood vervulde. En ik heb nogal wat mensen gehad die achteraf aan mij gevraagd hebben, wat was het nou voor een nummer? Nou, dat is dus Going to the City, wat Herman Brood live veel gespeeld heeft. Maar dat niet op zijn solo platen staat. Hij heeft het met QB opgenomen op de LP Kid Blue. En hij heeft het met Vitesse opgenomen. En hij heeft het met de Flash and Dance Band opgenomen. Maar niet, het staat niet op zijn solo platen. Vandaar dat veel mensen het niet kennen. En de versie die ik laat horen is van een tournee die Herman Brood in 1979 maakte door Amerika. En deze versie die werd opgenomen in het Paradise Theater in Boston op 28 juli 1979. En dat is de rock'n'roll uitvoering, zoals we die ook op het dak hebben gehoord hier in Assen.
2: This one is written by Moose Ellison. Another one. You know, I love Moose. America.
3: You know Moose?

0: dope, no dope, for God's sake.
1: No dope, Herman Brood, je hoort hem zeg. Going to the City in de uitvoering van Herman Brood. Er zijn heel veel uitvoeringen van dit nummer, hè?
2: Ja, ja, er zijn er inderdaad heel veel. Het is denk ik een van zijn bekendste nummers op 1A. Parchment Farm, draaien we straks nog. Ja, en het is ook een nummer dat het gewoon lekker doet, lekker bekt en lekker zingt. En vandaar dat Brood er ook die rock'n'roll uitvoering van gemaakt heeft natuurlijk.
1: Ja, het leent ze prima voor live uitvoering.
2: Ja, misschien nog even vertellen dat Mose Ellison ook een nummer heeft gemaakt, Lost Minds. En daarin komt de regel voor, I lost my mind in a wild romance. Nou, en daar heeft Herman Brood natuurlijk zijn bandnaam aan ontleend. Dus het geeft al aan hoe wat een fan hij was.
1: Ja, heel duidelijk, ja. Nou, geef terug naar Mose Ellison. Wanneer is hij overleden eigenlijk?
2: 2016. Dus hij is vrij oud geworden, 89. Heeft tot het laatste van zijn leven ook nog platen gemaakt. Waaronder een tweetal prachtige live cd's die hij in Londen opnam. Want hij speelde namelijk het liefste in de Pizza Hut. Dat is gewoon een pizzeria in Londen. Want daarvan zei hij, daar kan ik, als het moet, 365 dagen per jaar gewoon naar binnen, achter de piano zitten en spelen. En daar zijn ook die twee laatste liveplaten van hem opgenomen.
1: Want Going to the City, is dat een van zijn, zeg maar, zijn oudere nummers uit zijn beginperiode of van een latere tijd?
2: Nee, het is al redelijk uit zijn beginperiode, ja.
1: Daar begon het voor hem dus eigenlijk mee. Mose Ellison met If You're Going to the City.

0: Die laatste uitspraak van Mose Allison, don't mess around with dope, die benadrukte Herman Brood altijd, maar Mose Allison in wat mindere mate. Maar dit was wel het origineel van If You're Going to the City. In welke periode dateert dit? Wat zei je nou net?
1: 1963.
0: 63.
1: Ja.
0: En hij is als... ik vind hem als pianist sterker dan als zanger.
1: Ja, die stem, hè, dat moet je of kunnen waarderen of helemaal niet. Het is een haat-liefdeverhouding met Mose Allison. Ik vind het zelf niet helemaal niet storend. En eigenlijk is hij ook mee gaan zingen, omdat hij op zijn eerste LP een nummer had. Het heette Young Man Blues. Dat is later nog gecoverd door de Who op de LP Live at Leeds. En omdat hij zong, en dat is geloof ik het enige nummer op de plaat die hij, waarbij hij zingt, men vond dat zo bijzonder dat men dus heeft gestimuleerd om meer nummers te gaan maken, meer nummers te gaan zingen. En vandaar dat de verhouding in zijn hele oeuvre is ongeveer 2/3, 1/3. 1/3 nummers met zang en 2/3 instrumentaal.
0: Wanneer je hem nou zou moeten karakteriseren, is hij meer een jazzman dan een bluesman? Of?
1: Ja. Ja? Ik vind hem veel meer jazz dan blues. Ja.
0: Ja, ja.
1: Hij was een enorme bluesliefhebber. Ik zei al Willie Dixon, Lightning Hopkins, John Lee Hooker. Maar als je naar zijn platen luistert, dan druipt daar toch de jazz-invloeden druipt daar toch vanaf.
0: Vandaar dat hij waarschijnlijk ook veel invloed heeft gehad op iemand als Van Morrison bijvoorbeeld, die natuurlijk ook heel erg tegen de jazz aanhing.
1: Absoluut, ja. Zeker.
0: We gaan een nummer draaien van een cd uit 2019, A Tribute to Mose Allison. Dat is een bijzondere. Ja, er zijn meerdere tributes, geloof ik. Hè?
1: Ja, er zijn er een stuk of 2, 3. Ik weet dat Van Morrison heeft er één gemaakt, een jaar of 15 geleden. Deze is vrij recent, waar ook veel bekende mensen op meedoen. Jackson Browne, maar ook Iggy Pop. Ik moest er altijd weer lachen, omdat Mose Allison het dan in zijn waarschuwing had over als je naar de grote stad gaat, vooral geen doop gebruiken. Nou, als je dan het hebt over Herman Brood en Iggy Pop, heb je 2 mooie voorbeelden van mensen die zich daar niet aan hebben gehouden. Maar ik vind het wel bijzonder dat Iggy Pop deze versie heeft opgenomen.
0: Nou, laten we daarna gaan luisteren.

0: If You're Going to the City in de uitvoering van Iggy Pop. Dat was denk ik de meest recente, 2019. Het origineel van Moos Ellison en van Herman Brood. Een uitvoering, een live uitvoering op een hem in Boston. Dat waren de drie van Going to the City. Koert Broesma, keert weer terug naar jouw voorkeur, zeg maar. En dat zit voor een deel, behalve in de Moos Ellison-sfeer, ook een beetje in de sfeer van de singer-songwriters, heb ik het idee.
1: Ja, ik heb tijdens de coronatijd veel gelezen. En ja, mij valt dan op als ik kijk naar welke boeken ik allemaal heb gekocht en gelezen, dat er heel veel singer-songwriter muziek bij zit. En ja, misschien komt dat toch wel omdat daar mijn voorkeur ook wel naar uitgaat laatst, los van de bluesmuziek. Mm-hmm. En ik vind singer-songwriters altijd interessante mensen, omdat, ja, kijk, een aardig moppie zingen kan iedereen. Maar ik vind het knappe, vind ik, in het creatieve zitten, in het componeren van nummers. Ja, en dat is natuurlijk kenmerkend voor singer-songwriters.
0: En de verhalen die ze vertellen.
1: Absoluut.
0: Ja, ja, ja. Die combinatie. Want jouw volgende muziekkeuze is van, ook wel heel lang geleden, Sandy Denny.
1: Ja. Fantastische zangeres. Misschien wel een van de beste zangeressen die Engeland ooit heeft gekend, vind ik. Ook weer een relatie met een eerder nummer dat we draaiden van Jackson C. Frank. Sandy Denny natuurlijk bekend van Fairport Convention en ook van haar eigen band Fotheringay. Later voor haar dood, want ze is vrij vroeg overleden, op 31-jarige leeftijd nog een paar prachtige soloplaten gemaakt. Maar ze heeft in de jaren 60 een relatie gehad met Jackson C. Frank, die naar Londen was overgekomen om daar zijn enige plaat op te nemen. En Sandy Denny was erg onder de indruk van de nummers van Jackson C. Frank. Ze heeft er ook zeker 3, 4, 5 zelf opgenomen. We draaiden net Blues Run the Game. Maar Milk and Honey is ook een nummer van Frank. En daar heeft zij een prachtige eigen uitvoering aan gegeven, akoestisch. En ik vind haar, als je haar hoort met alleen haar eigen begeleiding op gitaar, maar ook piano, want ze kon fantastische piano spelen. En dan die stem van haar, vind ik haar altijd het beste tot haar recht te komen, om het zo maar te zeggen.

0: Hele mooie, verstilde muziek bijna van Sandy Denny, Milk and Honey. Van de LP Sandy and Johnny uit 1967. Het verhaal van Sandy Denny, dat was de wereld van de folkmuziek eigenlijk.
1: Ja, ja. En daar koos ze ook heel bewust voor. Allerlei mensen achter haar hebben regelmatig geprobeerd om haar wat meer de middle of the road kant, de popkant op te sturen. Maar dat wilde ze absoluut niet. Zij was het meest gelukkig als ze achter de piano en met haar gitaar dit soort nummers kon maken. En ja, we draaiden Milk and Honey, maar haar bekendste nummer is natuurlijk Who Knows Where the Time Goes. Wat ook zo'n prachtig mooi nummer is. Wat ze met onder andere met Fairport Convention heeft opgenomen. Mm-hmm. Ja, het heeft iets ontroerends. Als ik haar hoor, dan doet me dat wat. En dat is altijd een teken dat het wel goed zit, hè, met die muziek.
0: Dan, als muziek raakt, dan doet het wat. Dan is het bijna altijd een goede muziek. Dat geldt wat mij betreft ook zeker voor het volgende nummer wat je uitgezocht hebt. Het nummer Waiting Around to Die.
1: Ja, zeker.
0: Compositie van Townes Van Zandt.
1: Ja.
0: En ik ken het ook vooral in de uitvoering van Guy Clark trouwens.
1: Oké.
0: Waarom heb jij deze gekozen?
1: Ja, Townes Van Zandt, heb ook veel over gelezen, veel teruggeluisterd. En ja, die stem van die man. Hè, en vooral die eerste platen die hij heeft gemaakt. En ook weer, als je Jackson C. Frank draait en Sandy Denny. En je hebt dan onze vriend Townes Van Zandt als derde singer-songwriter. Alle drie getroubleerde muzikanten. Dat gold ook voor Townes Van Zandt. Was manisch depressief. Ook zijn hele leven daarmee geworsteld. Veel drugs, alcohol, is ook niet oud geworden. Overleden op dezelfde dag als Henk Williams, 1 januari. Maar dan Williams zoveel jaar eerder. Dat moest misschien ook wel zo zijn. Gewoon prachtige muziek. En ik denk dat hij heeft aangevoeld dat hij op een gegeven ogenblik niet zo lang meer te leven had. Want helemaal op het eind van zijn leven is hij begonnen met het heropnemen van veel nummers uit zijn eigen repertoire. En hij had het idee dat hij dat nog een keer op een goede manier wilde doen, maar dan allemaal in duetvorm. Dus hij heeft veel nummers opgenomen met mensen als Willie Nelson, Emmylou Harris. En ook het nummer wat ik heb uitgekozen, Waiting Around to Die. Dat was het allereerste nummer dat hij ooit schreef. En dan gelijk al met zo'n inhoud. Dat zegt natuurlijk ook al wat. Het staat op zijn eerste LP. En hij heeft het, ik denk een jaar voor zijn dood nog opgenomen. Met een andere bekende singer-songwriter, Kelvin Russell. Die inmiddels ook al niet meer onder ons is. Ja, en het is ook weer muziek die een tekst heeft. Waar je zegt, ja, Townes Van Zandt heeft gewoon aangevoeld dat hij niet zo lang, denk ik, op deze aarde zou rondleven. En dat heeft hij al in zijn eerste nummer beschreven.
0: Mooie uitvoering van Waiting Around to Die. Townes Van Zandt met Kelvin Russell van de CD Texas Rain uit 2000.

0: poëtische uitvoering van Waiting Around to Die van Townes Van Zandt samen met Kelvin Russell. Twee hele beroemde mannen uit Texas. Beide uit Texas. Kelvin komt ook uit Austin.
1: Ja, geloof het wel, ja.
0: En volgens mij komt Townes Van Zandt komt uit, dacht ik, uit Houston of Fort Worth. Die omgeving in ieder geval. Maar twee Texanen in ieder geval die geen van tweeën meer onder ons zijn. Nou, de volgende koert, Parchment Farm, dat is een wat ander gebied. Dan gaan we weer dan gaan we naar Mississippi, denk ik.
1: Ja, Parchment Farm, een nummer van Mose Allison. Misschien wel zijn bekendste nummer. Parchment Farm was de staatsgevangenis, hè, waar hij als jochie in de buurt woonde en vaak op afstand ging kijken. En die indrukken die hij daar opdeed, heeft hij verwerkt in dit nummer. Er is nog een andere versie van Parchment Farm. Dat is een nummer van Bucca White uit de jaren 40. Maar de thematiek is hetzelfde. Heeft niks met dit nummer te maken. En ik kende het nummer Parchment Farm in de rockuitvoering van de groep Cactus uit de jaren 70. Dat was mijn kennismaking met het nummer. Niet wetende dat het van Mose Allison was. Dus daar kwam ik jaren later achter. En ja, in dit nummer zie je ook weer dat vleugje humoristische wat Mose Allison toch altijd wel in zijn nummers had. Want het nummer gaat over een figuur die in de Parchment Farm gevangenis zit en zich beklaagt over het feit dat hij niet snapt waarom hij daar zit. Want hij zegt zelf, all I did was shoot my wife. Dus waarom, hè? Nou, is dat dan zo erg? Laten we blij zijn dat we van eraf zijn. Dus ik zit ten onrecht in deze gevangenis. En dat is toch het vleugje humor dat Mose Allison altijd wel in zijn nummers aanbracht.
0: Ja, tekent dat een beetje zijn entertainerschap of zo? Of?
1: Ja, absoluut. Ja, ah, ja. Ja, hij kon zich bijvoorbeeld, om nog een voorbeeld te noemen, ook erg irriteren aan mensen die tijdens de optredens hun mond niet dicht hielden. Als dat gebeurde, brak hij het bestaande nummer af waar hij mee bezig was en zong hij het nummer Your Mind is on Vacation. Dat had hij dus speciaal geschreven en gecomponeerd voor mensen die weigerden om hun mond te houden. En ja, de tekst van het hele nummer is duidelijk van hou je mond, hou je kop en luister naar mijn muziek. En dat speelde hij dus ook, Your Mind is on Vacation. Dus humor kenschetste erg de nummers van Mose Allison. Ja.
0: Nou, wij gaan zeker met volle aandacht luisteren naar Parchment Farm.

0: Tja, niet te begrip dat je in de gevangenis zit omdat je een vrouw door te schudden hebt.
1: Ja, nee toch.
0: Een hele grappige tekst van Mose Allison met The Parchment's Farm. Betekent dat wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues zijn. De laatste aflevering in 2021. Maar niet getreurd, volgende week hebben wij er weer. Dan hebben we een hele leuke gast. Dan komt John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, die is de gast. En vandaag besluiten wij met Koert Broesma. Jij was de gast in deze uitzending. Koert van de Stichting Blues in Grollo. Met een nummer van Billy Bob Thornton. Maar eigenlijk giet het hem de compositie van Michael Nesmith.
1: Ja.
0: Wat roept dat bij jou op?
1: Michael Nesmith van de Monkees. Man die ons helaas ook recentelijk is ontvallen. Altijd een beetje ondergewaardeerd, denk ik. Want van de Monkees is altijd gezegd, ja, dat was een televisiegroep, hè, jaren 60. En de jongens zijn om hun uiterlijk uitgekozen. En er zat weinig bij, want het werd allemaal de studio-muzikanten ingespeeld. Al die bekende nummers van ze. Maar Michael Nesmith was de uitzondering. Want het was wel degelijk een man die een uitstekend muzikant was. En die eigenlijk na de Monkees pas eigenlijk carrière is begonnen en veel beter materiaal heeft gemaakt dan ooit met de Monkees. Maar daar heeft hij nooit de waardering voor gekregen. Dat is jammer. Dus het is wel terecht dat je eindigt met een nummer van hem. Althans door hem gecomponeerd.
0: Ja, nummer van Michael Nesmith. Ooit bekend worden door Linda Ronstadt. Maar vandaag in de uitvoering van Billy Bob Thornton en de Boxmasters. Some of Shelley's Blues.

0: Siena tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
2: Martina McBride uit Nashville had 5 nummer 1 hits in Amerika en ze verkocht 14 miljoen albums. Ze begon als rockzangeres bij de Penetrators. En nadat ze kinderen kreeg, stopte ze met toeren om haar kinderen een normaal leven te bezorgen. Martina McBride, Independence Day.

Tina McBride, Independence Day. James Carr, dat was een onderschat fenomeen. Hij kwam op een tragische wijze om het leven. Hij zwierf op een bepaald moment dakloos door Memphis. Hij kreeg onderdak bij zijn zus en overleed uiteindelijk in 2011 in een verzorgingstehuis aan longkanker. Hij werd 58 jaar. James Carr, Pouring Water on a Drowning Man.

James Carr, Pouring Water on a Drowning Man. Kelly Clarkson uit Texas won in 2002 de tv-show American Idol en ze kreeg daar de bijnaam The Queen of Covers. In 2002 had ze meteen een nummer 1 hit met de single A Moment Like This en dat was in dat jaar zelfs de best verkochte single van het jaar. Ook haar eerste album Breakaway was een bestseller, daarvan werden 12 miljoen exemplaren verkocht. Kelly Clarkson, Tie It Up

Kelly Clarkson, Tied Up. Het is niet wat melige compositie van Burt Bacharach en Hal David. Het was in 1964 een single van Brooke Benton. Later verschenen er covers van Dionne Warwick, Della Reese, Cher, The Marbles, Lulu, The Dells, Petula Clark, Rita Franklin en Treintje Oosterhuis. En Mavis Staples maakte nog iets van met haar soulvolle stem. A house is not

Mavis Staples, A House Is Not A Home. Lynn Boutel, dat is de zangeres van de Australische band Bella. Maar ze heeft intussen ook alweer 3 soloalbums gemaakt en ze wordt gezien als een groot talent. Ze was getrouwd met de gitarist Duncan Toombs van de band Southern Steel en tegenwoordig woont ze samen met singer-songwriter Damon Morton. Lynn Boutel, Heart of Sorrow.

Lynn Bowtell, Heart of Sorrow. Johnny Adams uit Louisiana was een groot zanger. Hij maakte blues, jazz, soul en gospel albums en Dr. John was altijd zijn producer. Hij scoorde 7 hits in Amerika. Hij overleed in 1998 op 66-jarige leeftijd. Johnny Adams, Lonely Man.

Johnny Adams, Lonely Man. Curtis Salgado was jarenlang de mondharmonica-speler in de Robert Cray Band. Hij zong later bij de Steve Miller Band, Roomful of Blues en Santana en is intussen ook weer jaren soloartiest. Dit is een live-opname uit 2010. Curtis Salgado, You're Gonna Make Me Cry.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: I Was a Witness van Melford Milligan is het album van deze week. En Melford Milligan groeide op in Lubbock in Texas. En dat is de geboorteplaats van Buddy Holly. Hij ging studeren aan de University of Texas in Austin. En daar raakte hij verstrikt in de music scene. En hij koos uiteindelijk voor een carrière in de muziek.

Milford Milligan, If I Died Today. Het was een single van Little Richard en vervolgens werd het nummer gecoverd door Bill Haley, Elvis Presley, The Avery Brothers, Chuck Berry, Vince Taylor, Gene Vincent, Wanda Jackson, Buddy Holly, Jerry and the Pacemakers, Commander Cody, John Lennon, The Thielman Brothers, Long Tall Ernie, The Zombies, The Beatles, Jimmy Barnes en Cliff Richard. Maar hier begon het mee in 1956, Little Richard, Rib It Up. Well, it's-

Little Richard, Rip It Up. Catherine Britt, dat is een Australische zangeres die sinds 2002 vanuit Nashville opereert. Ze werd ontdekt door Elton John tijdens zijn tour door Australië. Hij hoorde haar toevallig zingen en seinde meteen zijn platenlabel in Amerika in, waardoor ze even later in de studio in Nashville stond. Catherine Britt, Always Never Enough.

Catherine Britt, Always Never Enough. Wanda Jackson uit Oklahoma, dat was de eerste rock'n'roll zangeres in Amerika. In 1954 had ze al een hit met You Can't Have My Love. En daarna toerde ze met Elvis Presley door Amerika. Later zou ze ook country nummers gaan zingen. Ze heeft 85 albums gemaakt. Ze is intussen 83 jaar en nog steeds actief. Wanda Jackson, Hard-Headed Woman.

Jackson, Hard-Headed Woman. Mindy McCready uit Florida, dat was een groot talent. Ze had al 12 hits in Amerika, maar op 17 februari 2013 schoot ze zichzelf dood voor haar huis in Arkansas. En dat deed ze op de plaats waar haar vriend, de vader van haar zoon, zich een maand eerder doodschoot. Ze werd 37 jaar. Mindy McCready, A Girl's Gotta Do.

Lenny McCready, A Girl's Gotta Do. Charlie Rich uit Arkansas had twee wereldhits, Behind Closed Doors en The Most Beautiful Girl. En daarvoor was hij afgewezen door Sun Records in Memphis, daar vonden ze hem te jazzy. Later begon hij een soort Elvis Presley-kloon te worden en hij overleed op 62-jarige leeftijd tijdens zijn vakantie in Florida. Charlie Rich, Break Up.

0: Charlie Rich, Breakup. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Joop Robillard, dat was de oprichter van Roomful of Blues. En later was hij jaren de gitarist van de Fabulous Thunderbirds. Hij woont nu weer in Rhode Island en is betrokken bij allerlei solo-projecten. De zanger die u hoort, dat is Todd Sharpville uit Londen. En hij trad al op met Van Morrison, Peter Green, Albert Collins, Kim Wilson, Joe Louis Walker en Tommy Castro. Joop Robillard en Todd Sharpville. Tell me why.
1: Right now, keep your hands together because we got a whole lot of good music. Please make him welcome not only my good friend, my producer, and one of the best musicians, versatile, and a great person, the great Duke Robillard. And also with him all the way from England, young man that's on the rise, and he's tough watching, Mr. Todd Sharpville.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel nieuwe muziek, maar ook muziek van een oud-gediende. Muziek namelijk van Jenne Meinema, de man die op zaterdag 3 oktober is overleden en die mitspeelde op Trippin' to a Midnight Blues van QB and the Blizzards. Verder werk van Jono Manson, Houston Marchman, Carl Meyer en Johnny Burgin, de B.G. Hagen Blues Band, Curtis Salgado en Dan Tuffy. Maar we begonnen met Albert Cummings, Queen of Mean.

Lekkere gitaarblues met de blazers erbij van Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean. Fabrizio Rodio die woonde alweer een jaar of 20 in Chicago, maar zijn roots die ligt in Italië, in Rome om er precies te wezen. Het is een man van de blues die in 2011 debuteerde met Playing My Game 2 en nu met een nieuwe CD uitgekomen is, of een nieuwe CD, niet helemaal, uit 2019. Titelstuk van de CD: If It Ain't Broke, Don't Fix It.

Breezy Rodeo was dat van de CD uit 2019, If It Ain't Broke, Don't Fix It. Jono Manson is een singer-songwriter die geboren is in New York in 1961, maar hij is verhuisd naar New Mexico, naar Santa Fe. En die invloed die merk je ook wel een beetje. Er is een CD uitgekomen die heet Silver Moon. Dat heeft trouwens niks te maken met een gelijknamige nummer van Michael Nesmith, de man die ooit speelde in The Monkees. Maar dit is gewoon origineel van Jono Manson, The Silver Moon.

Best wel een verrassende cd van deze Jono Manson, de cd Silver Moon. Man die in Santa Fe woont, ook wel uit een familie kwam voor de artisticiteit wel tamelijk hoog in het vaandel stiet. Want die bekende filmmakers Ethan en Jewel Koen van de film Brothers Where Art Thou bijvoorbeeld, dat is familie van hem. En op deze cd speelde ook het meest met als Eliza Gilkison en Terry Allen. Dus houd hem in de gaten, Jono Manson. Andere man uit hetzelfde gebied ongeveer, maar dan uit de buurstaat, uit Texas, dat is Houston Marchman. Houston Marchman is een die eigenlijk gewoon in de rodeo tussen de peerden opgegroeid is. Een bronco rider, zoals het dan heette. Iene die wilde peerden temde, maar die de muziek in de gang is en die best een hele aardige cd gemaakt heeft. De cd Highway Enchilada, net uitgekomen. En door van The Ballad of Pinky Hernandez.

0: gotta get tough or die.
1: Ja, een echte Texaan in de traditie van Towns van Zander, Robert Earl Keane en John Mellencamp en dat soort dingen. Beste muiden weer. Houston Marchman is de naam en de cd is Highway Enchilada. Karl Mayer, daarbij denk ik bijna dat het een Duitser is, maar het is een Amerikaan die al jaren in Chicago woont. En die speelt samen met Johnny Burgin, ook een man uit Chicago. Die heeft samen een nieuwe single gemaakt en die heet More Bad News.

Twee gitaren, Carol Meyer en Johnny Bergen van de single More Bad News. Je hoort het in Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jawel, drie keer een uitvoering van Checking Up On My Baby. En waarom? De reden is eigenlijk dat Jenne Meinema dat hij overleden is. De legendarische saxofonist uit Grunning, die op 3 oktober op 89-jarig leeftijd overleden is. Man die, nou, die overal speelde in het noorden en vaker in gezelschap, maar het Noorder Ballroom Orkest, de Scarlet Pimpernels, het orkest van Arie Ribbens en de Noordstar Showband, maar ook op allerlei andere gelegenheden. Rond 2000 merken we het programma Blue Spots. En daarin ging Harry Musquet altijd met mensen naar een plek toe die voor hun bijzonder was. En dat was voor Jenne Meinema, dat was Assen eigenlijk. Want hij werkte door bij het bouwfonds van de Nederlandse gemeente. Ze merken een rondje door Assen. En Jenne die vertelde over zijn leven en over zijn werk en over zijn muziek. Dat is te horen, als je dat wilt, op de website van Harry's Blues. Gewoon harrysblues.nl, onder het kopje nieuws. Een half uur live interview met Harry Musquet met Jenne Meinema. Maar hier is hij in de muziek op zijn alt-saxofoon in Checking Up On My Baby.

Trippin' to a Midnight Blues uit 1968. Check-in on my baby van Sonny Boy Williamson. En met saxofoon, alt-saxofoon was dat Jenne Meinema. En op trompet trouwens Eduard Ning Blok. Het origineel van Checking Up on My Baby, dat is van Sonny Boy Williamson. De first eigenlijk, want die heeft het ooit opgenomen. John Lee Williams, dat was die het in 1944 opnam. Althans, een versie daarvan, zo zou je het kunnen zeggen. Want de versie van Sonny Boy Williamson de second, die wij dus kent, Sonny Boy Williamson, die is van 1960. Die heeft wel dezelfde titel, maar een andere melodie en ook een andere tekst. Dus een beetje verwarrend is het wel. Maar dit is het origineel zoals Harry Musquet dat met Cuban Blisters opnam heeft. Sonny Boy Williamson.

was nog de tijd dat ze korte nummers maakten. 1 minuut 58. Sonny Boy Williamson met het origineel van Checking Up On My Baby. Nou, dan nog een recente, uit 2018. Dat is van van de harmonica-man, van Mark Wenner. De man van The Nighthawks. En dit is van een cd die heet ook gewoon simpelweg Mark Wenner's Blues Warriors.

In alle drie de mondharmonica een hele prominente rol in Checking Up on My Baby. Wat trouwens wel verschillende schreef. De ene schreef Checking on My Baby, dat is Cuban the Blisters uit 1968. Checking Up on My Baby, die is van Sonny Boy uit 1960. En Checking on My Baby van de Mark Wenner's Blues Warriors. Nou, we blijven nog een beetje bij de mondharmonica, want we gaan naar B.G. Hagen. Ik draai een nummer van de cd All Round Man uit 2019 van B.G. Hagen. Een nummer Look on Yonder Wall, ook weer zo'n verhaal. Look on Yonder Wall. Bij B.G. Hagen heet het Look Over Yonder Wall. Het is een liedje van James Clark, van ook wel bekend als Memphis Jimmy. Heel oud nummer, 1945. En later bekend worden door Elmore James. En dat kun je wel horen in de uitvoering van de B.G. Hagen Blues Band. Want er zit een hele mooie slide in. Look Over Yonder Wall.

0: Look Over Yonder Wall van de B.G. Hagen Blues Band van de cd All Around Man. Een man die jarenlang speelde in begeleidingsbands, dat was Curtis Salgado. Hij begunde bij de Robert Gray Band, later speelde hij in Roomful of Blues. En ik weet niet precies wanneer hij zelfstandig geworden is met zijn eigen band. Curtis Salgado en de Stilettos, dat was in 1991 trouwens. En daarmee is hij nog steeds bezig. Er is een nieuwe single van hem uit. Ik wilde zeggen een nieuwe cd, maar er is een nieuwe single van hem uit. Curtis Salgado met The Longer That I Live.
1: Let me testify a little bit. Yeah, yeah.

Curtis Salgado, The Longer That I Live, de nieuwe cd van Curtis Salgado. Volgende week trouwens in Harris Blues heel veel aandacht aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, want daar is veel muziek over te draaien. Vandaag nog muziek van Tennessee Jet en van Anna Popovic, waar we begonnen met Dan Tuffy. Een man die uit Australië komt en via Melbourne en Londen uiteindelijk in Nederland verzeild raakte met zijn band The Wild Pumpkins at Midnight. En door heb je met een aantal mensen uit Nederland heb je een hele leuke cd gemaakt. De cd die heet gewoon The Country. Twee kanten aan die cd, of twee gedeeltes op die cd zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant de bright side. En aan de andere kant, dat is de donkere kant, de dark side. En door van het stuk Sandy Track.

relaxte muziek van deze Dan Tuffy, de man uit Australië die ondertussen in Nederland woont, van de cd Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is het volgende. Dat is de naam eigenlijk van T.G. McFarland, man uit Oklahoma. Trouwens ook de staat waar G.G. Cale vandaan kwam, Tulsa, Oklahoma. En dit is de cd The Country. Ik zei zo straks dat die van Dan Tuffy, dat The Country was, maar dat is Letters of Gold. Tennessee Jet, dat is de cd The Country. En een mooie ballade over The Raven and the Dove.

Ja, zo is het leven. Dan is het een raaf en dan is het een duif. Houd het in de gaten. Tennessee Jet van de CD The Country. En dat is de Americana kant van Harry's Blues. We besluiten straks met een echt bluesnummer. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dat echte bluesnummer, dat komt van een zangeres die regelmatig in het noorden, in Drenthe, in Nederland optreedt. Ze komt uit Servië. Anna Popovic is de naam. Dit is van haar nieuwe CD, een live CD. Live for Life, Long Road Down.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Andrew Junior Boy Jones komt uit Dallas en was gitarist bij Freddie King, Bobby Patterson, Cornell Dupree, Johnny Taylor, Katie Webster en Charlie Musselwhite. Intussen heeft hij ook 7 soloalbums gemaakt en dit komt van zijn album I Need Time. Andrew Junior Boy Jones, Blues Joint.

0: Junior Boy Jones, Blues Joint. Het nummer werd opgenomen door Charlie Daniels, Alabama, The Outlaws, Garth Brooks en Johnny Holiday, maar de originele wereldhit was van de zanger Ronnie Van Zandt van Lynyrd Skynyrd uit 1974, Sweet Home Alabama.
1: 1, 2, 3...

Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Smokey Wilson komt uit Mississippi, maar hij verdiende jaren de kost in de juke joints van Los Angeles, totdat hij een eigen bluesclub kon beginnen, de Pioneer Club in de zwarte wijk Watts. Hij overleed in 2015 in zijn slaap. Hij werd 79 jaar. Smokey Wilson, you don't drink what I drink.

Smokey Wilson, You Don't Drink What I Drink. Alabama, dat is een country rock band uit Fort Payne, Alabama, rond zanger Randy Owen. En de band werd groot in het barcircuit van Zuidoost-Amerika, maar intussen heeft Alabama 27 nummer 1 hits in Amerika. En daarmee is het de meest succesvolle country rock band met meer dan 75 miljoen verkochte albums. Alabama, Song of the South.

Alabama, Song of the South. James Thunderbird Davis komt ook uit Alabama, maar hij begon in het voorprogramma van Guitar Slim en later speelde hij ook in de begeleidingsband van Guitar Slim. Hij was demozanger voor Bobby Bland en hij toerde in het voorprogramma door Amerika van Ovie Wright, Muddy Waters en B.B. King. Hij overleed tijdens een optreden in de Blues Saloon in St. Paul, Minnesota. Hij was 53 jaar. James Thunderbird Davis. Check out time.

James Thunderbird Davis, Check Out Time. Restless Heart, dat is een country rock band uit Nashville, ontstaan Larry Stewart, die het ook enige tijd solo probeerde, maar na 4 soloalbums en 8 hits keerde hij terug bij Restless Heart, Long Lost Friend.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: I'll Never Forget van Alan Clark is het album van deze week. En nadat Alan Clark de Hollies moest verlaten wegens stemproblemen, werd Carl Wayne van The Move zijn opvolger. Maar na het overlijden van Carl Wayne ging de band verder met Peter Howard. Alan Clark, Maybe the Next Time.

Alan Clark, Maybe the Next Time. Bobby King en Terry Evans, dat waren de zangers van de Ry Cooder Band. Maar de twee maakten ook albums als duo. Dit werd opgenomen in de Ocean Way Studios in Hollywood met Ry Cooder op gitaar, Jim Keltner drums en Spooner Oldham orgel. Bobby King en Terry Evans, Live and Let Live.

Bobby King en Terry Evans, Live and Let Live. Joel Sonnier uit Louisiana is een country en Cajun artiest. Hij komt uit het Franstalige gebied van Louisiana en maakte op 11-jarige leeftijd al zijn debuutsingle. En intussen staat zijn teller op 28 albums en hij scoorde 10 hits. Joel Sonnier, Have a Little Faith in Me.

Joël Saunier, Have a Little Faith in Me. Little Buster and the Soul Brothers, dat was een band uit North Carolina. En de heren verhuisden naar Long Island, want er was heel veel werk in het clubcircuit van New York. En de band was ook vaste gast in de tv-shows die vanuit New York werden uitgezonden, zoals het CBS-programma This Morning, Conan O'Brien, David Letterman en Dan Aykroyd's House of Blues Hour. Little Buster and the Soul Brothers, Engines and Wings.

Little Buster en de Soul Brothers, Engines and Wings. K-Twanette Oslin uit Arkansas noemde zich K.T. Oslin. En ze had 4 nummer 1 hits in Amerika. En ze zat op een gegeven moment in de musical Hello Dolly in New York. En dat deed ze zo goed dat ze jaren actief bleef op Broadway. Van haar debuutalbum werden meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. En dat album leverde 3 grote hits op. In 2020 is ze overleden op 78-jarige leeftijd. K.T. Oslin. Come next Monday.

Katie Oslin, Come Next Monday. Rory Block, dat is een blueszangeres uit New York. Ze is een echte purist, want ze blijft de klassieke bluescomponiste trouw. Dit is een nummer van Robert Johnson. Het komt van haar album High Heeled Blues. En John Sebastian van The Love and Spoonful speelt mondharmonica. Rory Block, Walkin' Blues.

Rory Block, Walkin' Blues. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Laurie Morgan uit Nashville maakte 28 albums en scoorde maar liefst 36 hits. En ze deed ook nog mee aan albums met Frank Sinatra, Tammy Wynette, The Beach Boys, Dolly Parton, Andy Williams, Pam Tillis, Keith Whitley, John Randall en Sammy Kershaw. Laurie Morgan, Dear Me.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang muziek met onder andere Coco Montoya, Ellie Venables, Cat Dansé, Joanne Parker, de nee-cd van Joe Bonamassa, de Sidekicks. En we beginnen met Rick Vito. Rick Vito, vooral bekend als gitarist van Fleetwood Mac in de periode 1987 tot 1991. Maar hij heeft een mooie nee solo-cd gemaakt. No Mojo on My Side, uit 2014. No Soul Shaker. En hier is

Uitstekende gitarist en een goede cd ook. Dit Soul Shaker, 2019 van Rick Vito. De man die ooit speelde in Fleetwood Mac. De volgende is van eigen bodem, van Drentse bodem. Althans voor een deel. De Sidekicks, de drummer van Wim Ensinger. Die woont in Haarsten aan de Bijlenstraat. Dat is vlakbij de studio van Radio Drenthe. Ze heeft een nieuwe single uitgebracht in deze coronatijden. Vind ik toch altijd weer knap dat dat gebeurt. En die is al weer hoog binnenkomen in de Nederlandse, nou, top 40 in ieder geval. Ze hebben een mooie website waar het allemaal op staat. Keep the fire burning.

Misschien wat minder stevig, maar wel mooier. Wel mooi, de Sidekicks met Keep the Fire Burning. Dat past wel mooi in deze tijd van het jaar. Een beetje de kolde tijd, maar ook de coronatijd. Jongens, zorg dat je het vuur die brandende houdt. Ik weet niet of ze nog speelt binnenkort een keer. Ik ben niet zo volgelegen. Het meeste stunt in februari. Ik dacht 27 februari. Op de agenda ben je van slag. Geen borgen, maar of dat deur gaat, even goed in de gaten houden allemaal. We gaan naar Joe Bonamassa, een man die ongelooflijk veel speelt. Ook samen met allerlei andere artiesten ook heel veel opnames maakt. Nou, weer een nieuwe cd maakt, vorig jaar, Royal T. En door van Savannah.

Joe Bonamassa Savannah van de nieuwe cd van hem. Royal Tea. Een mooie titel trouwens van de cd. Want die kunt ook een beetje anders uitspreken. Dan is het Royal Tea. Van de opbrengst van de cd. Opgenomen in de Abbey Road studio van voormalig van de Beatles in Londen. Samen uiteraard weer met Reese Winans op keyboards. Joanne Parker, een zangeres uit Minneapolis. Die misschien wat minder bekend is, maar wel een uitstekende zangeres. 2018 was haar debuut Hard to Love. Het is een beetje in de sfeer van de gospelmuziek, zou ik kunnen zeggen. Maar het hangt er wat tegen aan. Out of the Dark, dat is de nieuwe cd. En dit is het nummer Carry On.

best een goede zangeres. Joanne Parker. Van de CD die... Wat ik net een stuk van draaide. Carry On. Carry On, maar dat is niet de CD. De CD die is Out of the Dark. Het blijft een beetje in die sfeer. We gaan naar Cat Danser. Of Cat Danser. Ik denk dat het Cat Danser is. Ze komt uit Canada. Een vrouw met een wat masculine stem. Wat donker stemgeluid. Maar wel de maat weer. One Eyed Open, dat is de nieuwe CD die net uitgekomen is. Dit jaar zelfs, 2021. En het nummer Why I Like It Done.

Way I Like It Done, Cat Dansé van de Next Day, One Eye Open. En ja, het klinkt inderdaad een beetje wat mannelijke stem, een beetje bijzondere stem heeft ze. Er wordt wel eens de vergelijking gemaakt met Patsy Cline, de countryzangeres die op vrij jonge leeftijd in de tijd is overleden. Die had ook een beetje dit soort stem. En die stem die is ook gebruikt, de stem van Cat Dansé, voor een tribute band van Patsy Cline. Houd er in de gaten, Cat Dansé. Harry's Blues, daar luister je naar. Daar hoor je dit soort muziek in. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En het nummer dat is dit keer I Shall Be Released. Bekend worden door de band in 1968. Stond op hun eerste LP, Music from Big Pink. Compositie van Bob Dylan, maar die heeft het voor 68 niet op een nummer. Die nam het pas in, geloof ik, in 1971 op. Maar de eerste uitvoering die wij laten horen, die is van Chris Thomas King. En Chris Thomas King, dat is een zoon van Tabby Thomas. En de kenners, de mensen die Harry's Blues wel eens vaker geluisterd hebben, die hebben eens eerder gehoord van Tabby Thomas. Dat is de man die woont in Baton Rouge, die woonde in Baton Rouge, waar Harry Musquet en ik in 1993, John LeGrand was er ook bij, op bezoek geweest bent in zijn Tabby's Blues Box. Dit is een zoon ervan dus, de tweede generatie, Chris Thomas. En die heeft de naam King er blijkbaar aan toegevoegd, Chris Thomas King. Die heeft een cd opgenomen met als titel Angola. En Angola, dat is de naam van de grote staatsgevangenis, de beruchte staatsgevangenis in Louisiana. Angola State Prison. En daarop stiet de versie, de originele compositie van Bob Dylan in de uitvoering van Chris Thomas King, I Shall Be Released.

De meest recente versie van I Shall Be Released van de cd Angola van vorig jaar van Chris Thomas King. Chris Thomas King trouwens, een man die ook veel acteert. En, ook wel in muziekfilms, in de film over Ray Charles bijvoorbeeld. Ray, daar speelde hij Lowell Fulson in. En in de film Oh Brother, Where Art Thou, daar speelde hij Tommy Johnson in. Dus ja, een man die zowel muzikaal als qua acteur nogal aan de weg timmert. Chris Thomas King. We gaan naar het origineel. Dat is van de band. In 1967 geschreven door Bob Dylan. Maar in 1968 door de band op de plaats zet. Music from Big Pink. Een legendarische LP. Kun je toch denk ik rustig zeggen. De man die dat opnam met Richard Manuel, Rick Denko, Levenhelm, Garth Hudson en Robbie Robertson. Het origineel van I Shall Be Released.

Dit was de eerste uitgave van I Shall Be Released in 1968 op Music from Big Pink. Ik wil niet zeggen dat het de eerste opname was, want die was al eerder. Die was in 1967 toen F. Dylan het opnam samen met de band. Later bent die opname bekend worden onder de naam The Basement Tapes. Die ben in 1991 uitgebracht, de volumes 1 tot 3. 1, 2, 3. En een remix ervan die is later nog weer uitgebracht in 2014. En Dylan heeft het natuurlijk ook zelf nog wel een keer opgenomen. Maar dat was pas in 1971. De derde versie, nou dan kun je de keuze maken uit tientallen versies die je eruit gebracht bent van dit nummer. Het is een ontzettend vaak gecoverd. Van Paul Weller tot Bobby McFerrin, Black Oak Arkansas, Zac Brown Band, nou noem ze allemaal maar op. Ik heb een keuze voor de versie van Marion Williams, een uitstekende zangeres. Een beetje gospelzangeres die later zong bij de Famous Ward Singers. Dat was een geweldige gospelgroep in het zuiden van Amerika. En zij heeft dat opgenomen in 1971 op de LP The New Message. Haar versie van I Shall Be Released.

Drie versies van I Shall Be Released. De eerste uit 1968 van The Band, van Music from Big Pink. En de tweede in de volgorde van de titelnummer was van Marion Williams, die je net hoorde, van de LP The New Message uit 1971. En de meest recente die is van de nieuwe CD van Chris Thomas King, de CD Angola. We gaan verder met nog weer een nieuwe CD, ook uit 2021 zelfs, van een jonkie, Annie Venables. Ze is nog maar begin 20 jaar. En dit is al de vijfde CD die zij uitbrengt. Texas Honey, dat was de CD waar zij een paar jaar terug met doorbrak. Dit is de CD Heart of Fire. En daarop speelt Kenny Wayne Shepherd, die speelt er ook op met. Op dit nummer, Bring on the Pain.

Ja, dan ben je zo jong en dan speel je zo samen met Kenny Wayne Shepherd. Annie Venables van de CD Heart on Fire. Het blijft nog even in Amerika bij in dit geval wat bijzondere muziek. Bijzondere muziek, want dat is van Early Times and High Rollers. En ja, wat is dat nou weer voor een band? Die koor dan zomaar erg tegen. Het is een soort straatartiest, zou je kunnen zeggen. Een man die in de East Side van New York doorspult. Een beetje op de straat en dat soort, bij dat soort gelegenheden. Niet helemaal onbekend, hè, want Papa Chubby die speelt op de CD ook mee. Dus dan ben je niet helemaal niks meer. Early Times and High Rollers, dat is de naam, de artiestennaam waaronder hij dat uitbrengt. En de CD die heet The Corner. Nou ja, dan ben je op de straat inderdaad. En het nummer dat is Come On, Let's Ride.

best knappe muziekvereniging die als, zeg maar, min of meer op de straat leeft. Alhoewel, of het woord is, ik weet het niet. Dit is de informatie die de pers erbij geeft. Early Times and High Rollers, dat is de artiest. En Come On, Let's Ride, komt van de cd The Corner. En daarmee binnen wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Laurens Braams. En we hebben nog wel een heel mooi nummer eigenlijk tot besluit. Een nummer van Coco Montoya. Coco Montoya die eigenlijk ooit ontdekt is door Albert Collins. En toen was hij nog drummer trouwens, Coco Montoya. En Albert Collins die hoorde hem. En die zei, jong, je moet gitaar gaan spelen. En die heeft hem het gitaarspel eigenlijk bijgebracht. En niet alleen het spel technisch, maar ook de liefde voor het gitaarspel. En ook de liefde voor de blues, denk ik wel. Vandoor dat hij later speelde in de band van Albert Collins. En ja, toen kwam een keer weer een ander iemand die kwam langs. Dat was John Mayall. En die hoorde Coco Montoya spelen. En die zei, ah joh, je moet bij de Bluesbrekers komen. Nou, toen heeft hij een tijd bij de Bluesbrekers gespeeld. Tot halverwege de 90 jaren van de vorige eeuw, denk ik. En toen is hij gewoon zelfstandig op de solo-tour gegaan. Maakte al geregeld door LP's. Eerst op het Alligator label en tegenwoordig op het Duitse Roof label. Dit is een cd uit 2020. De cd Coming in Hot, Coco Montoya. En met een nummer van Albert Collins. Lights are on, but nobody's home.

0: Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Na de komst van de Beatles bleek Engeland over te lopen van jeugdige muzikale talenten die met kop en schouders boven de rest uitstaken. Steve Winwood was zo'n talent. Op 14-jarige leeftijd was hij al de zanger van de Spencer Davis groep en zijn oudere broer Muff Winwood was de basgitarist. De Spencer Davis groep uit Birmingham. I'll drown in my own tears.

Spencer Davis Group, I'll Drown in My Own Tears. De band werd opgericht door gitarist Spencer Davis uit Wales en van huis uit was hij eigenlijk een jazzmuzikant. En ook hij zag in dat de band volledig afhankelijk was van Steve Winwood, die de volledige vrijheid kreeg om zich te profileren. In 1967 ging Steve Winwood verder met Traffic, de Spencer Davis Group, Stevie's Blues.

De Spencer Davis Groep, Stevie's Blues. Bolland en Bolland, dat waren de broers Rob en Ferdy Bolland uit Den Haag. Al werden ze geboren in Zuid-Afrika. Ze hadden in Den Haag een band, de Swing Kickers, maar ze gingen al snel verder als Bolland en Bolland. En producer Hans van Hemert was verantwoordelijk voor de eerste hits. Bolland en Bolland, Summer of 71.

Bolland en Bolland, Summer of 71. De broers begonnen al snel hun eigen albums te produceren en ze begonnen ook te componeren. Ze hadden zelfs een nummer 1 hit met de Oostenrijkse artiest Falco in Amerika met het nummer Rock Me Amadeus. En ze schreven de hit In the Army Now voor Status Quo. Bolland en Bolland, Saturday Morning News.

Bolland en Bolland, Saturday Morning News. The Hurt uit Londen werd opgericht door de 16-jarige Peter Frampton, die in 1968 met Steve Marriott verder ging als Humble Pie. Dit was een top 10 hit in Engeland voor The Hurt, From the

0: The Hurt from the Underworld. Na het vertrek van Peter Frampton hielden de bandleden het nog 3 jaar vol en toen vertrok Andy Bowne naar Status Quo en de andere bandleden sloten zich aan bij Gary Rafferty. The Hurt, Fare Thee Well.
1: I'm gonna tell you

The Hurt, Fare Well. Greenfield en Cook, dat waren Rick Groeneveld en Peter Kok uit Den Haag. En ze kwamen uit de band The Hurricanes. Later zouden ze beide aan een solo-carrière beginnen, maar dat werd geen succes. Dit was een top 5 hit in Nederland voor Greenfield en Cook. Only Lies.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: From the Shoals van Barbara Blue is het album van deze week. En in de jaren 80 keerde Barbara Blue vanuit Detroit terug naar haar geboortestad Pittsburgh. Daar begon ze een eigen band en werd ze de huisband in 3 plaatselijke clubs. Bij Billy's Bistro, The Apple Inn en Jean's Bar. En dat betekende 6 avonden per week werk. Barbara Blue, Nuthouse Blues.

Barbara Blue, Nuthouse Blues. Na Greenfield en Cook ging Rick Groeneveld verder met de band Holland. Peter Kok deed in 1977 mee. Greenfield en Cook ging Rick Groeneveld verder met de band Holland. Peter Kok deed in 1977 mee aan het

Greenfield en Cook, Don't Turn Me Loose. De Hullabaloos, dat was een band uit het Engelse Hull met zanger Ricky Knight van de band Ricky Knight and the Crusaders. En deze Ricky Knight zong heel graag nummers van Buddy Holly. De Hullabaloos, I'm Gonna Love You Too.

The Hula Blues, I'm Gonna Love You Too. In 1966 viel de band uiteen, maar in 2010 vond er een comeback plaats en de band ging eigenlijk ten onder, omdat de grote bands, de Beatles, Hermits, de Hollies en de Rolling Stones, ook Buddy Holly nummers begonnen op te nemen. The Hula Blues, Rave On.

Hula Blues, Ray Vaughan. Barrel House uit Haarlem, dat is de voormalige begeleidingsband van Oscar Benton, nu met zangeres Tineke Schoenmaker en de gitaristen Johnny en Guus Laporte. Barrel House, beware.

Barrelhouse, Beware. De band bestaat intussen bijna 50 jaar en groeide uit tot een kwalitatief degelijke bluesband. En, dat is heel bijzonder, Barrelhouse speelde eigenlijk de hele periode in dezelfde bezetting. Barrelhouse, I'm Torn Down.

Barrel House, I'm Torn Down. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Hedgehoppers Anonymous, dat was een band bestaande uit voormalige militairen van de Engelse luchtmacht. Hedgehoppers zijn laag overvliegende straaljagers, vandaar die naam. En dit was een hit in Engeland, Amerika en Australië. Hedgehoppers Anonymous, It's Good News Week.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Ja mensen, het bent rare tijden. Je weet niet helemaal waar je aan toe bent. Wat nog wel kan en wat nog niet kan. Maar één ding kan altijd. Luister naar de radio. Luister naar Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7. En op donderdagavond tussen 10 en 11. Nieuwe bluesmuziek uit Amerika. Vooral Amerika. Van Ben Bostick, van Grant Peoples. Van The War and Treaty. Mick McAnally. Jesse Malin. Maar we begonnen met een geweldig nummer van Hurricane Ruth. The Dirty Blues.

Hurricane Ruth met The Dirty Blues. Een goed begin van deze uitzending. Het is van de cd Good Life. Nee, een cd van deze Amerikaanse zangeres. Volgende is een hele bijzonder verhaal eigenlijk. Van Jesse Malin is de zanger, een singer-songwriter. Maar daarvoor was het eigenlijk een pure punkrocker uit Amerika. Die zo rond 2000, een beetje later ongeveer, zeg maar, een andere weg in de slagen is. En door te volle waardering met de kring. The Fine Art of Self-Destruction. Dat was zijn eerste die hij in dat genre maakte, zeg maar. Dat was in 2002. En daarvoor was hij echt een glam rocker, een punk rocker, net hoe je het noemen wilt. Dit is een nieuwe cd die van hem uitgekomen is. Todd Youth. En dat is de jeugd van een... giet over de zanger Todd Youth. En dat was een man die ook in diezelfde wereld zat. En door zingt hij ook over op een van de nummers. Maar ik kies voor een ander nummer, omdat ik dat ken in de uitvoering van Lou Reed. Jesse Malin met Sally Can Dance.

Een nummer oorspronkelijk uit 1974, titelstuk van de LP van Lou Reed, maar vandaag in de uitvoering van Jesse Malin van de CD Todd Youth. Een eerbetoon aan de punk-rocker, de punkzanger Todd Youth. Steve Azar, dat is een man die komt uit Mississippi, Greenville, Mississippi. Dat is blues area bij uitstek, zou je kunnen zeggen. En die heeft een hele mooie cd gemaakt over Mississippi, over de staat Mississippi. Allerlei gegevenheden uit die staat over plaatsen die er bindt. De Flatlands, Rosedale, een bekende plantage door zo. Indianola, Rena Lara, Greenville zingt hij ook over. My Mississippi heet dat, My Mississippi Reunion. En dit is een nummer wat hij samen zingt met Cedric Burnside. En Burnside is de zoon van R.L., Robert Lee Burnside. En dat was een hele echte bluesman. Die ook vaak in Drenthe opgetreden heeft trouwens. Ook in de Amer bijvoorbeeld. Zijn zoon Cedric Burnside, die volgt de voetsporen van zijn vader. En samen met Steve Azar zingt hij het nummer Cold Water.

Steve Azar samen met Cedric Burnside met het nummer Cold Water van de cd My Mississippi Reunion. Uitermate sterke cd van deze Steve Azar. Stuurt ook het nummer One Mississippi op. Wat, hij schreef me even in opdracht van de gouverneur van Mississippi toen de staat 200 jaar bestond, dacht ik. Dacht 200 jaar, ja. Mac McAnally, wij zagen hem ooit, Harry Muskee en ik, toen wij op onze eerste reis in Amerika waren in 1993 in Meridian. De stad waar als Jimmy Rogers begraven ligt. En ja, het is ook een stad, een witte stad eigenlijk in een zwart gebied. En toen wij daar waren, toen wil Harry er ook helemaal niet zo lang wezen in dat theater. Want het waren allemaal blanke mensen die daar optraden. En een van die mensen was daar Mac McAnally. En daar was Harry wel weer weg van, want hij was een hele goede zanger. Mac McAnally is een zanger, een singer-songwriter en ook een sessiemuzikant. Hij speelt in de Coral Reefer Band van Jimmy Buffett. En dit is van zijn nieuwe cd Once in a Lifetime. Mac McAnally met Alive and In Between.

Mac McAnally met Alive and In Between. En inderdaad, als je bent, hoort u toch die Gulf Coast klanken, die hoort u door een beetje doorheen klinken. Niet zo verwonderlijk, hij komt er vandaan uiteraard. De kust van Mississippi en Florida, die omgeving. Ik herinner me ook het nummer wat hij zong met Nancy Griffith trouwens, The Gulf Coast Highway. Prachtig nummer. Minder prachtig, het verhaal van The War and Treaty. Mac McAnally die zong net God is Great and I'll Be Damned. Nou, dat geldt ook een beetje voor de mensen achter The War and Treaty. Oftewel achter de man in dat geval, Michael Trotter. Hij diende als soldaat in het Midden-Oosten en maakte door ontzettend veel narigheid en rottigheid met.